0: 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Raphaël Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
1: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taal heldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel. Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6:00 treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

dan koel me in de regen. Ik weet niet wat gekroon en de zon weet niet naar wat gescheen. Ik ben op zoek, maar ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten.

0: Ik weet niet waar ik roem.
1: De grote dames slorpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dames slorpen alles op.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
2: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
1: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
4: Yes.
1: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later om de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Hallo, geef ons nog just een klein kwartiertje om onze wallen weg te schminken. En hier, wacht, ik nog wat concealer links daar.
1: Ja, hier?
0: Ja, doe dat weg.
1: Merci.
0: Ja. En dan komen wij u graag vergezellen in de ochtend.
1: Heel fijn. Stuur ons maar een berichtje via de VRT Max-app wat je vandaag gaat doen. Of niet gaat doen.
2: Life is music.
3: Studio.
2: Studio.
3: Brussel.
4: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with the right.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannick Aerts.
2: Zo'n 1,2 miljoen leerlingen gaan straks weer naar school. Het is 1 september, de start van het nieuwe schooljaar in Vlaanderen. En er zijn heel wat nieuwe dingen. Zo zijn er nieuwe doelen in de kleuter- en de lagere scholen voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet meer zo meer vrij afgeven en zijn er minder evaluatiedagen. Joran is net afgestudeerd als leerkracht en gaat lesgeven in het zesde leerjaar in het Klavertje in Wenduinen, de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart.
3: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
2: De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere. De voorbije zomer waren er verschillende hittegolven en stierven er tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
4: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
2: In de Verenigde Staten is Dwayne Davis beschuldigd aan moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996, 30 jaar geleden, verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Dwayne Davis was lid van een straatbende, is nu 63 jaar en riskeert ook levenslang. Op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd daar 6-3, 6-4 en 6-2. Een andere landgenoot, Rafael Collignon, is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Corsi, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. En het wordt een overwegend droge eerste schooldag met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Dat is nu gevuld met nieuwe energie en vooral steengoeie platen. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ja, we zijn vertrokken in die 1 september. Dat iemand ons nu nog maar eens probeert tegen te houden.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ah, wel een zeer goede morgen. Het is vandaag 1 september. Dat is een datum waarvan dat ik een beetje echt zo kriebeltjes in mijn buik krijg.
3: Ah, dat snap ik. Jij bent echt een 1 september persoon, toch?
0: Ik ging echt heel graag naar school. Wat ik er wel bij wil zeggen, is dat ik het haatte dat we dan van mijn vader aan de deur moesten gaan staan met onze nieuwe boekentas. En dan nam die elk jaar een foto. Ik denk dat dat bij veel
3: gezinnen is. Ja, natuurlijk. Dat is traditie. Ja.
0: En dan, ik sta, want 's ochtends, je ziet mij nu ook. Ik heb dan zo die dikke ogen zo. Dus ja. En dan echt geen goesting in die foto. Nooit.
3: Kijk, de pubers weten nu al vanaf die
0: foto. Ja, voilà. Zeker hoe ouder dat je wordt, vreselijk die
3: foto. Maar later is dat wel leuk om terug te zien. Ik heb dat wel graag gezien, want ik had ook uniform in het middelbaar. En dan zag ik zo hoe dat uniform 6 jaar lang hetzelfde bleef. Maar ik gewoon groter. Die broeken zo wat korter. Wel leuk achteraf om te zien.
0: Heel goed. Jij bent aanwezig, veronderstel ik.
3: Ik ben aanwezig. Hele goede morgen allemaal. En ik heb ook meteen een vraag. Op welk schoeisel ben je vandaag naar het werk gekomen, Eva? Verklaar even, want gisteren fietste ik toevallig naast Eva terug van het werk en ik zag dat jij in de gietende regen sletsen droeg, slippers.
0: Ja, dat kan goed tegen de regen.
3: Teenslippers in de gietende regen.
0: Ik ging eerst terug slippers aandoen, maar dan dacht ik, het is geen weer meer voor slippers. Ook al gaat het niet regenen op deze 1 september.
3: Ja, maar hou je regenjas toch dichtbij, werd gezegd.
0: Ja, dat is waar. Maar fantastische start voor een nieuw schooljaar. Onze Jos zit vooraan bij de juf met haar vingertje omhoog. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Sowieso, dat ze bij jouw familie ook foto's namen in Overijssel.
4: Ja, zeker. Heel mijn gezin is leerkracht, hè, behalve ik. Ah, dus vandaag een grote dag voor de familie. Ja.
3: Hoe, dus 1 september is echt een feestdag ten huize.
4: Ja, dat is zo.
0: Maar ik kijk er ook al naar uit dat mensen in de app via VRT Max foto's gaan sturen van hun kinderen. Ja, laat dat komen. Ik vind dat fantastisch. Jos, wie is er mee met ons wakker nu al?
4: Johan uit Lübeck die stuurt, hey, good to see you. Robin uit Torhout die zegt, een hele goede morgen. Straks ga ik naar school, het 4e middelbaar. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Zalig.
4: En Gert uit Herenthout zegt, goedemorgen Eva en Dries. Een nieuwe maand, een frisse start. We zijn er klaar voor en met jullie gaat dat weer super vlot.
0: Maar zalig.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max app.
1: Eva en Dries.
0: En heerlijk, je kan nu gewoon eens naar Fontaines DC luisteren zonder de stress van tickets voor showcases. Gewoon Marianne op deze donkere

0: Gelukkig is er die vrolijke piano, want die woorden die Lily Allen hier net op de radio zegt, daar staan wij totaal niet.
1: Absoluut niet.
0: Absoluut niet. 6:15 is het. Het is heel leuk om te zien dat onze aanwezigheidslijst, die straks op 1 september natuurlijk in heel veel klassen nog oldschool zal worden opgenomen, dat die lekker gevuld is op deze 1 september. Jos?
2: Ja, Jonathan uit Kortrijk is aanwezig, Mieke uit Oostkamp, Benny uit Bertum, Nele uit Moorsleden, Roel uit Antwerpen, Isa uit Tenderleeuw, Lucas uit As, Cedric uit Bornem die zegt good morning.
1: En met welke luisteraar gaan we bellen?
2: Met Walt uit Lubeek.
1: Ah, is het Walt uit Lubeek, de jonge student die luistert naar deze show?
2: Ja, dat is hij.
1: Goedemorgen, Walt.
3: Goedemorgen,
1: Dries.
3: Goedemorgen, Eva.
1: Amai, dat stemmetje is toch heel fragiel. En proficiat dat je nu al wakker bent, Walt. Waarom is het vandaag een beetje spannend, die eerste schooldag?
3: Voor mij is het wel spannend, maar ik ga naar school in de Via in Tiene en alle graden zijn daar apart ingedeeld en ik ga nu naar het derde middelbaar. En dan is een nieuwe graad, dus nieuwe leerkrachten, een nieuw gebouw, nieuwe lokalen en zo.
0: Oh, jij gaat u terug moeten bewijzen op de speelplaats, Walt.
3: Nee, maar mijn vrienden en klasgenoten, die gaan allemaal ook mee.
0: Ja, ja. Zeg, en belangrijke vraag, wat heb je aan of ga je aandoen?
1: Ja, ja, ja.
3: Ik heb een korte jeansrok aan en ik heb een donkerblauwe t-shirt aan. En daar ga ik nog een groene trui op doen. En dat doe ik met witte sokken en witte schoenen aan.
1: Het lijkt alsof je er heel lang over nagedacht
0: hebt. Ah, is goed. Basic, maar wel degelijk, denk ik, de outfit.
3: Ja, ik ben er wel tevreden mee. Ik heb gewoon nagedacht, wat vind ik het mooiste? Zalig. Niet zo heel lang geduurd, gewoon.
0: Ah, zie, dat vind ik het beste, hè? Dat iedereen op 1 september zijn beste kleren, andere kleren, of toch iets anders dan
1: het mag niet te opgekleed lijken, het moet casual lijken.
0: Voilà, die schoenen zijn toch niet nog spierwit, hè?
1: Nee.
3: Nee, er moeten nieuwe schoenen komen. Ze zijn eigenlijk kei versleten.
0: Ja, wat beter zo.
3: Ik heb al 1,5 jaar. En, dus ze zijn kei versleten, er moeten nieuwe schoenen komen, maar zijn...
0: Nee, dat is echt goed. Dat is zo'n beetje je m'en fout, weet je. Mijn schoenen zijn vuil, maar ik ben de Walt uit de tweede graad.
1: Ja.
0: En I don't care. We wensen u een fantastische 1 september, Walt.

0: van Another. Het is 6:20 en wij gaan straks even met u moeten praten, want er gaan hier vandaag weer tickets uit de radio vallen. Maar alleen kan dat weer al. Ja, zalig, want het is Ticket Tuesday.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: inschrijvingen voor de nieuwe lichting zijn open. Dan kan je opvolger van Sons worden, wie weet. All Gold, goedemorgen.
1: Eva en Dries.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, excuses. We gaan de eerste schooldag ochtendrush niet per se verzachten, maar een hier en daar een beetje vergroten. Want vandaag, de hele dag, is opnieuw Ticket Tuesday hier op Studio Brussel. Dat betekent dat je de hele dag tickets kan winnen voor de beste concerten door gewoon te luisteren.
3: En wij hebben hier tickets liggen voor Amelie Lens aan het KMSKA deze zaterdag. Die kunnen van jou worden als jij deze ochtend Amelie Lens hoort. Een nummer van Amelie Lens, dat is dus...
0: Ja,
3: dus...
0: Stevige beat.
3: Maar dan veel beter op het niveau en zo. Stuur dan Ticket Tuesday via de VRT Max app. En dan maak je kans op die tickets nog voor 9 uur.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Deze is voor Marleen, die zich aan het klaarmaken voor de eerste schooldag. Leerkracht in het derde leerjaar in de parochieschool in Overijssel.

0: ergens op die schoolpoort. We found love, Rihanna en Calvin Harris. Het is 8:30, Yannick, kriebels in de buik. Dat kan van de goesting of van de stress zijn, maar de 1e september vandaag.
1: Ja, 1,2 miljoen leerlingen gaan weer naar school vandaag. Op deze 1 september zijn er trouwens ook heel wat nieuwe dingen voor de scholen. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter en het lager onderwijs voor wat de leerling moet kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er ook aparte taalklassen. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar vrijaf meer geven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996, 30 jaar geleden, dus verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25 jaar. Nu, de jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Dwayne Davis was lid van een straatbende, is nu 63 jaar en riskeert levenslang. En het weer, het wordt een overwegend droge dag vandaag, met heel lokaal in het noorden of het oosten nog een spatje regen bij zo'n 22 graden.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Er zijn hier wel al wat dingen gebeurd die ik op mijn gezegende leeftijd niet meer verwacht had. Dan heb ik het over onze hotshot. Dat is een combinatie van een Amerikaanse hardcore band. Zijn de Turnstile, die heel het kot hebben afgebroken op Pukkelpop. Die hebben hun plaat nog eens heruitgebracht met allemaal fans en vrienden van de band. En daar zit toch wel zeker een Mr. John tussen. And it seems to me you lived
3: your life like a candle in the wind. Het is zo'n gekke combinatie.
0: Echt, hè? Candle in the Wind, Elton John met Turnstile. Maar het is heerlijk geworden. Daarom onze hotshot deze week.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
5: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: centra.
1: Dat is oké.
0: Okay. Dat zijn de ergste. Dat zijn de ergste, maar het is 1 september. Waarschijnlijk staat er hier ook iemand zijn tanden te poetsen op dit nummer van Armand van Helden, You Don't Know Me. En dat is allemaal fijn. 20 voor 7 zijn we. We spelen zo meteen dit spel, maar dan een beetje anders.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: Ja, want vanaf dit seizoen spelen we dat in een laddercompetitie. Een laddercompetitie, ik kende dat woord niet.
0: Ja, ik denk dat jij de enige bent die dat woord niet kent. Maar heb je dat nooit op sportkampjes of
1: nee,
0: in de scouts?
1: Maar, dus dat betekent dat onze winnaar van gisteren, de Guy uit Sint-Gilles-Waas, vandaag nog eens mag proberen. Dus kijken of hij nog iets sneller dan de zang is. Ik vind het fantastisch. Laddercompetitie, laddercompetitie. I love it. Het leven zou een laddercompetitie moeten zijn.
0: Maar het leven is een laddercompetitie.
1: Nee, als je 1 september naar school gaat en je doet het goed, mag je 2 september terugkomen.
0: Ah, voilà, zalig.
1: Als je niet goed doet, weg, buiten, stop. Dat zou geniaal zijn.
0: Voilà, dus straks even kijken of de Guy ook de tweede sneller kan zijn dan de zang.
2: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller via de VRT Max-app.
4: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel, leef beter.
11: Met de Superplus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: gelukkig ben jij er daar met je walletjes en jouw nog niet zo kreukvrije kledij op 1 september. Want anders zaten wij hier maar alleen radio te maken en goede platen te draaien. C'est la Sou, 7:15. Zoals elke ochtend spelen we graag een spelletje.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: En het spel is enkel leuker geworden sinds we die laddercompetitie hebben ingeschakeld. Want we spelen met dezelfde persoon als gisteren. En dat is dus... Jos.
3: Guy uit Sint-Gilles-Waas.
2: Ah, dag Guy. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Dries en Eva.
2: Ben je veel aangesproken op straat over je overwinning gisteren?
4: Nee, ik ben niet veel buiten geweest gisteren.
2: Oké, dat is helemaal niet erg.
4: Het was er weer niet voor.
2: Dat is waar. Guy, jij bent gelukkig gepensioneerd. En we zien hier in de pers vandaag dat Lionel Messi, de voetballer, op zijn 39e ook op pensioen gaat bij de nationale Argentijnse ploeg. Heb je tips voor hem?
4: Tips voor hem? Ja... Hij zal zijn pensioen beter kunnen genieten. Mij als een voetbalmiljoen, die heb ik niet. Dus wat doe ik? Ik is elke dag, de dag pakken gelijk dat hem komt. Pluk de dag.
3: Kijk,
4: we zien wat er op ons afkomt. Hè.
0: De dag pakken zoals hem komt, dat mag ook als je niet op pensioen bent, toch? Of niet?
4: Jawel, maar dan heb je verplichtingen, niet verplichtingen. Ik moet juist niks nu.
0: Ah, toch wel. Toch wel, het zou plezant zijn als je toch een antwoord kan geven op onze vraag. Anders is dat hier ook allemaal voor niks. Gisteren heb jij zeer vlot AC/DC herkend voor de zang begon. Maar vandaag, Guy, zeggen we erbij, het is een intro van 4 seconden... wat eerder te klassificeren is in de categorie moeilijker.
2: Aardmoeilijk zelfs.
0: Ja. Maar Guy, de dag nemen zoals hem komt, ben jij sneller dan de zang. Ook vandaag. Hier ga je.
4: Blink 182?
0: Nee. Nee.
4: Nee.
0: Het is niet goed.
4: De Naander.
0: De Naander.
2: Weet je nu wel wie het is?
4: Ja, ik kan er niet op komen.
0: Green Day. Je zat wel perfect in het skatepunk plaatje.
2: Spijt.
0: Maar een fout een afrit genomen. Guy, dan gaan we afscheid nemen van jou.
2: Dit is zo jammer.
0: Ja. Het was plezant. Guy, doe gewoon nog eens mee onder een schuilnaam. En dan kan je in onze laddercompetitie misschien nog...
2: Nee, dat is strikt verboden. Dat hebben we niet gezegd.
0: Oké, morgen iemand nieuw die sneller kan zijn dan de zang. Je was een waar plezier om mee te spelen. Wake me up when September ends. Een betere plaat voor 1 september bestaat er niet. Dag, Guy.
1: Eva. En Dries. Studio Brussel.

serieus geen salami op de 1 september, toch? Al meteen heel de namiddag meuren uit je bek lijkt mij geen ideaal idee. Maar je doet ermee wat je wilt. Hopelijk al een klein dans geplaceerd in de ochtendrush van deze 1 september. We gaan je na het nieuws van 7 uur daarbij helpen bij die ochtendrush. En bij die kleine mannen die op tijd op school moeten geraken. We know the feeling. Dit

0: Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
4: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
3: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
5: Allee, merci, moeke.
3: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
0: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. 7 uur, hallo iedereen.
10: VRT Nieuws.
9: Jannik Aerts.
11: Het nieuwe schooljaar begint. 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen gaan weer naar school vandaag. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En deze leerkrachten zijn er klaar voor.
12: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart toen wij in de voormiddag.
13: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
14: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
11: Ja, vandaag wordt trouwens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat zegt Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater. Deze zomer waren er verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is trouwens ook het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
15: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we mee bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen. Waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening.
11: De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar geleden, nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële Heilegroep. Het wil de Audi City overvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilegroep betaald heeft voor de Audi City. In de Verenigde Staten is bijna na 30 jaar iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Het is een voormalig lid van een straatbende. De man, Dwayne Davis, zou de moord georganiseerd hebben en de wapens hebben geleverd, zegt de jury, maar hij heeft hem niet neergeschoten. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. En Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Hij viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook vele schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand kunnen opvolgen. Maar het is niet duidelijk wanneer hij weer zal kunnen koersen. Het wordt een overwegend droge eerste schooldag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag, vaak bewolkt, met soms ook een beetje lichte regen. En dan halen we 24 graden al.
9: Mona, ook in haar beste 1 september kleren. Waar staan de files vanochtend?
5: Zeker wel. Richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan en dat is vanaf Ranst. Richting Brussel 10 minuten vanaf Peuty en ook op de E429 in Halle. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En in Brussel hinderen in de Wetstraat, want daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht.
9: Hopen dat het zo rustig blijft. Dank je.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Wat bij jou staan op de speelplaats straks?
1: Niet met die schoenen, want hier staan de cool kids.
0: Ouch.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Dan

0: The Beaches, Blame Brad. Kijk eens in de spiegel.
1: Hello, is it me you're looking for?
0: Yes, jouw verrimpelde ochtendkopje, daar waren we op aan het wachten. Dat zien wij graag. Wij brengen je op deze misschien wat spannende 1 september, waar jij moet zijn met de beste muziek.
2: Studio Brussel.
0: En er hangt helaas ook wat triestig muzieknieuws aan die Hello. Want Lionel Richie is opgenomen in het ziekenhuis na een concert. Staat vandaag overal. Hij had het moeilijk tijdens een optreden. En vroeg om een stoel tijdens Dancing on the Ceiling. Wat echt zo pijnlijk is. Ja. En hij is zelfs de show vroeger moeten stoppen.
3: Unfortunately, Lionel is not feeling well.
4: Oh, hij is 77 nu, ligt op intensieve zorg. En we willen absoluut niet pessimistisch zijn. Maar het doet ons toch denken aan het verhaal van Dolly Parton. Een ander tijdloos icoon waar we toch plots heel snel hebben van afscheid moeten nemen.
0: Ja, en dan nog muzieknieuws. Want na bijna 30 jaar geleden namen we afscheid van de Amerikaanse rapper Tupac, de meest besproken schietpartij uit de 90's en de decennia daarna zelfs. Eindelijk een doorbraak in het onderzoek, want Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op Tupac. Zou niet zelf geschoten hebben, maar wel de moord bedacht hebben en het wapen geleverd hebben.
4: We gaan straks toch zeker nog eentje van Tupac draaien.
0: Ja, natuurlijk. Allee, dat is voor zich. Kom, we nemen dat hier allemaal serieus, hè, dat radio maken. Maar we gaan nu eerst Angèle luisteren, want heerlijk nieuws gisteren. La Plus Chouette Fille de Bruxelles. Onze reine Angèle heeft gisteren meteen 2 ING-arena's aangekondigd in haar stad in Brussel. Daar komt ze volgend jaar op 20 en 21 maart. Komt ze haar nieuwe plaat daar voorstellen aan haar beste fans van de hele wereld. Tickets zijn beschikbaar nu zaterdag vanaf 11 uur. Eva.

0: Lala en Loser. Kwart over zeven is het, Jos. Je zit er zowat beteuterd bij vanochtend.
1: Ja, ik heb nog niet veel berichten gekregen van outfits voor de eerste schooldag. En ik ben benieuwd.
0: Ja, ik snap het. Ze wil zo van die schattige kinderen zien. Dus zo van te hoog opgetrokken kniekousen.
2: Ja, zoals jij, exact. Eva.
0: Ja. Zo wat kinderen met wat snot nog of zo wat choco in hun mondhoek.
2: Ja.
0: Mag via de VRT Max-app. Of dat uniform waar jij uitgegroeid bent.
2: Ja, met zo veel te korte broeken. En die boekentas, rat.
0: Ja, die zo half tot aan je gat hangt.
2: Ja, ja, ja.
0: Voilà, wij verwachten schattige kinderen.

0: dat we beet hebben via de VRT Max-app.
1: Ja, Christian uit Damme heeft net een foto gestuurd van zijn kleinkind Charles. Oh. Super schattig, haren in de plooi, kleren glad gestreken, dat is super.
2: Het is duidelijk gestyled door Christian zelf.
0: Oh, maar zie gewoon voor de reactie van Jos, moet je het doen. Hè. Uw schoolkind of schoolkinderen of jezelf gewoon even doorsturen via VRT Max. We hebben zometeen Muse en dan Phoebe Bridgers, jullie nummer 1 uit de afrekening.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
7: Oh, en Lidl, op je ga ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Hey, it's Matt, Dom, Chris. And we're Muse.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
0: Life is music.

Ja, de langste nummer 1 van 2026, die heeft onze Phoebe beet. Phoebe Bridgers staat al 4 weken met het nummer Lost Boys op nummer 1 in jullie afrekening. En goedemorgen, zeg.

0: Het is 7:30 en het is wel zeker 1 september, een nieuw schooljaar dat begint, Yannick.
1: Ja, 1,2 miljoen leerlingen gaan vandaag weer naar school. En op deze 1 september zijn er toch wel heel wat nieuwe dingen voor de scholen. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er ook aparte taalklassen. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet meer zomaar vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En in Nepal zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. Er zouden ook nog zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. Reddingswerkers blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt wel echt steeds kleiner dat ze de vermisten levend zullen terugvinden. En het weer, het wordt een overwegend droge dag vandaag met heel lokaal in het noorden of het oosten nog een spatje regen bij zo'n 22 graden.
2: Eva.
3: En Dries.
2: Studio Brussel.
4: Aha, een nieuw schooljaar begint vandaag zonder pedagogische studiedagen. Dat is iets waar veel mensen heel rouwig om zijn. Vinden het een goed idee, sommige mensen vinden het een vreselijk idee. Het enige wat wij horen is minder vrije dagen voor sommigen. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Maar jullie weten ondertussen dat wij, Eva en ik, niets liever doen dan congé weggeven. Eva, speel die jingle!
2: Studio Brussel.
3: Vrij.
2: Vrij.
3: Op vrijdag.
2: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
0: Ja, zo leuk. Wij hebben daar heel veel zin in opnieuw. Deze vrijdag spelen we weer voor het eerst dit schooljaar de quiz met de beste prijs ooit gevonden in radiogeschiedenis. De prijs is namelijk een dag vrij. Vrij op vrijdag, want hoe langer een weekend,
4: hoe beter. En we krijgen vaak de vraag, hoe moeilijk is die quiz dan wel niet? Ah wel, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dit is zowat het niveau.
0: Birgit, wat zeggen Spanjaarden als ze ergens weggaan?
5: Dagos. Niet juist.
0: Adios. Welk kledingmerk kan je tanken in een tankstation?
5: Diesel.
0: Goed. Met welke kleur bestel je een koffie zonder melk of suiker?
5: Bruin.
6: Zwart. Ja.
0: Zwart eigenlijk. Welke rode duivel met voornaam Timothy heeft als achternaam een boom die wild of tam kan zijn?
5: Kastanje.
0: Oké, heb je deze juist, dan heb jij vrij op vrijdag. Welke bomen rijmen op neuken?
5: Beuken?
0: Ja, zoals je hoort, verzinnen wij de quizvragen zelf.
4: Dat is zo makkelijk kan het zijn. Dus als je vrijdag geen zin hebt om te gaan werken, laat even iets weten via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En we fixen dat je vrij krijgt op vrijdag.
0: Maar dat is nu wel niet gelogen. Als we dat quizje aan het testen zijn, dan zeggen onze collega's, oh, test nog eens één, dat zijn zo leuke vragen.
4: Dat is echt waar, ja.
0: Dat is echt waar. Dus gewoon even gaan checken. Vrij op vrijdag, dat lijkt echt iets voor u.
7: Hey, this is Joe. You're listening to

0: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz, 20 voor 8. Een goeie morgen. Goedemorgen, strijders van de eerste ochtendrush na de zomer. Want zelfs als je geen kinderen hebt die naar school moeten vandaag, is het een dinsdag 1 september. Sowieso meer file op dinsdag. Iedereen is terug onderweg. Het is wisselvallig weer. Iedereen op tijd vertrokken met misschien een beetje stress. Het is natuurlijk ook die eerste schooldag. Van kleuter tot middelbaar. Van leerkracht, zorgmeester tot leerlingen. Allemaal moeten we op tijd op die school zien te geraken. Dat zijn 1,2 miljoen mensen. En alle ouders hebben hun congé opgebruikt. Dus we zijn allemaal blij om nog eens te mogen gaan werken. Maar hey, hoe deden wij dat nu weer? Op tijd ergens geraken. Dries, we zijn daar geen meesters in. Wat is uw reden waarom je altijd te laat bent?
1: Ah, ik luister altijd muziek in de ochtend tijdens mijn routine en ik dans veel te veel. Tussenin gewoon moeten chillen. Hè? En uw valkuil, Eva?
0: Ik ben altijd schrik om op te vroeg te zijn. Dus als ik dreig op tijd te komen, dan ga ik nog iets anders
1: doen. Dat geloof ik nooit.
0: Dat is kei vervelend. Enfin, we feel you en wij zijn er voor jullie.
1: Moeten wij jou of je huisgenoot wat achter de veren zitten? Geen nood, laat het even weten via de VRT Max app. En dan krijg je hier een op maat gemaakt schouderklopje en shout-out op Studio Brussel.
0: Ja, dus stuur nu even je naam en andere personen in je buurt die zich mee moeten haasten via de VRT Max app. En dan krijg je een op maat gemaakte shout-out. Dus wie is er aan het rushen en hoe? Laat het ons even weten via de VRT Max app.
2: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me, Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko?
8: Jack? Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Samen aan tafel.
13: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
12: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
14: Studio Brussel.

0: met Céline Dion dus in de studio. Deze Stromae Papa Oute. 7:15. Lukt het daar nog?
1: Studio. Studio Brussel.
0: September, het is 7:15. Dat is echt piekuur in de stress van iedereen die op school moet zien te geraken vandaag. Jullie zijn aan het haasten. Dat zien we ook aan alle snel getipte berichten via de VRT Max-app. Heerlijk. We gaan ons nu eigenlijk een beetje haasten om zoveel mogelijk treuzelaars een muzikale schop onder hun kont te geven. Want hier komt 1 minuut shout-outs naar de haasters op 1 september. En misschien kan het daar het tempo een beetje opkrikken. Want ik herhaal, het is dus al

bedletters, laat Sofie hier weten uit Linter. Inderdaad, 1 september, ook voor iedereen die van op afstand moet volgen. Maak er een feest van deze eerste schooldag. En vooral, er zijn ook mensen jarig op 1 september en die zoeken wij. Dus als jij jarig bent, dan mag je dat nu sturen in de VRT Max app. Life is music.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. De piano, hoor je hier al, de piano van Dries. Het droomscenario vandaag zou natuurlijk zijn dat we mogen zingen voor een jarige leerkracht of iemand die naar school gaat vandaag op deze 1 september. En blijkbaar is er hier een leerkracht jarig die nog lesgegeven zou hebben aan mij in het middelbaar.
1: Daar gaan we eigenlijk iemand ontmoeten die de wijsheid aan jou heeft gegeven. Wat voor een vrouw moet dat zijn geweest?
0: Ik herinner me haar misschien niet helemaal, maar ik ga je daar even op zoeken. Straks dus piano en gezang na het nieuws van 8.
2: Vanavond op VRT1.
3: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
4: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
3: Oké.
4: Goed, alsjeblieft.
2: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
9: Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
0: 8 uur, hallo daar.
10: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
11: De eerste schooldag gaat bijna beginnen. Straks gaan meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners weer naar school. En er zijn heel wat nieuwe dingen dit schooljaar. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is juf Els benieuwd hoe dat zal zijn bij haar in het derde leerjaar.
12: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk voor het derde leerjaar, moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen, dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
11: Ja, verder komen er ook nog andere nieuwe zaken. Zo is er ook in het tweede leerjaar een aparte taalklas voorzien. En in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. De site van de vroegere autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Anderhalf jaar nadat de laatste auto er van de band rolde, is de site overgenomen door de industriële heiliggroep. Het wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de hele groep betaald heeft voor de site. De groep legt uit wat ze daar willen doen.
13: We zijn eigenlijk op zoek naar een diverse groep bedrijven. We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers, de KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site.
11: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal klaar is. Als je in Frankrijk vanaf vandaag kleren koopt bij een grote webwinkel, dan betaal je daar een extra tax voor fast fashion. Dat zijn goedkope kleren die snel worden weggegooid of naar de tweedehandswinkel gaan. Frankrijk wil dat soort kleding minder aantrekkelijk maken. En daarom mag er voortaan ook geen reclame meer voor worden gemaakt. De tax die raakt vooral bedrijven die enorme hoeveelheden kleren verkopen en veel daarvan zitten in China. Ze komt bovenop de bestaande belasting voor pakjes van buiten de Europese Unie. In Nepal in Azië zijn 4 lichamen van arbeiders teruggevonden in de tunnels die door de overstromingen van vorige week zijn ondergelopen. Er zouden nog zeker 600 vermisten in die tunnels zijn. Reddingswerkers bleven al sinds lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze de vermisten levend zullen terugvinden. Er zijn intussen ook al meer dan 950 doden geteld naar de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg een Chileen in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Cornsey, maar hij kon het niet afmaken. Ons landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het wordt een overwegend zonnige en droge eerste schooldag. Heel lokaal kan er een bui vallen in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden.
9: Ga van
14: wegen werken
9: naar
14: rustig gaan werken
9: met de trein.
15: Mona, het is rustig voor een 1 september.
16: Ja, inderdaad. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan vanaf Massenhoven. Daar blijft het bij. Richting Brussel 10 minuten op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten vanaf Semst, ook vanaf Everberg en vanaf Overijssen. Rond Brussel op de binnenring wel 25 minuten filegolven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring gaat het wat trager tussen Waterloo en Groenendaal.
15: Dank je.
17: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
18: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
19: How do we feel, Belgium?
18: Can you believe it?
19: Make some noise out
18: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
20: en win jouw ticket voor de beste concerten.

0: om zo meteen op je fiets te springen richting school. We wensen jullie allemaal een veilige start van 1 september.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: voilà, en nu zo die ouders die op de oprit hun kinderen uitwuiven met hun te zware boekentas op hun bagagerek. Ik word er wat emotioneel van, zeker door deze tonen van Flume, die Disclosure and You and Me geremixed heeft. Haal je er even je piano bij, Dries?
1: Ja.
0: Want het is iets over 8 en er zijn op 1 september heel veel mensen jarig. Zelfs ook leerkrachten en leerlingen. Joske, wie heb je eruit gekozen?
2: Dat is Griet uit Nijlen.
0: Oh, proficiat.
1: Dat Griet uit Nijlen.
0: De Griet uit Nijlen. Proficiat, Griet. Oh. Ben je er, Griet?
3: Ja, ik ben er.
0: Ah, want jij bent jarig, hè? Proficiat, hoe oud word je?
3: Ik word vandaag 50.
1: Amai, proficiat. Zeg, Griet, klopt het dat jij ooit nog les hebt gegeven aan Eva de Roo? Amai.
3: Ja, helemaal in mijn beginjaren op onze school zat Eva inderdaad bij ons op school.
1: Amai. En wat herinner je nog allemaal van Eva de Roo, haar sprankelende middelbaarperiode?
3: Eigenlijk heel weinig, want ik herinner me dat Eva niet echt een heel opvallende figuur was. Zo.
1: Hoor ik daar grijze muis?
3: Nee, absoluut niet. Geen grijze muis. Maar ook geen vervelende leerling, want het zijn natuurlijk die je altijd het langst herinnert.
1: Mm.
3: En het was inderdaad in mijn beginjaren dat ik daar les gaf, dat Eva daar ook op school zat.
0: Zeg, en wat gaf u, mevrouw Verhelst?
1: Allee, ja, kom maar.
0: Nee, maar even.
3: Ja, ik gaf toen die tijd chemie, aardrijkskunde en biologie. Maar ik weet niet meer wat ik aan jou gegeven heb. Ja. Dat is echt te lang geleden.
1: Nee, maar deze band wordt alleen maar sterker. Eva, wat zal je altijd bijblijven aan Griet? Aan
0: dat is echt een heel goed verhaal. Maar als het 10 vakken geweest zijn, dan zal ik inderdaad wel flink mijn mond hebben gehouden. Want dat is nu niet per se mijn core. Zullen we gewoon lekker zingen voor u, mevrouw Verhelst?
3: Ja, dat is heel goed. Maar je mag gewoon Griet zeggen, hoor.

0: daar zong precies iemand mee.
1: Vond ik ook.
2: Ja, dat klopt. Mijn dochter zit naast mij. Die moet zo dadelijk vertrekken voor haar eerste schooldag.
1: Oké, ziet dat ze niet stout is, hè? En ook niet te onopvallend, hè? Nee. Gewoon een goede middenmoot. Ja, perfect.
2: Dat is het. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Griet, jij mag een plaat kiezen en je kan niet meer terug. Dit is de eerste. When you wake up in the morning and the greet is in the school. Ja, dat is eigenlijk wat ik deed tijdens uw lessen aardrijkskunde. Ik was op mijn iPod naar Amy McDonald. Dit is de live aan het luisteren vandaar. Wil je deze? Of kijken we verder?
2: Nee, we kijken verder.
0: Oh, my.
1: Hart. Sharona van de Neck stond op 1 op jouw verjaardag een hele tijd geleden. Dat was in 1979. Kies je deze of gaan we voor de laatste?
2: We gaan voor de laatste.
0: Dit is een grijze muisnummer, vind ik zo.
1: Maar zwijgt jij. Tainted Love zal het zijn. Stond op 1 op jouw verjaardag in 1981. Softcell. Ga je daar de vele groeten doen op het Sint-Rita College, mevrouw Verhelst van mij?
2: Dat ga ik zeker en vast doen, Eva.
1: En een fijne verjaardag.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max app.
4: Eva en Dries.

0: hun telefoons aan de kant te leggen en wat meer in het nu te zijn. Maar wij zouden net het tegenovergestelde willen aanmoedigen. Want deze technobeat,
1: alright,
0: dat is degene die jij moet zoeken in de platen die eraan komen. Want als je straks de heerlijke techno van Amelie Lens hoort, dan ga je Ticket Tuesday moeten sturen in de app van VRT Max.
1: Die is ietsje beter dan deze techno. Ja,
0: deze hebben we gewoon geript van het internet.
1: Ja,
0: maar dus om maar te zeggen, we hebben tickets hier voor Amelie Lens. Die gaat draaien dit weekend aan het KMSKA in Antwerpen. Als je dus Amelie Lens hoort, Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Succes!
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden. Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is...

Chapel Roan. En natuurlijk moeten wij een goede Tupac draaien vanochtend. Wat ik schrik ervan, het zal 30 jaar zijn, de schietpartij waarbij om het leven gekomen is 30 jaar geleden. Nu is er eindelijk een doorbraak in het onderzoek Duke.

0: regelmatig wel. Geert uit Antwerpen is helemaal show. Die stuurt Ticket Tuesday via de VRT Max app. Doe dat vooral als je een nummer of de beat van Amalie Lens hoort in deze show. Zal dat zijn nog voor 9 uur. Dit waren de Fanjets en The Future. Jannik, het is 8:30. De eerste schooldag begint nu.
1: Ja, 1,2 miljoen leerlingen die gaan weer naar school vandaag. Op deze 1 september zijn er ook wel wat nieuwe dingetjes voor de scholen. Zo zijn er nieuwe doelen in het kleuter- en het lager onderwijs voor wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs mogen de scholen niet zomaar meer vrij afgeven en zijn er ook minder evaluatiedagen. En bij Brussels Airlines wordt het personeel verplicht om vanaf volgende maand weer naar Israël te vliegen. Nochtans was er wel afgesproken dat het personeel dat op vrijwillige basis zou kunnen doen en niet werd verplicht. De Christelijke Vakbond is boos en heeft een stakingsaanzegging ingediend en die geldt al van vanaf vandaag. Maar het zou alleen maar gelden voor de vluchten die naar Israël zouden gaan. En het weer, iedereen kan zo goed als droog en zonnig naar school gaan vandaag met temperaturen rond zo'n 22 graden. Heel lokaal in het noordoosten of oosten nog een spatje regen.

0: de stem misschien van Angèle, die blonde Brusselse engel die gisteren 2 ING-arena's aangekondigd heeft. Maar het was deze keer wel even echt heel hard te doen om die beat.
1: Studio Brussel.
0: Je moest Ticket Tuesday sturen via de VRT Max app om erbij te zijn nu zaterdag. Want Amelie Lens, die dus de beat maakte voor Angèle in het vorige nummer. Amelie Lens draait dan op de trappen van het KMSKA. Net als Solwax ook ooit gedaan heeft bij de opening van het museum in Antwerpen. Nu zaterdag is het aan Amelie Lens. Wie heeft er zo snel als hij kon in die app Ticket Tuesday gestuurd?
2: Hallo, met Yara.
0: Hallo, Yara, met Eva en Dries van de radio.
2: Oh my god, hallo.
0: Van Studio Brussel, hallo. Kan het zijn dat je al eens graag een techno-stapje zet in de wereld?
2: Ja, zeker.
0: Ja, je wil graag bij dat feest van Amelie Lens zijn in Antwerpen. Dan moet je gewoon nog 1 vraag juist beantwoorden, Yara, en jij bent erbij.
2: Oké.
3: Yara, luister goed. Dit is de wedstrijdvraag. We luisterden net naar de samenwerking tussen Amelie Lens en Angèle Run, maar Amelie Lens doet dat wel vaker, zo'n collab. Met welke Belgische vrouwelijke DJ stond Amelie Lens vorig jaar 2 avonden op rij in Flanders Expo? En ik geef ook nog even mee dat ze samen met die vrouwelijke Belgische DJ een EP uitbracht, One Mind.
2: Yes, dat is Charlotte
3: Witt. Dat is Charlotte
0: Witt. Yes! Heel goed. Yara, het klinkt alsof je helemaal verrast bent door dit telefoontje en dit nieuws.
2: Ja, amai, mijn hart. Ja.
0: Het is de eerste keer dat je meedoet met een wedstrijd op de radio.
2: Ja.
0: Ja, alhoewel, je moet dat vaker doen, Yara, want luck is on your side. Veel plezier daar zaterdag op de Bad bij Amelie Lens.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
4: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
4: Luister

0: Nog wat perfecte decompressiemuziek voor iedereen die erin geslaagd is van zijn kinderen of kinders af te zetten aan de schoolpoort. Zometeen Fred again.
1: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmapelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: boven was.
1: Ja, jawel, jawel, jawel. 8:15. Goedemorgen. De meest gestelde vraag aan mij gisteren na onze eerste show van het nieuwe seizoen was... Die Dries, beseft hij eigenlijk waar hij aan begint? Weet hij waar hij mee bezig is?
2: Nee, absoluut niet. En dan gaat het waarschijnlijk over dat spelletje dat ik heb bedacht.
1: Noem het gerust een spel.
2: Een groot spel bedacht deze zomer. Ik heb veel te veel zomervakantie gehad weer al. En jullie kennen waarschijnlijk al De Wekker. Dat spelletje dat wij vaak spelen, waarbij je dus moet raden wie er zijn of haar wekkertune inzingt. Oké, leuk spel. Maar ik dacht deze zomer, dat spel kan nog groter. Veel groter. Ik heb zelfs al een titel. En dat is...

0: klinkt dat?
1: Hey, chic. Ja. Chic is middag.
2: Vanaf volgende week woensdag start de zoektocht naar een BV. Een BV die hier in de studio van Studio Brussel zal zitten, fysiek. Maar ik zie die niet. Jullie zien die ook niet, want die BV zit verstopt in een wekker. Een hele grote kast die eruit ziet als een wekker. En ik heb net, zoals jullie, geen flauw idee welke BV ze zo zot gevonden hebben om te leven in een wekker. Ik ga persoonlijk die enkel kunnen ruiken misschien. Zijn of haar aanwezigheid voelen. Misschien zo af en toe een vaag silhouet van die BV. Maar vooral ga ik die kunnen horen. Jullie gaan die ook elk uur kunnen horen als die zijn of haar wekkergeluid nadoet. Elk uur doet die BV vanuit die wekker van tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem.
1: Live.
2: Live hier uit de studio. Huh? En dan mag één iemand van jullie raden.
1: Maar dus elk uur. Dus die mens blijft ook in die wekker zitten tot hij geraden wordt.
2: Absoluut.
1: En weet hij dat?
2: Die weet dat dat opdracht is. En nog erger, want ik blijf radio maken tot die wekker geraden wordt. Zolang het spel blijft duren, stijgt de prijspot en zoek ik samen met jullie naar de identiteit van die BV. Ik heb geen flauw idee wie het is. Ik wil heel graag weten welke zots ze hebben gevonden.
1: Ja, jong.
2: Vanaf volgende week woensdag.
1: Amai, ik vind het echt zo'n slecht idee. En daarom vind ik het geniaal.
3: Life is music. Life is music. Studio.

0: Want over jouw Wekker XL-actie, kom maar vragen in de app. Jij gaat dus blijven radio maken tot de Wekker geraden wordt. En die gaat hier ook fysiek aanwezig zijn, die Wekker. Johan uit Lubbeek die stelt dan de vraag. Dus als die BV pas na 10 pogingen wordt geraden, maakt Dries dan 10 uur radio?
1: Dat is exact hoe het zal gaan, Johan. Dus als die pas na 3 weken geraden wordt, dan is het 3 weken radio maken non-stop.
0: Maar manneke toch.
1: Dat is toch een geweldig idee?
0: Ja, dat kan je nu nog zeggen. We zullen woensdag volgende week nog eens terugpraten.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Voor die goeiemorgen,
3: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Jannie Kaart.
10: Iedereen gaat weer naar school. Ja, voor meer dan 1,2 miljoen Vlaamse kleuters, kinderen en tieners is de eerste schooldag een half uurtje geleden begonnen. Deze leerlingen van de basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er heel veel zin in.
11: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Pop in het vierde leerjaar. Het is super leuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw is een verlies. Ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een heel goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
10: Bij Brussels Airlines wil de christelijke vakbond staken. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar Israël willen vliegen, zegt de christelijke vakbond.
12: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
10: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treinopslagplaats zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Op een andere plek in de stad zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. Oekraïne heeft ook enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het luchtruim te beschermen. En bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet in Azië zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld. En nog 4400 mensen zijn vermist, onder wie ook vele toeristen. Door de overstromingen zijn tunnels onder water gelopen waar arbeiders aan het werken waren. Er zijn 4 lichamen intussen gevonden. Nog over 600 mensen daar. Is er nog niks geweten of ze nog leven. De kans wordt wel elke dag kleiner dat ze hen dus ook nog levend zullen terugvinden. Het wordt een overwegend droge en ook redelijk zonnige eerste schooldag. Heel lokaal kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden en in het oosten van het land, bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden dan.
13: Blokleider, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokleider.
4: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
8: Ja, ga maar braaf eens op je stipjes staan, want de schoolbel heeft gerinkeld. En het eerste uur is het les muziek met meester Anderson .Paak, Gorillaz en Queens of the Stone Age.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Look at the time. Jawel, het is een dinsdag die als een maandag voelt. Goedemorgen. Het is meteen de officiële start van het schooljaar. De officiële start van de meteorologische herfst. Ja, je zal er al gemakkelijk zelf eens druilerig van worden, ik weet het wel. Maar hey. Goedemorgen. We hebben een pak muziek voor jou. Laat het niet aan je hart komen. Laat je kopje niet hangen. Ik heb de mooiste bariton gevonden om jou zachtjes in jouw oor te zingen. Het gaat niet altijd goed, maar er is altijd een easy street.

wacht eigenlijk al langer. Hè. Moest maar aan zijn ogen kijken en je zag het dat het een ruwe bos met een zachte pit is. Josh Homme en zijn Queens of the Stone Age. Easy Street, straks de primaten van Damon Albarn. Eerst Audrey Hubbard en haar Sue Me.

0: ben benieuwd of er nu meer rode mutjes verkocht zullen worden deze herfst. Damon Albarn er heel goed mee stond, de prokwerchter. Gorilla's Silent Running. De zomer die zit er misschien wel op, maar Dave Grohl die steekt alsnog de barbecue aan. Het is allemaal een mindset, jongens. Eerst Deus.
1: Fontaine's DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postbunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur via livenation.be. Fontaine's DC Live, samen met Studio Brussel.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag dus bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is, het gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neusbegot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est
7: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.

Iedereen denkt dat hij een architect is. Tot hij een steunmuur verwijdert in zijn renovatieproject. Dave is die architect. Straks dinsdagochtend sprongetjes met Prospa en Clooney. Er is een throwback naar Wasting Light van Foo Fighters. Met deze Rope. Goedemorgen. Laat die muziek maar knallen hoor.

Free Your Mind. Ja, het duurt even om die processor weer op te starten na die lange zomer. Want het was soms ook gewoon heerlijk vertoeven, hè, onder die steen. Maar hey, niet vergeten, in het midden van die snikhete zomer is er ook wat nieuwe muziek uitgekomen. Ook van Matt Berninger, de man van The National, die loste deze. Met de titel Martini Me Fatso. Dat is een titel die je denk ik niet zomaar overal kan laten vallen. Zeker niet in een knokse strandbar. Matt Berninger.

0: Joan Jett, I Love Rock and Roll. Klein ventje in de jukebox en wie weet wat komt eruit. Cafés met een jukebox, hoe geniaal is dat altijd? De beste avonden op café waren cafés met een jukebox. Bij mij toch alleszins. Is goed op café gaan met collega's, altijd leuk. Zeker als een jukebox staat. Deze week kiezen de cafébazen trouwens de platen hier. Sta jij achter een toog en wil je wel eens een plaatje op de radio horen? Laat het dan zeker even weten.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bruno Mars en zijn 24 Karat Magic. Zijn talkbox maakt elk gesprek makkelijker, denk ik. Loonsverhoging vragen, talkbox meenemen. Als er zo erin stappen, klinkt altijd goed.
1: Studio Brussel. De collega's kiezen de platen.
0: Ja, het is de week van het Belgisch bier van 4 of begin binnenkort van 4 tot 13 september. Vanaf vrijdag dus de week van het Belgisch bier met op 12 september zelfs de Nationale Cafédag. Ik weet niet hoe vaak jij op café trekt, maar ik vind dat fantastisch. Ik vind dat heel erg leuk en ik bedenk mij, misschien moet ik eens naar Lier op café trekken. Een heel erg goedemorgen, dag Christophe.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen Christophe, jij bent de baarman, je bent de eigenaar, je bent de chef eigenlijk van het Cafaat in Lier. Dat klopt, hè?
2: Yes, dat klopt.
0: Het is nog vroeg, ik snap het. Was het laat gisteren? Als baarman doe je wel lange dagen, denk ik, hè?
2: Maar nee, ik had een vrije dag gisteren wel gesloten op maandag.
0: Perfect, dus
2: ik ben volledig uitgerust.
0: Uitgerust om op die 1 september er terug aan te beginnen. Het Cafaat in Lier,
2: voilà,
0: voor
2: inderdaad.
0: Mensen die Lier een beetje kennen. Waar ligt dat precies? Is dat in de buurt van de Zimmertoren?
2: Ja, dat is achter de hoek van de Zimmertoren.
0: Okay.
2: Dat is midden in het centrum, in de straat tussen de Grote Markt en de Zimmertoren.
0: Oké, een oud cafeetje?
2: Goh, een heel oud gebouw, inderdaad. Maar ja, de historische binnenstad van Lier is ook allemaal redelijk oud. Dus het bestaat al even.
0: Oké, dus de geur van bier die zit daar al heel erg lang in de plancher.
2: Oh, wij proberen toch elke dag terug stroop te maken.
0: Dat heb ik niet gezegd, Christophe. Dat heb ik niet gezegd. Zeg, het café in Lier, wat voor een café is dat?
2: Ja, wel, ik kan het best beschrijven als eigenlijk een mix tussen een bruin café en een danscafé.
0: Oké. Okay. En is er een bepaalde uur op de dag dat het switcht van bruin café naar danscafé?
2: Oh, dat kan elk moment van de dag zijn.
0: Voilà, echt? In de namiddag even op tafel.
2: Ja, voilà. Dat is zeker al gebeurd. Nee. Eigenlijk is het gewoon in het weekend, s'avonds, de normale dansuren, dan switcht dat. En overdag, ja, dan zitten de toffe, vaste klanten die er zijn om een babbeltje te doen en een pintje te drinken of een koffietje te drinken.
0: Sta je nu achter de tocht trouwens?
2: Nee, ik sta buiten. Ik heb echt nul ontvangst in het café.
0: Ah, maar dat is goed. Dan praten de mensen met elkaar. Is het een café waar dat de lokale tooghangers samenkomen?
2: Ja, ik vind dat fantastisch. Zelfs zo mensen die dat voor de eerste keer in het café komen, die er aan een tafeltje zitten, al aan een toog en direct met iedereen binnen babbelen, zowel met de vaste als de niet-vaste. Dat vind ik eigenlijk heel plezant om te zien in een café.
0: Ja, dat is ook een van de talenten, denk ik, van een goede baarman, hè? Met iedereen de babbel kunnen aanhouden.
2: Ja, dat klopt. En heel goed kunnen luisteren en heel goed kunnen doen alsof je geluisterd wordt.
0: Terwijl de frigo's ingeladen worden. Ja, het is waar. Oh, het is allemaal zo erg. Inderdaad.
2: De klassiekers.
0: Zeg, ik heb hier Natasha Bedingfield klaarstaan met Unwritten. Is dat eentje die wel eens van bruin café naar danscafé kan doen switchen?
2: Ja, dat is een klassieker. Hè. Dat is een klassieker. Ik denk dat elke DJ die een beetje sfeer wil brengen op een vrijdag of een zaterdagavond, zo rond 1 uur of 2 uur, dat iedereen er al een klein beetje in zit. En kan de vrouw nou eens op tafel zetten.
0: Goed. In het Cafaat in Lier, dus dit weekend ook feest?
2: Ja, zeker. Vrijdagavond, iedereen welkom.
0: Iedereen welkom in het Cafaat in Lier, achter de hoek van de Zimmertoren. Christophe, dankjewel. De groeten daar aan de klanten die er al zitten, want jullie zijn al open.
2: Ik zal het zeker
0: en,
2: doen.
0: Natasha Bedingfield komt eraan. Ciao, man.
2: Alright, bye.
1: De collega's.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.
4: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

Oké, misschien heb je al die metal t-shirt aangetrokken vandaag van je favoriete band. Je hebt gezien dat kleine podium op Graspop. Maar je hebt meegezongen. Eerlijk, je hebt meegezongen. Het werkt overal, ook in het Cafaat in Lier. Unwritten, Natasha Bedingfield. Zeg, het is al 10 jaar ondertussen. Sinds we Goud heel vaak op de radio hebben gehoord. En nog steeds, want Bazaar is ondertussen 10 jaar bezig. Dat vieren ze dit jaar. In de Roma onder andere in juni. Er hebben ze al een 7e show aangekondigd ondertussen. Ze stonden op de mainstage van Pukkelpop. Was ook een gigantisch feest. En dit weekend staan ze op Krammerok. Dit is Bazaar, samen met Sef en Faisal. Voor een ooit komt er een dag.

0: like I won.
1: Billie Eilish. Met een hongerke. Lunch. Dat is voor veel kindjes ook de eerste schooldag vandaag. Hè. De eerste keer naar de klas. En er zijn dus een pak ouders die in het eilen zitten te staren vandaag. Die weinig werk verzet zullen krijgen. Want die met hun hoofd bij hun pak ouders zitten. En ja hoor, inderdaad, kijk maar op de klok. Ze gaan straks die dino-koek en dat sapje opdrinken. Dat komt allemaal goed vandaag. Zeker wel. Er is Steve Lacy, oh yeah.
2: Studio Brussel.
1: Of de afpunt pakt. Ook voor mij duidelijk een eerste schooldag. Het is mijn eerste keer, kijk. Nog tot hier, dus Daft Punk. Goedemorgen.

0: Around the World. Van Bavekom naar Herzelen. Kan altijd. Straks 10 uur. Tijd voor die voormiddagsnack. En tijd ook voor Prince O'Clock. Want die komt eraan met zijn Let's Go Crazy. Dat is allemaal voor straks. Snap niet van 10.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
3: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
2: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
3: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
2: Oh ja. En welk merk is dat?
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 10 uur, heel erg goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Met Janne Kaart.
10: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden bij Brussels Airlines die niet naar Israël willen vliegen. En de staking geldt voorlopig enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen. En dus niet voor andere vluchten, zegt de christelijke vakbond.
11: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
10: De kleuter-, lagere- en de middelbare scholen in Vlaanderen zijn er weer aan begonnen. Voor meer dan 1,2 miljoen kinderen en tieners is het de eerste schooldag vandaag. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen hebben de meeste leerlingen er toch wel zin in.
12: Ik heb heel veel zin in het school. Omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
13: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opstaan is. Dat is wel spannend.
14: Mijn juf Els, ik vind die ook heel leuk.
10: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan en zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstroming afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter en nu is er nog één iemand vermist. Het wordt een overwegend droge, zonnige eerste schooldag vandaag. Heel lokaal nog een bui mogelijk in het noorden of het oosten bij zo'n 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en dan halen we 24 graden.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Brussel, Rick de
0: Bruyker. Ik heb veel muziek hoor. Alanis Morissette, Prince en Somber. Die passeert ook in zijn Cadillac. Fout geparkeerd naast de mainstage. Maar voor één keer zien we het door de vingers. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Hoeveel gitaar wil je? Oh, zoveel gitaar. Prince, let's go crazy. Ik heb gisteren nog iets meegemaakt. Ik heb nog een bonnetje teruggevonden van een pukkelpop. Ik dacht, lap, verdikke. Maar het zijn gewoon een teken dat het een goede pukkelpop is geweest. Meteen even terugblikken met Somber Life. En over somber gesproken.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: Somber, die is bevestigd, vastgelegd, het is afgesproken. Hij komt op zondag 16 mei, dat is 16 mei 2027 uiteraard, naar de AFAS-dome in Antwerpen. En vanaf vrijdag, dat is vrijdag 4 september om 10 uur, kan je daar tickets voor kopen. Dus als jij 16 mei nog niks te doen hebt en je wil Somber wel eens live zien, misschien moet je vrijdag dan aan de pc gaan zitten om 10 uur om die tickets te scoren. Als je het nog niet hebt gezien, geen zorgen, vanaf vandaag kan je op VRT Max naar zijn show kijken die hij Pukkelpop deed. Dat klonk zo. Want dit is Somber live op Pukkelpop met Homewrecker. En die Cadillac waarmee hij op het podium kwam, die moet je er dan maar zelf bij invelen. Het was een witte, met van voor zo'n grote bullshorn. Dan weet je het ook meteen, iets makkelijker voor de verbeelding. Somber dus.

Somber en zijn homewrecker live op Pukpop. Als je er beeld bij wilt, VRT Max. Daar vind je het hele concert van die gast terug. Ik heb hier nu Young Lean klaarstaan met zijn Storm 2. Dat is met die clip. Herinnert je in dat college in Eigenbrakel, waar het dus nu vanaf 1 september vandaag weer naar zweetvoeten en boterhammen zal ruiken. Like an empty fire. Maar dat ruik je gelukkig niet via de radio. Dit is Generation Young Lean, Storm 2. Straks ook nog Alanis Morissette. Hey. Fantastische dinsdag. Nu al.

0: Alanis Morissette met die hemelse baslijn. Dat is Fleet trouwens, wist je dat? Van de Peppers op de basgitaar. Dat hoor je als je luistert, dat hoor je, dat weet je gewoon zeker als Peppers van. Straks trek wel even richting Stekenen. Wolfsland represent voor Krammerokwer. Nu terug in het algemeen Nederlands. Eerst gaan we richting de boekenworm genaamd Dua Lipa.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
6: Ik bouw slim op.
5: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Studio Brussel.

hopelijk niet te snel. Want het is een, wat is het, mei, juni pas in het trouwbootje, trouwsloepje gestapt. Letterlijk, quasi in Venetië daar. Dua Lipa. My heart. Komend weekend stellen ze de tenten en de togen op in stekenen voor Kramrock Bazaar, Celeste, Sabian Goose en Jinte de Predis erbij, die ondertussen ook al 10 jaar een solo leven leidt naast de Balthazar en die nieuwe muziek heeft met zijn Jay Bernard. Dit is Love Is On My Mind.

De betere skincare routine van Dinoud. Shed My Skin. Een carrière op het podium van de grote festivals. Dat kan dus, hè? Als het een droom zou zijn. Want de inschrijvingen van de nieuwe lichting die zijn geopend. Dat zag ik. Je kan je nummers insturen via de Studio Brussel pagina op VRT Max. Je zou het bijna vergeten, maar onze Thibaut is daar ook ooit aan het klooien geweest met mp3'tjes die geüpload moesten worden. Dus wat? Je snapt het wel. Er is Equal Idiots en een Toothpaste Jackie.

0: Bomma die is altijd te schrik te pakken als ze Duits op de radio hoort. Maar geen zorg, Bomma. Het is Kid Krieg die met zijn Duitse wereld rondgaat. Hier met Skepta op de versie. Good genug. Is die good genug, de nieuwe hotshot? Ik heb al heel wat meningen gehoord, maar nog niet de jouwe over die nieuwe hotshot. Straks een opvallende collab. Maar eerst de Levieten volgens John Newman.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Studio Brussel.

0: Het meest gestreamde nummer bij Messi thuis, denk ik, de laatste weken. John Newman, Love Me Again. Heb je hem al gehoord trouwens, die heel erg opvallende collab. Misschien wel de opvallendste collab sinds Nutella en Dr. Oetker samen een pizza uitbrachten. Dat was horror. Dat was horror. Gelukkig is het in dit geval bij onze hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Turnstile, dat was een van de bands op het podium van Pukkelpop. Letterlijk op het podium, denk ik, want voor veel festivalgangers kaapten ze daar toch wel echt de eerste prijs weg op het festival met een ongelofelijke show. Wel, de gasten van Turnstile, die hebben hun recentste album Never Enough nu opnieuw uitgebracht, of toch alleszins een pak nieuwe versies ervan uitgebracht, met een pak opvallende en straffe samenwerkingen van onder andere OK Lou, Slater, remixes van Ketama, Fortetti, die neemt nummers onder handen, Hayley Williams is erop te horen, en jawel, Mr. Rocketman, Elton John, die doet mee op een nummer, een versie van Seeing Stars. En elke keer als ik het hoor, dan zie ik die Elton John in zijn prachtige pak in het midden van de moshpit op Pukkelpop. Welk beeld krijg jij erbij? Laat het gerust weten. Dit is onze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

Little Eyes, Fleetwood Mac. De enige Mac die nooit een update nodig heeft, ook niet anno 2026. Ik heb nog één danza voor 11 uur. Maar eerst de versnelling van Compact Disc Dummies. Heel erg goedemorgen.

0: La Danza John Summit. Het is 1 september vandaag. Er is al heel veel over gezegd. De kranten staan er vol mee. Maar kijk eens wat daarvoor staat voor die 1 september. Dinsdag. En dinsdag wil zeggen Ticket Tuesday. Dat wil zeggen dat de kaartjes hier de deur uitvliegen. Ik zou goed opletten.
1: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
3: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
2: De absolute must-sees en de must-zeker. Not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further. Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Goedemorgen, het is 11 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Jannie Kaart.
13: Een groot drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel en allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan. 27 van hen hebben dat ook gedaan, vertelt de rechtbank.
14: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
13: Bij Brussels Airlines dreigt de christelijke vakbond met een staking. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden altijd vrijwillig was. Er zijn heel wat personeelsleden ook bij Brussels Airlines die daar niet naar Israël willen vliegen, zegt de vakbond. De staking geldt enkel voor personeelsleden die dus naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt de christelijke vakbond.
15: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk, de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
13: En er is in Genk verkoopt van zijn verdediger Zakaria El Houati. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Houati won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Het wordt een overwegend droge en zonnige dag. Heel lokaal nog een bui in het noorden of het oosten bij 22 graden. En morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en 24 graden dan.
16: Ga van
17: kijkfile
16: naar
17: Zerikje kijk eens, hè.
16: Met de trein.
17: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
18: How do we feel, Belgium?
17: Can you believe it?
18: Make some noise out
17: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
19: En win jouw ticket voor de beste concerten.
17: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
11: Ja, de brooddoos die staat al te loeren, ik weet het, voor die kaas en hesp om binnen te werken. Maar eerst platen. Platen van Jungle, Simple Minds en Michael Gray.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

0: sprookjes bestaan niet, dat zeggen ze wel eens. Maar het kan wel eens zo'n sprookjesweekend worden, zoals Michael Greyer bezingt. Met een gratis kaartje voor de mooiste concerten.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Dinsdag. Ja, ja, dan vliegen ze hier de deur uit. De laatste tickets voor de mooiste shows, de mooiste concerten. En ik heb er nog wat liggen. Ik heb hier nog kaartjes liggen voor Mr. Mac DeMarco. Die staat maandag in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Een van de mooiste plekken waar muziek kan klinken. In het park, onder het groen, onder de bomen. En dat wil dus zeggen, als jij straks bijvoorbeeld iets hoort dat hierop lijkt. Een soort van prachtig, muzikaal, psychedelisch geneuzel, zoals dit. Ik zeg geneuzel, maar ik ben jaloers op dat soort geneuzel, hoor. Mac DeMarco dus, in het OLT, in Antwerpen. Tof, kan wel eens leuk worden. Als je daarheen wil, dan moet je gewoon vooral heel erg goed opletten. Want als jij een plaat van Mac DeMarco op je radio hoort passeren, dan moet je sturen via de VRT Max app. VRT Max, wat zeggen? VRT Max app. Voor de app, VRT Max app. Als je Mac DeMarco hoort, stuur dan naar Ticket Tuesday. Ik ga het nog één keer herhalen, dan ben je helemaal mee. Als jij Mac DeMarco op je radio hoort, stuur dan Ticket Tuesday via de VRT Max app. Zo simpel kan het zijn.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

man allemaal samen, hè? Simple Minds, Don't You. Ik zit er vanavond opnieuw uit, trouwens, op de radio met een nieuw seizoen van Decibel. Dat is de beste Belgische muziek op jouw radio. En het gaat goed in de Belgische muziek. Er is heel wat dat aan het uitkomen is. Er staan heel wat shows op de planning. Ook eind november in de AB met Ila. Die staat in de AB met een nieuw album. Dat is iets waar haar vader ook naar uitkijkt. Dat weet ik, want ze verklapte mij een tijdje terug dat er een Turks nummer op de plaat gaat staan met een gedicht van haar Turkse papa. Dus ik ben heel benieuwd, want de appetijt is al opgewerkt. De appetijt is zeker al opgewekt met deze Sorry. Nieuwe muziek van Ila.

0: That One Thing. Dat in niet te benoemen dingetje zo. Dat dingetje zo. Lola Young, One Thing. Ik heb nog Fontaine's DC. Ik heb nog Bad Bunny. Ik heb zelfs wat Chris Martin om jouw ochtend te zalven. Het wordt een mooie dinsdag als het aan de platen ligt, alleszins.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL!
2: Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf volgende week woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
3: De wekker XL. Van volgende week woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
3: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Kom aan, raden maar.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Deeltip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
13: Torfs! Studio Brussel.

kriebelende melodietjes van Coldplay. Adventure of a Lifetime. Donderdag een show of a lifetime, denk ik, hier op Studio Brussel. Want er is donderdag een zeer exclusief feestje, een zeer exclusieve showcase namelijk, die al vol zit met de elite van onze luisteraars. Namelijk zij die plekjes wonnen voor die showcase van Fontaines DC. Oh, mannetjes. Oh, dat gaat mooi worden. En het is ook een goede opwarmer voor de band. Want ze hebben aangekondigd dat ze later in november ook nog naar Antwerpen komen, naar de AFAS Dome. Het is een klein beetje groter dan de studio hier natuurlijk. Ze staan er op donderdag 12 november vanaf 3 september. Voor een dikke dag dus kan je daar tickets verkopen. Er is Fontaines DC met nieuwe muziek. Marianne.

Giovanni, devi tirar más fotos. De fanfare in Puerto Rico, die klinken toch net iets anders dan hier bij ons, denk ik. Hè? Ik had nooit gedacht dat het nog zou gebeuren, maar het is gebeurd. Ze hebben hem. De man die Tupac heeft neergeschoten. Dwayne Davis heet hij. Het is een voormalig gangmember. Hij is veroordeeld voor 30 jaar cel. Ik misschien niet zo slim om daarover te pochen in een podcast van hem natuurlijk. Mijn lief zei gisteren nog, that's just the way it is. Things will never be the same. Zeker niet voor die Dwayne Davis dus.

0: Hij is gevat. The Man Who Killed Tupac. Het is dinsdag. Bij die ene pizzaketen daar doen ze van dolle dinsdag. Wij op Studio Brussel, wij doen het beter. We hebben Ticket Tuesday. Met dit uur nog tickets voor Mac DeMarco. Dus als je hem op de radio hoort passeren, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de 14 Max app om kaartjes te winnen.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Elke dag uren tijd verliezen?
4: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
3: Of uren tijd winnen?
4: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Studio Brussel.

0: dit in het groen. Prachtig groen van het Waalterrivierenhof in Antwerpen. Dat is het geval al sinds maandag. Misschien ben je er wel bij, hè?
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Een hele dag geven wij tickets weg voor de mooiste concerten. Onder andere voor het concert van Mac DeMarco. En als je dan Mac DeMarco op de radio hoort, dan moest je een berichtje sturen in de VRT Max app, namelijk Ticket Tuesday. Ben benieuwd hoe dat hier zit. Eens kijken, we zullen eens iemand bellen die dat gedaan heeft. Eens kijken, ah, de telefoon erbij halen. Tip tap toep.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Exxon.
0: Dag Exxon, Exxon. Je klinkt verrast. Het is met Trick van Studio Brussel.
3: Ja. Oh, dat meen je niet.
0: Dat, ik meen, jawel. Ik kan u mijn identiteitskaart tonen, maar dat is nogal moeilijk op de radio. Het is wel degelijk ik. En tussen jou en een plekje in het OLT Rivierenhof staat nog één vraag. Ben je een kenner van Mac DeMarco?
3: Sorry?
0: Ben je een kenner van Mac DeMarco?
3: Ja, dat is toch redelijk.
0: Oké, goed. Dan denk ik dat dit gaat lukken met twee vingers in de neus, drie de snot. Goed. Eén vraag. Jij moet die juist hebben. Van welk land is Mac DeMarco afkomstig?
3: Dat is een Canadees. Dat is van Canada.
0: Die is van Canada. Dat is een Canadees.
3: Denk ik.
0: Ja hoor.
3: Oh, dat meen je.
0: Ik meen het wel degelijk. Je bent en op de radio top. En je hebt tickets gewonnen voor Mac DeMarco maandag in het OLT. Jij klinkt heel erg blij, heel erg verrast.
3: Ja, amai. Alakjes aan het zoeken achter tickets, top, merci.
0: Voilà, kijk, het is gelukt bij deze, ben je erbij. Het is een prachtige locatie trouwens ook, geniet daar zeker ook van. Ja. En veel plezier daar bij Mac DeMarco. En tot de volgende.
3: Dank u wel.
0: Salutjes,
3: fijne dag nog.
1: Elke dinsdag bij Studio.

geheugen. En nog beter die sample. De hemelse sample uit de 70s. Maar ze hebben de pick-up op de verkeerde snelheid gezet, denk ik. Maar dan wordt het extra dansbaar, zo werkt het dan ook weer natuurlijk. Joachim van de Haunted Youth, die hebben de laatste jaren zien uitgegroeid tot een ongelooflijke frontman. Afgelopen Pukkelpop nog bij de Atomic Orchestra beter. Hier krijg je de Haunted Youth en zijn Into You.

vaak beter dan op het einde. The Huntative and Into You. Ik ga even terugtrekken aan Pukkepop. Misschien stond je daar ook wel in een kringdans, in een wit kleed, met de takken in het haar, helemaal wild te gaan. Het leek, als je van niks wist, alsof Bokrijk op verplaatsing was, maar het was helemaal niet dat. Het was Florence en haar harp, die nog eens naar Pukkepop kwamen. En die dit nummer inzetten om de hele wereld mee te laten zingen. Dog Days Are Over, Florence and the Machine, straks Gunther.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is Melina.
10: Het grote Costa-drugsproces zal grotendeels opnieuw gedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Allemaal hadden ze een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 beklaagden hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep, vertelt de rechtbank.
11: Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagden, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
10: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren die lessen.
12: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
10: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. Twee politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilum van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
13: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
10: Naar Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer €10 miljoen naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
14: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
3: Studio Brussel.
15: 5 over 12.
3: Gunter D.
8: Een hele goede middag. We gaan weer een nieuwe top 5 maken. En we beginnen eraan na Hi Hi. Dit is Daggers.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Hi, hi, and that goes.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: 1 september vandaag en dus ook de eerste schooldag uiteraard. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen die ouders deze ochtend tegen hun kinderen hebben gezegd. Welke uitspraken zijn er vanochtend door de ouders gezegd geweest tegen hun kroost? Denk eens goed na en stuur nu jouw muzikale antwoorden en suggesties door via de VRT Max app. Ik ga beginnen. Iets wat ouders deze ochtend zonder twijfel hebben gezegd tegen hun kinderen is: wake up, hier is Purple Disco Machine.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: Dat waren Arctic Monkeys. Eerste schooldag vandaag. Wij zijn benieuwd wat ouders deze ochtend allemaal hebben gezegd tegen hun kinderen. Eens kijken welke muzikale antwoorden er al zijn binnengekomen in onze app. Cyril uit Deinze, die weet zeker dat ouders dit deze ochtend tegen hun kinderen hebben gezegd. Move your ass.
1: Move your ass.
0: Ja, inderdaad. Van Scooter en Gwen uit Leopoldsburg. Die heeft dit dan weer gezegd tegen haar 12-jarige zoon aan de ontbijttafel. Eat it up.
2: The keys to the kingdom is getting wavy, so eat it up.
0: En dat van Tiny Tempa. Weet jij er beter? Stuur ze dan nu door via de VRT Max-app. Dingen die ouders vanochtend tegen hun schoolgaande kinderen hebben gezegd, daar zijn we naar op zoek. Straks de top 5. Eerst zijn hier de Strokes.

0: waren The Strokes. Onze gijsdeurwaarde, de mevrouw van Burm, die staat bij haar gong. En ze slaat erop, dat wil zeggen dat ze de inzendingen gaat afsluiten en alles bestuderen. De top 5 van vandaag, die krijg je zo na M83.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow! We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Yellow.
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.nl.

0: FM 83. Waar ze met Midnight City.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Bij vele gezinnen was het deze ochtend weer een hectische toestand door die eerste schooldag. Wij maken vanmiddag een top 5 van dingen die ouders deze ochtend tegen hun kinderen hebben gezegd. We zitten op plek 5 en daar staat de suggestie van ons Mieke. Dag Mieke.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Oh, Mieke, was het bij jou ook een drukke toestand deze ochtend? Heb jij schoolgaande kinderen?
2: Het was wel een beetje druk, maar ça va eigenlijk.
0: Heb je ook traantjes gelaten als mama zei?
2: Nee. Maar ze zijn ook niet zo klein. Dus,
0: Oké. Maar misschien waren het tranen van vreugde dat je er eindelijk van verlost bent van die kinderen. Dat kan ook natuurlijk misschien. Een klein beetje wel. Hè. Beste Mieke, wij zijn benieuwd. Wat hebben ouders deze ochtend tegen hun kinderen gezegd?
2: Go.
0: Van Moby.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was Sam Fender. Wat hebben ouders allemaal gezegd tegen hun kinderen deze ochtend bij het opstaan en het klaarmaken voor die eerste schooldag? Van al jullie inzendingen hebben we een top 5 gemaakt en op 4 staat de suggestie van Erik uit Vorselaar. Goedemiddag, Erik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat hè, met jouw vierde plek. Ja. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Heb jij ook geapplaudisseerd voor jouw kinderen deze ochtend? Als je er hebt natuurlijk.
1: Ja, ik heb ze wel enthousiast naar school gebracht.
0: Ja. Ja, inderdaad, omdat je er inderdaad van verlost bent. Hè? Dat doet deugd, denk ik, hè, na die 2 maanden afzien.
1: Ja, dat was wederzijds, denk ik.
0: Oké, heel goed. Wij zijn benieuwd, wat hebben ouders deze ochtend tegen hun kinderen gezegd?
1: Get up, stand up.
0: Van Bob Marley en The Wailers.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Yeah, yeah, yeah. Zometeen de top 3 van vandaag en dat na de Blackie.
1: Roommodel komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Torfs! Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Dat waren de Black Keys.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter D.
0: Op deze eerste schooldag maken we een top 5 van dingen die ouders deze ochtend tegen hun kinderen hebben gezegd. We zijn aanbeland bij de top 3. En op 3 staat het muzikale antwoord van Jelle uit Puurs. Goedemiddag, Jelle.
2: Nee, goedemiddag.
0: Een persoonlijke vraag. Heb jij je voort gepland?
2: Ja, 2 maal.
0: Je kon er geen genoeg van krijgen, dus je dacht, we doen het toch eens. Heel goed. Dus jij zat in deze situatie deze ochtend. En dan zijn wij benieuwd. Wat hebben ouders deze ochtend tegen hun kinderen gezegd?
2: Ik heb luid en duidelijk moeten zeggen, get out of your lazy bed.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: Pat Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. De nummer 3 van vandaag, want we zijn bezig met dingen die ouders deze ochtend allemaal tegen hun kinderen hebben gezegd tijdens de ochtendrituelen op zo'n eerste schooldag. Wij zijn dus nu bij de nummer 2 terechtgekomen van die top 5. En op plek 2 staat de suggestie van Tim uit Eeklo. Hij zei dit deze ochtend tegen zijn kinderen. Don't you worry, child.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 2.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: En zometeen krijg je uiteraard de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 dingen die ouders deze ochtend tegen hun kinderen hebben gezegd. Op 5 hadden we Go van Moby. Op 4 Get Up Stand Up van Bob Marley en The Wailers. Op 3 Get Out of Your Lazy Bed van Matt Bianco. En zo net hoorde je op 2 Don't You Worry Child van Swedish House Mafia. En op 1 staat de suggestie van Peter uit Nijlen. Goedemiddag Peter.
3: Goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag en proficiat, want beste Peter, jij bent vandaag...
2: De

ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's. Weet iemand wat mijn rechten zijn? Plakken er sancties?

0: pauze.
1: Nummer 1 van vandaag gaat van stralen, stop met wenen. Ze komt eraan, My Kiki Baby. Veel plezier. Bye bye.

0: vanavond op VRT1.
1: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
2: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
1: Oké.
2: Okay. Goed, alsjeblieft.
0: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmapelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag dus bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
11: De meest foute ethische hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
12: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
13: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett.

0: Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
7: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek. Jongeren in een jeugdinstelling kunnen daar ook een diploma halen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma behalen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te krijgen. Maar vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen 1 overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dan ook mee in het gewone onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. Dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duik van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen die die lessen organiseren.
9: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
7: Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land nog geen plan indient is onbegrijpelijk, zegt Greenpeace Belgium.
10: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
7: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem Hofs.
11: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar die mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
7: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen legt de nieuwe Noorse koning Håkon de 8e rond deze tijd de eed af voor het parlement. Hij is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Hij volgt zijn vader, koning Harald, op die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
12: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: Studio Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
7: Ja, we zitten al over de helft van die eerste schooldag, maar wel nog aan het begin van een fijne namiddag vol muziek. Dit is Janelle Monáe met Big Boy.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

aanstekelijk, altijd dit. En misschien kan je dat wel gebruiken na die nieuwe start van morgen. Misschien was het vroeger dan de andere dagen die je gewoon was, tot nu toe 2 maanden lang. Maar goed, het is 1 september en je hoort Janelle Monáe en Big Boy. Deze Britten werden op het laatste moment toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop. En ze hebben alles gegeven in de marquee. Dit is Royal Blood met 10 over 10.

en Thunderstruck. Het is nu 1 september, over 10 dagen op 11 september. Dan verschijnt Benny Deluxe van Young Yellow. En dit gaat erop staan. Dit is Koppegaard, Young Yellow.

Koppegaard, de nieuwste van Young Yellow. Voor sommige ouders vandaag traditioneel een terrasje op die 1 september. Misschien met een tequila. Alhoewel, niet zo'n goed idee. En voor de kinderen straks om 4 uur misschien een limonade. Gooi die twee samen en je hebt deze banger van Netsky. Tequila, limonada.

0: zonnig. En straks nog zonnige gitaartjes.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Prihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Eagle Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
4: Ja, en?
5: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
4: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
5: Zijn dat kleine vrienden?
4: Nee.
5: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Studio Brussel.

0: Fountains of Wayne en Stacey's Mom.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ik had daarnet al tequila limonada en nu wil ik het even hebben over bier, maar ik moet daar wel bij zeggen, drink met mate. De week van het Belgisch bier start nu vrijdag en loopt tot 3 september. En daarom leek het ons een goed idee om de playlist eventjes uit handen te geven aan de cafébazen. Dus sta jij in een café en denk je van, aha, ik wil de muziek zo meteen wel eens kiezen op Studio Brussel, laat het mij dan weten. Ik heb geen idee of je al mee bent, maar je moet VRT Max tegenwoordig downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan Studio Brussel volgen. En wie volgt, vindt dan de weg naar alles wat we doen. Dus daar kan je ook een berichtje sturen via de VRT Max app. Dat komt dan hier bij mij terecht. En dan kunnen we zo meteen een plaatje spelen en misschien een babbeltje doen. Dus laat maar weten.
2: De collega's.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: werd haar tournee ook prachtig afgerond afgelopen weekend. Je hoorde Sylvie Kreusch met Comic Trip.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Vanaf vrijdag dus, week van het Belgisch bier. Dat wordt hier en daar serieus gevierd. Ja, met bier uiteraard. En met veel mensen, want dat is altijd veel leuker als de cafés vol zitten. Een heel goedemiddag, Erik, a.k.a. Dobby.
3: Goedemiddag.
0: Zo kent iedereen jou blijkbaar in Leuven. In welk café bel ik jou precies?
3: In de Apro op de Oude Markt in Leuven, de legendarische Oude Markt, de langste ploeg ter wereld.
0: Yes, en als je dan naar jullie site gaat, dan zie je daar de coziest, funkiest bar in Leuven. Daar is geen woord van gelogen, denk ik, hè?
3: Er is geen woord van gelogen. Wij zijn hier een klein beetje toch een buitenbeentje op dat pleintje. Omdat wij toch qua muziek een heel andere richting inslagen dan vele van de collega's. Mm-hmm. En wij houden echt wel van we gaan niet commercieel dat toe op, maar ja, het moet allemaal een beetje soul en funky zijn. En mag ook een housey zijn. Als het maar iets anders is, wij ontdekken graag de nieuwe dingen.
0: Oké, super. Dan gaan we dat
3: zeker er bovenop.
0: Ja, dan gaan we dat zo meteen wellicht horen in jouw keuze. Zeg, de Belgian Beer Week, of Week van het Belgisch Bier, wat gaan jullie doen?
3: Wij gaan sowieso altijd inzetten op dat we een paar specialetjes er nog bovenop zoeken. Daar is mijn collega in het café zelf heel friekerig mee bezig. We hebben hier een paar goede bierwinkels in Leuven. We hebben een paar heel goede connecties met de brouwerijen. Dus wij houden een aantal verrassingen achter de hand. Ook omdat we zijn er jaren geleden mee gestart met een bak van het moment. Niet zo'n suggestiebier dat je wekenlang hebt staan. Maar we vinden iets leuk. We kopen dat. Is het op? Dan is het op. En dan hebben we iets anders. En dat is het fijne van, je komt naar ons en je weet dat er wel iets speciaals staat. Maar je weet nooit wat.
0: Ja, maar ik moet niet vragen welk biertje het meest besteld wordt in Leuven, zeker?
3: Ja, dat is van onze lokale huisbrouwerij Stella Artois.
0: De huisbrouwerij. Goed, een streekbiertje. Ja, absoluut, absoluut. Zeg, en dat tappen, want ik had het er gisteren ook met iemand over van een ander café in Antwerpen. Dat tappen, ja, je kan het of je kan het niet. Hè. Wat is er belangrijk bij jou?
3: Ja, dat ze gewoon alle stappen volgen en gewoon dat je het bier tapt zoals het hoort. Volgens alle regels van de kunst. In Leuven is het dan wel volop stellen. Maar in België hebben we niet veel slechte pilsbieren. We hebben wel veel slecht getapte pilsbieren. En dat is een wereld van verschil. Proper glas. Dat glas er mooi onderhouden. Dat vat perfect gekoeld. Leidingen die onderhouden zijn. Die temperatuur die perfect staat. Zijn een aantal standaard ingrepen. Maar dat is het verschil. Dat is dag en nacht.
0: Voilà. Het moet correct zijn. En dan gebeurt het correct. En dan gaat dat gewoon het beste smaken. Die cafés in Leuven, ja, die zijn nu nog rustig? Of is het toch al vrij druk? Want ja, veel studenten die moeten er nog aan beginnen.
3: Ja, het begint wel langzaamaan terug toe te lopen, terug vol te lopen. Eigenlijk vol nog niet echt, maar we beginnen. Maar we hebben zo, in Leuven hebben we wel het geluk dat het hele jaar door. We hebben in de zomer heel veel muziekevenementen op het plein gehad. Nu begint Leuven Kermis volgende week met de legendarische jaarmarkt. En tegen dan, ja, zijn ze een kot aan het inrichten. De tweede zit erop.
0: Ja.
3: En zo blijven en zo rollen we gewoon het nieuwe studentenjaar. En zo blijven we bezig.
0: Voilà, jullie blijven bezig. Met goede muziek in het café. Jij mag nu een plaatje kiezen. Wat mag ik voor jou spelen? Want ik denk iets funky, iets met veel soul in. Ja. En misschien iets ouds?
3: Absoluut, absoluut. Een van mijn absolute persoonlijke lievelingsplaten, Street Life van de Crusaders, Andy Crawford. Hij heeft ook een speciale bijklank of een connotatie. Dat was ook de lievelingsplaat, die werd heel veel gedraaid zo in de appro in de late uurtjes, als het zo wat aan het leegbollen was. Maar dat was een van de schijven van onze legendarische DJ King Rick, die jarenlang het boegbeeld van de appro was, maar die helaas in 22 verloren zijn.
0: Mm-hmm.
3: En elke keer als ik die plaat teruggehoor ergens kan opzetten, dan krijg ik kippenvel en dan denk ik terug aan die gasten. Dat was een muziekkenner, puur zang. En die plaat blijft voor eeuwig met hem verbonden en met dat proef.
0: Voilà, ik ga hem nu voor jou spelen. En voor iedereen die hem heeft heel lief gehad. Ik zou zeggen, een goed start van het studentenjaar. Maar zoals je zei, het is heel het jaar feest in Leuven en druk in Leuven. Dus heel veel plezier daar, Dropie. En tot, misschien eens tot in het café.
3: Altijd welkom, dank je. En dank je wel.
2: De collega's.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
2: Studio Brussel.
5: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

0: Als je nu al de hele tijd je hoofd aan het breken was van, maar in welke film zat dat nu weer? Ik ga het je zeggen, Jackie Brown, die film van Quentin Tarantino, eind jaren 90. Dit was de keuze van Droppie uit Leuven, Crusaders en Randy Crawford met Streetlight.
1: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
2: Life is music.

0: Echter 2027, Tame Impala.
1: In Flames en Trivium bundelen hun krachten. Met Paleface Wiz en Bola. Op 6 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chavo. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
7: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
6: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
7: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
6: Huh?
7: Yep, gaat heel lang mee.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
9: Met de superplusdeals van De Leize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met...

0: A Craze and Cherish met Do It, To It.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Eerst op die 1 september en ook de eerste hotshot van het nieuwe radioseizoen. Het is er eentje van Turnstile en Elton John samen. Als je denkt van, wat een clash van namen. Wel, Elton John die is al veel langer fan van Turnstile, heeft dat ooit eens in een radioshow gezegd. En Turnstile die hebben net een nieuwe versie uitgebracht van hun laatste album Never Enough. Ze vroegen daarvoor heel wat gasten. Dat ging van geweldige harde hardcore bands tot Julian Baker, die ik ook kent van Boy Genius. Of Forte doet mee, of Slater, maar dus ook onze lieve vriend Elton John, die zijn stem en zijn piano leende voor deze samenwerking op Seeing Stars.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Meer tijd met je vrienden nodig?
1: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
2: Ching ching!
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: Sessie,
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
0: Deeltip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA. IKEA.

0: Voorwaarden op ikea.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 2:00, een heel goede namiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Melina Verbeek.
4: Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de familie bevestigt dat. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie stopgezet. Ook in Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen, moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans was de deadline vandaag. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. En de plannen die al op tafel liggen in ons land zijn ook onvoldoende, zegt Bon Beter Leefmilieu.
5: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor koeling, een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
4: In Waregem in West-Vlaanderen is er vanmiddag het traditionele paardenevenement Waregem Koersen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna €600.000, een record. Vorig jaar zijn er 2 paarden gestorven op Waregem Koersen. Het parcours is nu aangepast om de veiligheid te verhogen, zegt de organisatie.
6: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, we hebben 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekeken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
4: In Overasselt in Nederland is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden bij de Telegraaf is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trekt. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is bijna helemaal afgesloten, zegt NOS-journalist Hendrik Willem Hofs.
7: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden. Mexicaanse toestanden, zei iemand.
4: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Noorwegen heeft Håkon de 8e de eed afgelegd voor het parlement. Hij is nu officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Håkon is 53. Hij volgt zijn vader koning Harald op, die vorige week vrijdag overleden is. Harald werd 89. Vanaf vandaag kunnen de Nooren een week lang de kist van de overleden koning groeten in de paleiskapel. Zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: How do we feel, Belgium?
1: Can you believe it?
8: Make some noise out
1: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel
9: en win jouw ticket voor de beste concerten.
1: Studio Brussel.
9: Kirsten Lemaire.
2: Dat zijn dit uur tickets voor een bijzondere dag vol techno en energie. Nu zonnig in Antwerpen met Amelie Lens. Ik leg het je zo uit naar Frank Ocean.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Frank Ocean, die is lost, maar jij zit hier helemaal goed.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Annelie Lens die toert de wereld rond met haar techno-sets. Maar dit weekend is ze in het land. Het wordt een feestweekend voor haar. Zaterdag brengt zij debuutalbum Aura uit. En zondag geeft ze een DJ-set op een droomlocatie. Namelijk voor het KMSKA in haar thuisstad in Antwerpen. Dat wordt prachtig. Dat museum dat zal heel mooi uitgelicht zijn. En zij gaat daar te horen en te zien zijn. In totaal zal er iets van een 9 uur muziek te horen zijn. Maar zij gaat zelf een DJ-set geven van 3 uur. Dus als je daarbij wil zijn, dat kan. Want als je geen tickets hebt gescoord voor die bijzondere set van Amelie Lens nu zondag voor dat KMSKA in Antwerpen, dan is dat eigenlijk geen enkel probleem. Luister dit uur zeer goed naar je radio. En als je Amelie Lens hoort, stuur dan Ticket Tuesday via de VRT Max app en je telefoonnummer. Het is alles.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Evelien in de app, je hebt groot gelijk. Het is zaterdag 5 september. Ik ben al de hele week in de war omdat 1 september niet op een maandag viel. Sorry daarvoor, maar in elk geval, Amélie Lens, die gaat er zaterdag zijn aan de trappen van het KMSKA in Antwerpen. En jij misschien ook wel, als je net Ticket Tuesday hebt gestuurd via de VRT Max app. Hou je telefoon in de gaten, want ik ga jou nu misschien wel bellen.
3: Hallo, met Lotte.
2: Hallo, dag Lotte, met Kirsten van Studio Brussel.
3: Hallo.
2: Lotte, hoeveel goesting heb jij om zaterdag met 14.000 andere mensen hard te gaan op de beach van Amélie?
3: Ja, enorm veel zin, enorm veel. Ja. Ik vind het heel spannend dat je mee belt.
2: Ah, ja. Ja, ik vind het eigenlijk ook een beetje spannend. Zeg, wordt dit haar eerste set voor jou of heb je ze al eens live mogen meemaken?
3: Nee, ik heb haar al back-to-back met Charlotte Witte bezig gezien in Gent.
2: Dus je weet hoe hard het kan zijn, hè?
3: Ja.
2: Lotte,
3: inderdaad, ja.
2: Ik wens jou dat feest zaterdag toe, maar ik moet je wel een vraag stellen.
3: Ja.
2: Maar Lotte, het komt goed, echt waar. Gewoon rustig die vraag beantwoorden en dan sta je daar zaterdag keihard te dansen in Antwerpen. Lotte, luister goed. Naast Tomorrowland stond Amélie Lens deze zomer ook op een ander, zeer gekend Belgisch festival in Henegouwen, waarvan de naam luid en typisch geroepen wordt. Ze bracht Angèle daar trouwens mee als special guest. Welk festival is dat in Henegouwen?
3: Ik denk Doerfestival.
2: Je denkt Doerfestival.
3: Ja.
1: Doere!
2: Het is goed. Je mag gaan.
3: Oh my god, nee, echt?
2: Het is echt.
3: Amai.
2: Het is echt.
3: Ik ben er niet goed van.
2: Nee, ik ben blij voor jou dat je mag gaan. Zeg, wie ga je meepakken, Lotte?
3: Wel, ik ga eigenlijk met mijn beste vriendin Marilou die dag naar Antwerpen. Dus het kwam eigenlijk fantastisch uit.
2: Oké, jullie gingen sowieso.
3: Dat samenvalt. Ja, we hadden dat zien passeren en we wouden gaan voor Amélie Lens. Maar we dachten wel, we hebben geen tickets meer. Ach. Dus we gaan gewoon er toch een dagje van maken.
2: Voilà, en dat shoppen is nu veranderd in gewoon hardstampen daarvoor het KMSKA. Voilà. Laat ons weten hoe het was. Maak er een fantastische dag van. Lotte, amuseer jullie.
3: Dankjewel hoor. Dag.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
1: Luister,
0: speel mee
1: en win jouw ticket.
0: Studio Brussel.

0: Paranoid van Black Sabbath. Lotte, die was blij. En straks kunnen Nona en Thibault jou misschien ook nog blij maken.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf volgende week woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van volgende week woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raden maar.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Echt, een heel jaar!
5: Ja, echt.
4: Info op Telenet.be.

0: en de Shy FX re-edit. Een heel erg goede namiddag. Het gaat zeer hard voor Somber. Begin dit jaar stond hij nog in de AB in Brussel. Vorige week was het meteen de mainstage van Pukkelpop. En de volgende halte in ons land, die kennen we sinds vanmorgen. Dat is de AFAS-Doom in Antwerpen. Voor tickets ga je heel snel moeten zijn. Die zijn er vanaf nu, vrijdag 4 september om 10 uur. De datum die je in je agenda mag schrijven is zondag 16 mei 2027. Dan komt Somber met zijn You Are The Reason Tour. Dus naar Antwerpen, naar de AFAS Dome.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Zijn body isn't ready. Maar jij gaat wel moeten klaarzitten voor de tickets. Vrijdag 4 september om 10 uur.

Rebellion Lies. Je hoorde Arcade Fire. We trekken naar Londen nu met deze band. Het is Mercy, Laat de E weg. En dan heb je de juiste schrijfwijze.

0: Losing My Religion van R.E.M. kent iedereen. Dit is de club edit van Oscar en The Wolf. En zometeen hoor je het voorprogramma van Somber. Die gaat hij meebrengen in mei volgend jaar.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
7: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Summer, die komt volgend jaar op zondag 16 mei naar de AFAS-Dome in Antwerpen.
1: Studio Brussel. Brussel. Live.
2: Life is music.
0: Met niet één, maar twee supports. Singer-songwriter Jessie Mason en ook deze Raven Lené die je net hoorde met Love Me Not. Tickets die zijn beschikbaar vanaf vrijdag 4 september om 10 uur. Violet Grohl was ziek op Pukkepop en Violet Grohl rouwde om het gaan van Dolly Parton. Je hoort ze nu back-to-back. Eerst Violet met Bug in the Cake.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Dolly Fest was een droom van Dolly die zou plaatsvinden in Nashville begin volgend jaar. Maar ze overleed dus vorige week. En dat Dolly Fest dat zal dus wel nog plaatsvinden in 2027. Niet alleen in Nashville, maar ook in Londen. Het zal 2 dagen zijn en verdere data die worden effectief nog bekendgemaakt.
1: Live is music.
0: En dan nu tijd voor een anthem van de zomer van 2026. En ik weet wel, het is nu 1 september, maar die zomer in ons hoofd, die is toch eigenlijk nog lang niet voorbij. Ze hebben een serieus feestje gebouwd op

Abel, Sef en Faisal. Samen zijn dat dus Tijdsgeest en IJsland. Het is bijna 3 uur, maar eerst hoor je nog Kings of Leon met Reverend.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
9: Het effect voel je direct.
8: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
15: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
17: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
18: Wat? 3?
17: Yep, info op telenet.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Het is 3 uur, een heel goede namiddag.
22: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek. Een man is hersendood na steken van hoornaars. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete is niet verrast dat dit gebeurt.
23: We zien

0: In Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten tot dat ook eens de eerste doden zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
1: Ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen moesten dit weekend 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Broodtoast Nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. Veel leerlingen gaan naar school met te weinig eten of een niet zo voedzame maaltijd in hun brooddoos. Isabella Koer van Broodtoast Nodig.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen. Ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school en ons project ondersteunt hen dat om een aanbod te voorzien op hun school.
1: In de Antwerpse Noorderkempen is een mannelijke wolf gezien bij Wolvin Emma. En het lijkt erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen, zegt Koen van Muilem van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
3: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein veehouders.
1: En in Nepal zijn al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In de autonome regio Tibet aan de Chinese kant van de grens zijn er nog altijd maar 16 dodelijke slachtoffers gemeld. Er zijn ook nog al bijna 4500 mensen vermist. Critici zeggen dat China het aantal doden en vermisten bewust zou onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte gevangenisstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn gevallen dan officieel gemeld wordt. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel.
6: Kirsten Lemaire.
7: Oscar and the Wolf was hier daar straks al, dus geen wolf meer te zien. Wel drie hang, Tourist, Lemsy en Freeze samen met deze tyfoon.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Flash van Editors. Zometeen een plaat om Lionel Richie een hart onder de riem te steken.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Asselvlog.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Studio Brussel.

0: Tijdens dit nummer is het afgelopen zaterdag gebeurd. Lionel Richie voelde zich onwel tijdens All Night Long, het laatste nummer van een concert in Missouri. Hij vroeg om een stoel, zodat hij even kon gaan zitten, maar hij kon het nummer uiteindelijk niet afmaken. Hij is 77, hij liet zich uit voorzorg opnemen in een ziekenhuis, dus hopelijk herstelt hij snel.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, dat heb je de hele zomer gedaan. En er komen er nog twee, Krammerok en Leffingen-Leuren. Daar gaan we ons ook nog keihard amuseren. Maar we hebben natuurlijk het gros gehad. En veel van die festivals kan je terugvinden op VRT Max. Als je daar dan bent, test meteen eens of je ook berichtjes kan sturen naar ons via de VRT Max-app. Dan komen ze hier rechtstreeks in de studio toe. Bazaar, die waren ook aanwezig op die festivalzomer. En hoe, op Pukkelpop hadden ze zelfs een heuse fanfare mee om een set mee af te sluiten. Weet dat Bazaar het feest graag ook wilde verder zetten, dat tienjarige feest van hen, met een hele verjaardagsreeks in de Roma. Ik kan de tel niet meer bijhouden, maar het zijn intussen heel veel concerten. Er was er weer eentje bijgekomen op 18 juni, dus doe er je voordeel mee. Het worden meteen hun allereerste concerten in de Roma, in die concertzaal daar ooit. Goed, we gaan nog eens luisteren hoe dat klonk dan met die fanfare in de zon, goud op de mainstage van Pukkelpop. Hier is Bazaar.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Hey! Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel
2: en op VRT Max.
3: 1, 2, 3, 4.

Oké, put op. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar je bent lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

0: Een tipsy gebed noemt hij het zelf, Matt Berninger, Martini Mi Fatso. Ik zie een streepje blauw aan de lucht, dus dat wil zeggen, het is nog altijd t-shirt weer.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, en Lidl, op wie kan ik rekenen?
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Humo
5: kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis biertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
8: Jack? Dus, sprint terug voor het Braun Mivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.

0: t-shirt weather met een drup regen erbij. Ja of nee, hier en daar. In elk geval, Radar, ons muziekprogramma, is ook weer terug op Studio Brussel sinds gisteren. Daar hoor je de beste nieuwe muziek, hoor je de beste artiesten die ze komen vertellen. Gisteren hoorde ik toevallig Oase, heel interessant, over haar nieuwe muziek. En vanavond kan je daar een jaar abonnement winnen voor Club AFF, voor jou en je lievelings plus 1. De club is dat in de Bootstraat in Hasselt. Dus luister vanavond naar Radar, ze draaien daar ook leuke plaatjes, zoals deze bijvoorbeeld, Anthony Schmierek.
1: Je

Order Zalig stuurt Nadia via de VRT Max app. Nele die stuurt, ach Kirsten, die Anthony Schmerick is zo mijn zomercrush. Love hem, merci om hem daarnet te draaien. Nele, kleine tip, hij speelt volgende week maandag een in-store in de Music Mania aan de Kraanlei in Gent om 18:00 voor zijn nieuw album Decoding Birdsong. Ik dacht, ik geef het er maar een mee. Het is tijd voor de wissel zometeen na deze Kyo.

0: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: morgen de start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Meer tijd voor jezelf nodig?
8: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
7: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
8: Even helemaal niks.
7: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Dit is Studio Brussel.
11: 4:00, een hele goeiemiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
14: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
13: Vandaag is ook het gerechtelijk jaar officieel gestart. Niet alleen dat nieuwe strafwetboek betekent extra werk voor de magistraten. Bart Willocks, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep,

0: Antwerpen vraagt ook meer aandacht voor artificiële intelligentie bij justitie. Want er zijn opvallend meer advocaten die dat al gebruiken. Maar voor magistraten bestaan er nog geen richtlijnen. En die zijn dringend nodig, zegt hij.
1: Dit heeft wel degelijk impact. Wat we zien is dat er meer conclusies worden neergelegd. Dat zijn de schriftelijke stukken van advocaten. En vooral dat die alsmaar langer worden. Dus dan spreken we over honderden of soms duizenden bladzijden. Dat betekent natuurlijk voor ons een heel pak extra werk. Nu, u moet weten, voor magistraten, ja, wij kunnen dit op dit moment nog steeds niet gebruiken. Ik bedoel, voor dossiers, om een dossier te laten samenvatten, om een tijdslijn te maken. Ja, dat kunnen we allemaal nog niet op dit ogenblik.
0: Winho verrasselt. In Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Er viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd. Op beelden is te zien hoe een grote groep mensen gemaskerd en gewapend door Overasselt trok, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
0: Het huis werd eerder ook beschoten. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in Brandenburg, in het oosten van Duitsland, zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. In dat station wordt elektriciteit uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
4: 110 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een kwartier filegolven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring ook 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden ook geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn daar wel vervangbussen, maar ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
6: Studio Brussel.
4: Ja, het is dus 1 september en de schoolbel heeft ondertussen overal al lawaai gemaakt, denk ik. De avondrush is officieel begonnen.
7: Zit je erin en is er al hulp nodig? Wij gaan je er sowieso doorloodsen met goede muziek. Je bent wel gekomen.
6: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: 1 september, jongens. Het is iets over 4 ondertussen en dit wordt weer dagelijks kost. En het is echt waar, wij hebben daar straks 12 kaarsen aangestoken en een klein ommetje gemaakt langs Lourdes in de hoop dat deze eerste schooldag heel goed is meegevallen.
1: Echt waar. En dat heeft geloond, duidelijk al. Want Robin Geers die laat weten, het was plezant. Mijn eerste dag op school die zit er al gewoon op.
0: Ja, dat is goed voor Robin natuurlijk. Ik hoop dat het bij anderen ook het geval is. Maar wel opvallend, want na de posts van de eclipsbrillen enkele weken geleden is het nu denk ik wel echt de dag waarop ouders echt helemaal over de rooien gaan op sociale media en massaal foto's posten van hun kind met een boekentas en een boterhammendoos aan de schoolpoort.
1: Ja, maar ik vind dat eigenlijk wel tof. Dat is toch schattig om dat te zien. Ik vind dat daar niks mis mee is. Mensen mogen trots zijn op hun kinderen. Maar we hadden beter wat kaarsen voor onszelf gebrand vandaag, want het loopt niet super vlot voor ons, Thibaut. Jij hebt amper geslapen deze nacht.
0: Ja, ik heb de eer en het genoegen gehad liever om met Stijn van der Voorde een DJ-set te draaien op een Waregem-koersen. Shout-out naar Waregem. Maar we hadden minder rekening gehouden met het nachtlawaai s'nachts. Dus we zijn daar blijven slapen, want we dachten, dan zijn we fris en fruitig om de werkdag aan te vatten. Maar mensen van Waregem weten wat feesten inhoudt.
1: Ja, dus ik denk dat ik niet zo fris en zo fruitig, nee, hè?
0: Om en bij de 3 uur. Maar noem eens bij jou ook geen vlotte 1 september, want je hebt opnieuw bewezen dat je een brokkenpiloot bent.
1: Oh, en niks opnieuw, hè. Ik ben echt de meest veilige chauffeur ooit. Maar nu ben ik tegen een paal gereden en mijn spiegel is, zoals jij het in de camper zou zeggen, in fruit van 1. En mijn zijdeur is ingedeukt en zo. En met krassen. En ja, het is echt, het is miserie, miserie, miserie. Zo voel ik mij.
0: Ja, maar je bent een paar dingen achterwege aan het laten.
1: Wat?
0: Want je hebt mij ook het pittige detail gegeven dat er niemand in de buurt stond van jou. Dus het is niet dat je gekke manoeuvres moest uithalen en in achteruit zonder camera's weg moest rijden. Je bent eigenlijk gewoon bewust je spiegel gaan afrijden.
1: Ja, het is echt zo. Ik stond alleen nog op de parking van de VRT. Geen enkele auto te bekennen. Want er stond een paal naast mijn parkeerplaats. En in plaats van recht achteruit te rijden, had ik al een beetje gedraaid. Omdat ik dacht, dan ben ik zo meteen snel weg. Ik was niet snel weg. Ik zat tegen de paal.
0: Onze eerste september die verloopt dus eerder moeizaam. Maar hoe zit dat bij jou?
1: Ben je naar school geweest en ben je back af?
0: Of heb je de kroost opgehaald en is het nu totale chaos thuis?
1: Laat het ons weten via de VRT Max app.
0: En in afwachting van jullie berichten, deze Steve Lacy met Oh Yeah, wat ik zeer hard heb kunnen appreciëren bij de credits van de Spider-Man film.

0: dan vind ik dat heel leuk dat het op die manier eindigt.
1: Het is echt een mooi nummer en het is een beetje hoe ik mij voelde toen ik mijn auto in de prak reed.
0: Ja,
1: come on.
0: Dat is even samenvattend gezegd natuurlijk, maar Nona heeft een pittige 1 september. Want met niemand in de buurt ben je erin geslaagd om je auto per totaal te rijden. Dat is op eigen houtje geweest. Ik weet niet hoe de 1 september bij onze luisteraars verloopt.
1: Goed, denk ik. Sonja Buismans die wil mij eerst en vooral al sterkte wensen. En die is gordijnen aan het stikken op dit moment. En Stefan Bonen die is extra traag naar huis aan het rijden. Kwestie van nog een beetje me-time te hebben, stuurt hij voor de rat race met de kids begint.
0: We hebben ook een leerkracht die zich aanmeldt via de VRT Max app. Dat is Paul Konings. Die zegt, ik kan amper geloven dat ik 10 dagen geleden nog aan het vegen was op Noens haar set in de boiler op Pukkelpop. En nu sta ik al terug vooraan in de klas. Ja, Paul, kijk. Het is even wennen natuurlijk. Net zoals onze nieuwe maat, makker, Felix Maas. Dag Felix.
2: Hallo.
0: Felix, jij bent een leerling die zich zeer spontaan heeft aangemeld in onze VRT Max app. Want jij bent opnieuw naar school geweest vandaag. Hoe was dat?
2: Het was leuk. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt en leuke spelletjes gespeeld. We hebben elkaar goed leren kennen en het was een heel leuke dag.
1: Ja, nieuwe vriendjes gemaakt, want in het hoeveelste jaar zit je nu?
2: Eerste middelbaar.
1: Oh, spannend, hè? Zo het eerste middelbaar, de eerste dag.
0: Eerste dag op een nieuwe grote school, Felix. Ja, was je zenuwachtig voor vandaag?
2: Ja, ik was heel zenuwachtig. Ik ben met de fiets naar school gegaan. En toen ik mijn fiets moest wegzetten, was ik echt wel van, waar ben ik? Want ik ben de andere school al normaal. En dan kwam ik daar aan.
0: Kijk, het is een klein beetje een brainwash die je hebt meegemaakt. Maar je hebt nieuwe vrienden gemaakt. Felix, het is jouw kans om je super populair te maken in je nieuwe klas. Door misschien een kleine shout-out te doen aan je nieuwe vrienden. Dus doe maar, de radio is van jou.
2: Hallo iedereen van 1A3 van VKO in Opwijk.
1: Jullie zijn legends.
0: Ja, Felix, je hebt het geflikt. Ja. We hebben voor jou Teddy Swims klaarstaan. Geniet nu nog. Allee, rust uit na die eerste schooldag en veel succes morgen ook, hè.

0: september, dat is een belangrijke dag voor velen natuurlijk, maar ook groot nieuws vandaag, want na meer dan 30 jaar is er een mysterie opgelost. En dat heeft met de criminaliteit te maken.
1: Ze weten wie er in de bende van Nijvel zat.
0: Nee, maar het gaat wel over iemand die een reus van de hip-hop vermoord heeft. Zometeen het dossier op tafel.
2: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Nico Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden

0: We zijn ondertussen meer dan 30 jaar later, even lang als ik besta dus, en eindelijk is er iemand schuldig bevonden aan de moord op een van de grootste hip-hopsterren. That's just the way it is. En dan hebben we het over Tupac Shakur. Werd in de jaren 90 bekend met nummers zoals deze Changes of California Love. Maar aan de roem kwam in 1997 een einde toen hij vanuit een auto werd neergeschoten en later overleed. Maar wie de daders waren, ja, dat was jarenlang een mysterie. Tot nu.
1: Dag, VRT Nieuws-collega Khalid Salam.
2: Goedemiddag.
0: Khalid, ja, vroeger, in een vroeger leven was jij nog nieuwslezer hier op Studio Brussel, maar nu ben jij expert van de gangsta-rap.
2: Ja. Mijn officiële titel is eigenlijk onderzoeksjournalist, maar ik heb me wel inderdaad de afgelopen 30 jaar verdiept in de mysterieuze omstandigheden rond de dood van Tupac Amaru Shakur.
1: Jij weet er dus alles van.
2: Alles.
1: Misschien moeten we beginnen bij het begin. Waarom is Tupac eigenlijk vermoord ooit?
2: Dat is een hele goede vraag, Nona. Dat is 20, 30 jaar lang een complete mysterie geweest. Maar eigenlijk kun je het herleiden tot de kern van de zaak. Geweld, bendegeweld van rivaliserende bendes. De Crips en de Bloods, die toen heel populair waren in Californië. En een gouden halsketting die ooit gestolen was van een partner of een zakenpartner van Tupac. Dus daar is eigenlijk de vete ontstaan.
0: En wie en wat is er nu gebeurd eigenlijk? Wie is er nu schuldig bevonden? Want dat lezen we in het nieuws.
2: Ja, nu is er dus eigenlijk een rechtszaak geweest rond de moord op Tupac Amaru Shakur. Daar is één verdachte voor opgepakt. Een zekere Dwayne Davis, beter bekend als Keefie D in de volksmond. Die man is de oom van een zekere Orlando Anderson. En Orlando Anderson werd er jarenlang van verdacht de moordenaar te zijn geweest van Tupac. Dus eigenlijk de man die effectief de trekker heeft overgehaald en die Tupac heeft doodgeschoten in die zwarte BMW in september van 1996 in Las Vegas. En daar is het dus eigenlijk allemaal begonnen. Die Dwayne Davis heeft dan jarenlang opgeschept in podcasts en zelfs een politieverhoren, maar heeft ook een eigen boek geschreven waarin dat hij opschept over hoe hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de moord op Tupac Amaru Shakur.
0: Dus als ik het goed begrijp, heeft die man eigenlijk openlijk toegegeven van ik heb er iets mee te maken, maar hoe kan het dan dat het 30 jaar geduurd heeft voor die man dan nu echt schuldig wordt bevonden?
2: Ja, in het jargon noemen ze dat self-snitching. Die man heeft zichzelf eigenlijk een cel ingepraat en het heeft zo lang geduurd omdat er eigenlijk geen enkel ander spoor was of tastbaar bewijs was dat Keefie D ook effectief betrokken was bij die moord. Dus het is eigenlijk de volledige zaak is volledig gebouwd op de uitspraken die man zelf heeft gedaan. Er is geen forensisch bewijs.
0: Okay.
2: Er zijn geen getuigen. Er is geen DNA-onderzoek of geen DNA-resultaten geweest. Hij heeft zichzelf eigenlijk gewoon in de schijnwerper gebabbeld.
1: Dat is echt superdom, want kent hij zijn straf al? Weet hij wat er nu gaat gebeuren met die man?
2: Nee, hij werd beticht van het leveren van het moordwapen, maar ook het orchestreren van de moord die uiteindelijk zijn neef heeft gepleegd die nacht in Las Vegas. Hij is gisteren in Las Vegas ook schuldig bevonden aan die twee feiten. Zijn straf kennen we op 13 oktober, volgende maand dus. Hij riskeert wel levenslang.
0: Oké, VRT Nieuws-collega Khalid Salam, heel erg bedankt voor de verheldering. En veel plezier nog met het onderzoek naar gangster rap.
2: Dankjewel.

0: 7 september 96 werd Tupac neergeschoten en overleed hij daarna. Nu, bijna 30 jaar later, is er dus eindelijk iemand schuldig bevonden voor de moord op de rapper. Maar we gaan het nu opnieuw doen. Een keer goed, stevig. Ritsen.
1: Ja, niet in het verkeer en ook niet zo sensueel bedoeld als Thibaut doet, maar wel in een gloednieuw spelconcept.
2: Studio Brussel.
3: Nora en Thibaut.
2: De Ritsquiz.
1: Want in de Ritsquiz kan jij, jawel, jij daar, thuis of in de auto of waar dan ook, samen quizzen met Thibaut of met mij. En dat noemen wij dan ritsen.
0: Ja, want in het verkeer moet je elkaar ook voorrang geven en helpen om zo vooruit te geraken. En dat gaan we dus nu ook doen in een quizspel. De prijs is een nagelnieuwe bumpersticker, zal ik zeggen. Als dat iets voor jou is, dan mag je je kandidatuur opsturen via de VRT Max-app.

0: Kan je goed fluiten, Nona?
1: Ik kan het proberen, wacht. Ja, nee. Sorry. Heb je het gehoord, Els? Wauw, Thibaut.
0: Kijk, ja, ik dacht dat jij wel kon fluiten, maar ik wist al wel dat je niet kon autorijden.
1: Ja, sinds gisteren ligt mijn autospiegel eraf en zit er een dikke bluts in mijn deur. Maar dat houdt ons niet tegen om lekker te ritsen.
2: Studio Brussel.
3: Nona en Thibaut.
0: En gelukkig is dat ritsen hier niet op de baan, maar wel in spelvorm. Dag Bert uit Hertels.
4: Hey Thibaut, goede avond. Het is het Hulshout.
0: Hulshout, oh kijk, maar ja, dat is minstens even goed natuurlijk. Zeg Bert, jij bent... Ja, kijk, campen is campen. Jij bent de uitverkorene die mag ritsen met één iemand van ons zometeen. Wie zal dat zijn? Wordt dat brokkenpiloot Nona of met mezelf?
4: Ja, gezien die brokken ga ik toch voor Thibaut kiezen vandaag.
0: Sorry. De Sergio heeft het gezegd.
1: Ja, Bert, ik snap het. Thibaut heeft... ik heb hem al zien scrollen op nieuwsites ook trouwens vandaag. Hola. Dus dat komt misschien wel goed. Maar hoe zit dat bij jou, Bert? Ben jij een beetje mee met de actua?
4: Ik luister de hele dag radio, dus ik pik af en toe wel wat nieuws op. Dus ik hoop van wel, ja.
1: Oké, dat is wel goed. Want je gaat het nodig hebben, een beetje mee zijn met de actualiteit. Want ik ga jullie zo meteen om de beurt, al ritsend dus, vragen stellen. En dan is het aan jullie om die goed te beantwoorden.
0: Kijk, Bert, wij gaan dat samen tot een goed einde brengen. Zwier rap, VRT Nieuws nog eens open. Dan kan je de actualiteit nog even doornemen. En dan denk ik dat wij mogen stellen dat wij zo meteen een bumpersticker gaan winnen.
2: Nona en Thibaut.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
6: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
5: ...wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
7: Allee, merci, moeke.
5: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
8: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
9: Acerta.
10: Samen aan tafel.
11: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
10: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Hey, die van ons die lust en alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
15: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
16: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
15: En heb je de stekker ingestoken?
16: Nu werkt het. Merci.
15: Graag gedaan.
14: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
17: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
18: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
19: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
2: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
17: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Gisteren lukte het luisteraar Maxime om een bumpersticker te bemachtigen. Benieuwd of Bert vandaag ook dat geluk heeft?
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
1: De Ritsquiz.
3: Want het zit ondertussen nog zo in een vacuümverpakking eigenlijk. Zo in een plastiekje. Het is een vers verpakt nieuw spel. Vers uit onze hersenpan dus. En het is misschien ook een leuk radiospel waarin je samen met één van ons twee mag ritsen.
0: Luisteraar Bert heeft ervoor gekozen om met Thibault te ritsen. Ben je daar nog altijd zeker van, Bert?
4: Ja, ja, voorlopig nog wel.
0: Het vertrouwen
4: kan
0: is
4: terug, denk ik.
0: Voilà. Bert en Thibault, het gaat als volgt. Zometeen vuur ik vragen af op jullie. En het is de bedoeling dat jullie gaan ritsen. Onder andere, met andere woorden wil ik zeggen, om de beurt antwoorden. Bij 4 juiste antwoorden op een rij is jullie bumpersticker binnen. Bij een fout antwoord gaan we wel opnieuw starten vanaf 0. En dat moet lukken binnen de minuut, die 4 juiste antwoorden op een rij. Is dat duidelijk?
4: Ja, voor mij wel, ja.
3: Bert, ik wil toch nog even checken hoe enthousiast jij bent, want ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik kan je zo eens even zo zeggen, let's fucking go, allez, zo even een oerschreeuw.
4: Ja, let's go.
3: Ja.
0: Beginnen doen we bij Bert. Bert, welke Amerikaanse zanger werd onwel tijdens een optreden en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht?
4: Oeh, ik ga passen.
0: Lionel Richie. Thibault, Barry Gibb is jarig. Je kent hem als lid van de groep die het nummer Staying Alive maakte. Hoe heet die groep?
3: Bee Gees.
0: Dat is eentje. Bert, 30 jaar na datum is er eindelijk iemand schuldig bevonden op de moord op een van de bekendste rappers aller tijden. Welke rapper?
4: Tupac Shakur.
0: Yes. Thibault, de Yellow Tigers zijn momenteel bezig aan hun match tegen Duitsland op het EK. In welke sport is dat nu weer?
3: Oh fuck, volleybal.
4: Volleybal.
0: Eentje, Bert, wie is de minister van Onderwijs die vanaf vandaag heel wat nieuwe regels laat ingaan op Vlaamse scholen?
4: Demir, Zowal Demir.
0: Zowal Demir, dat is helemaal juist.
3: Ja!
4: Yeah.
0: Thibault, daar reed je toch bijna in de prak met die volleybal.
3: Nee, kijk, ik heb 7 jaar gevolleybald, dus het zat ver, maar het is wel gekomen. En ja, Bert, ik merk ook dat ik dan heel competitief word, maar ik vind ons samenspel, het deed me deugd. Wij zouden samen moeten gaan volleyballen ook, denk ik.
4: Wie weet.
0: Ik zal de Bee Gees nog eens opzetten met Staying Alive om Thibault een beetje tot rust te brengen. Ciao, Bert!
1: Nona en Thibault.

0: Kijk, Bert Peters uit Hulshout won daarnet een bumpersticker door samen met mij te ritsen. En ja, wij waren denk ik een geweldig duo.
1: Ja, maar jouw wangetjes... Ja, onze luisteraars zien dat niet, maar die zijn nog altijd een beetje rood van de spanning.
0: Ja, ik ga er hard in op. Kijk, jij kan ook ritsen. Je moet het gewoon laten weten via de VRT Max-app. Want morgen doen we dat opnieuw. Bert en ik, dat is bijna een even goed duo, vind ik, als Olivia Rodrigo. En ook met Robert Smith.

0: Ja, goed duo. Olivia Rodrigo en Robert Smith. Maar heb je de subs en Merel al gehoord?
1: Ik heb daar beelden van gezien op Pukkelpop en dat zag er wel wild uit.
0: Een nieuwe versie van The Pope of Dope hebben ze gemaakt. Natural High. Let's go, girl!

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Elke dag uren tijd verliezen?
7: Pff, villa. Die tunnel zit weer vol.
6: Of uren tijd winnen?
7: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
6: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Propsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Propsaland.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Vijf uur, een hele goede middag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
16: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
15: Het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingstoespraak. Onder meer de invoering van dat nieuwe strafwetboek betekent meer werk voor magistraten. De druk op justitie neemt overal toe, zegt Guido Vermeijer, procureur-generaal in Antwerpen.
17: Dossiers georganiseerde criminaliteit. De voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
15: De procureur-generaal pleit niet alleen voor extra middelen, maar ook voor een efficiëntere werking om justitie

0: geloofwaardig te houden. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen werd door een nest Aziatische hoornaars. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Wanneer hoornaars zich bedreigd voelen, bestaat de kans dat ze aanvallen, zegt wespenkenner Dominique Soete.
1: Volgens wat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
0: In Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die bommen ontplofte en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland moeten buurtbewoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht, zegt NOS-journalist Fanny Tijmstra.
2: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaiveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
0: Eerder vandaag zijn al enkele verdachten opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En in het voetbal trekt Rode Duivel Matthias Fernandez Pardo naar Newcastle. Dat maakt de Engelse club bekend. Newcastle betaalt zo'n 60 miljoen euro voor de 21-jarige aanvaller aan zijn huidige club Lille. Fernandez Pardo mocht deze zomer mee naar zijn eerste WK. Hij viel 3 keer in bij de Rode Duivels. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Tot 21 graden dan.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten file golven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten extra liever tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook 15 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Op de E40 naar Aken 40 minuten extra bij Luik. Dat komt door werken. En er rijden ook geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. En ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken. Er zijn wel vervangbussen.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
6: How do we feel, Belgium?
5: Can you believe it?
6: Make some noise out there!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel
7: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
3: Hoe ben jij de 1 september aan het verteren? Hopelijk valt het mee, maar we hebben in ieder geval nog iets om bij op je bord te gooien.
8: We sturen je misschien wel naar de show van Amelie Lens in het KMSKA. Als je er op de radio hoort, stuur dan Ticket Tuesday in de VRT Max-app.
7: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Live is music.

0: Kaiser Chiefs met Ruby. Een hele goede middag. Ja, we weten het. Het is 1 september. Dat is toevallig ook de verjaardag van mijn goede vrienden Toon en Filip. Proficiat jongens, maar het is ook de dag dat de sleur eindelijk weer kan beginnen. Je bent vandaag misschien voor het eerst terug naar school geweest, of je bent voor het eerst verlost geweest van je kinderen, maar krijgt dan wel zo de chaos 's avonds weer op je nek. Of je hebt 3 uur geslapen, zoals ik zelf. Of, als je echt pech hebt, dan heb je je zijspiegel van je auto eraf gereden.
1: Zeg, over wie zou dat kunnen gaan? Bla, bla, bla. Ik stel voor dat de laatste keer is dat we het hierover hebben, dat mijn zijspiegel eraf ligt.
0: Wie weet, dat gaan we nog zien. Maar, er is een grote maar. Er zijn nog dingen om het beter te maken op een dag zoals vandaag. Want het is dinsdag natuurlijk.
2: Studio Brussel.
3: Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
3: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, de dinsdagen zijn hier altijd dol en gek en absurd, vind ik zelf. Ticket Tuesday dit blijft nog altijd ongewijzigd. Je hoort een bepaalde artiest en dan moet je Ticket Tuesday sturen in de VRT Max-app en dan maak je dus kans op tickets. En dit uur zijn dat tickets voor een toch wel speciaal optreden van je favoriete technofee.
1: Amelie Lens, die staat dit weekend te draaien in Antwerpen. Niet in een zaal, maar wel op trappen. Mega onhandig zou je misschien denken, maar het is dus op de trappen van het KMSKA. Hartje Antwerpen, zotte locatie.
0: Ja, dat is een vrij absurd optreden. Ik denk dat dat heel gaaf gaat zijn daar, midden in Antwerpen. Maar uiteraard uitverkocht, hè. Maar dankzij ons kan je nog bij zijn.
1: Yes, als je Amelie Lens hoort op je radio, dan moet je gewoon Ticket Tuesday sturen in de VRT Max-app.
0: Maar als je daar dan toch bent in die VRT Max-app, ja, dan kan je misschien ook meteen nadenken.
1: Ja.
0: Iets heel laagdrempelig, maar iets waar je jezelf en ons een plezier mee doet. Namelijk nadenken over je favoriete nummer van de dag. Want we hebben iets nieuws. Hè. We hebben eigenlijk vrij spel gekregen aan het einde van ons radioprogramma hier. We geven je vanaf nu vrij spel en dus de keuze om een nummer aan ons te bezorgen dat wij dan als laatste nummer in onze radioshow draaien.
1: Yes, jij mag dat helemaal bepalen. Dus heb jij een reden en een goede muzieksmaak? Laat het ons weten.
0: Via de VRT Max-app. Mocht je nu Nona zijn en je zou mogen kiezen, dan had dat bijvoorbeeld.
4: You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal.
0: Fast car kunnen zijn van Tracy Chapman. Oh. Of ja, iets van Arcade Fire. Aan de persoon die er een nieuwe zijspiegel aan mag zetten. Of als je Britney Spears wat poëtisch benadert, dan hoor je ook wel iets leuk in dit nummer.
1: Ja.
0: En snap je van Drive met de auto rijden en dan
1: ja, you drive me crazy.
0: Oké, VRT Max app, daar moet je zijn. Eerst nog jouw goede vriend Pegassi.
1: Ja, ik dacht dus dat je ging zeggen, moest je Nona zijn, dan zou je misschien Pegassi met Ascension aanvragen. Want dat is zijn nieuw nummer en ik ben daar echt wel grote fan van. Let's fucking go, Pegassi.

0: En wij zullen volgende week ook moeten wachten, want wij worden misschien wel technisch werkloos. Met dank aan onze vriend Dries.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: De Wekker geraden wordt.
3: Ja, dat heb je goed gehoord. Dus vanaf volgende week woensdag gaat Quisten Biebel, Dries Leenaerts, maar dat is ook onze vriend en collega natuurlijk, gaat hij eigenlijk een soort marathon radio doen. Hij gaat de Wekker XL doen. Dus het Wekker, ja, de Wekker ken je nog wel, hè. 'S ochtends, 7:30, de Wekker gaat af, een BV doet een Wekker na en jij moet raden wie dat is, maar nu heeft hij het grootste aangepakt.
0: Yes, hij gaat radio blijven maken tot die Wekker geraden wordt. Dus dat kan vanaf het eerste uur zijn dat hij geraden wordt en dat hij dan mag stoppen, maar dat kan dus ook echt uren of zelfs dagen duren tot hij geraden wordt.
3: Ja, en we kunnen al wel verklappen, die BV in kwestie is sowieso een halve zool.
0: Ja, ja.
3: Want het is dus ook iemand die samen met Dries gezegd heeft, ah ja, maar ik zie dat zitten, om te blijven Wekker nadoen tot het geraden wordt. Dus die kunnen hier uren, dagen, weken, maanden zitten en wij zullen wachten totdat die geraden wordt. Je kan daar ook bij, geld bij winnen, liever, want er is een prijzenpot en elk uur dat het niet geraden wordt, komt er geld bij in die pot. Ja, gek. Gekke huis.
0: Dat gaat echt zalige radio
1: worden. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: Dus voorlopig kan je nog even bekomen met de geweldige Charlie XCX met Camera.

0: Zometeen Sir Elton John samen met Turnstile. Jawel, dat heb je goed gehoord.
1: Fontaine's DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 11 uur via livenation.be. Fontaine's DC live, samen met Studio Brussel.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, mooi. Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: Strokes. Daar word ik al heel blij van, maar ik word ook heel blij van onze hotshot. Want je hebt dan de grote tijdloze held Elton John. And you can tell everybody, this is your song. Die op hetzelfde album staat als death metal band Dying Fetus. Ja, dat lijkt onmogelijk, maar het is dus wel degelijk het geval.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: En dat hebben we dus te danken aan Turnstile. Want die stonden pas nog op Pukkelpop. En dat was wild.
0: Affirmatief.
2: Thibault was erbij. De band die bracht een nieuwe versie uit van hun laatste album, Never Enough. En dat is dus met zotte artiesten.
0: Ja, heel wat andere artiesten, zoals dus die Dying Fetus, maar ook Alex G, Ketama, Fortet en zo verder enzovoort, die hebben eigen nieuwe versies gemaakt van Turnstile-nummers. En het is dan dus heel zot om Elton John ook te zien in dat lijstje. Die had eerder al gezegd dat hij een hele grote fan was van Turnstile, maar vooral van het nummer Seeing Stars. In zijn top 20 van nummers van het jaar, had hij verteld. En zo klinkt het origineel dus, maar daar mag je dus nu de engelenstem van Elton John aan toevoegen, ook zijn piano, en ik denk dat je in het begin van het nummer ook zijn beste servies hoort, waar hij tegen tikt met wat lepeltjes. En ik denk dat je dan wel echt de perfecte ingrediënten hebt voor een geslaagde hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
4: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Terwijl jij aan het wachten bent tot je Amelie Lens hoort op je radio om tickets te winnen, wil ik het toch eerst even hebben over een andere vrouw die de DJ-scene aan het overnemen is.
1: Studio Brussel, Nona en Thibaut.
2: Popnieuws.
0: Heeft Thibaut Christiaanse ooit al gehoord van Kiki?
3: Ja, onze Kiki. Kiki Lemaire.
2: Nee, Thibaut. Oh. Ik ben niet die Kiki. Ik ben die andere, uw liefste collega die elke dag uw voorprogramma doet. Kirsten Lemaire, Kiki voor de vrienden, luisteraars, collega's en soms is DJ. Maar wel zonder het streepje tussen de Kie en de Kie.
0: Ja.
2: Want jij had het over die Nederlandse DJ, toch, Nona?
0: Voilà, de Nederlandse DJ Kiki. Daar heb ik het over inderdaad. Je kent haar van dit nummer sowieso.
3: Ja, dat ken ik, dat ken ik.
0: Ze stond op Pukkelpop 2 weken geleden nog het kot af te breken daar. Maar dit keer heeft Hangar haar gestrikt voor een 5 uur durende set in Gare Maritime. Op 28 november gaat dat doorgaan. En de pre-sale daarvoor die begint donderdag om 4 uur.
3: 5 uur aan een stuk.
0: Ja, dat is toch wel... Een prestatie.
3: Dat is lang, dat is heel lang. Nog iemand die op Pukkelpop stond en nu al met een grote aankondiging komt, dat is de jongeman met de naam Somber. Die heeft aangekondigd dat hij volgend jaar op 16 mei naar de AFAS Dome in Antwerpen komt. En wie daar ook wel graag naartoe wil, dat is Elisa uit Dottenijs. Hallo.
4: Hallo.
3: Elisa, heb jij Somber live aan het werk gezien op Pukkelpop?
4: Ja, ik heb hem van redelijk dicht gezien op Pukkelpop.
3: Redelijk dicht? Hoeveel meter spreken we?
4: Ik stond aan de barricade.
0: En bij gewoon de show?
4: Tweede barricade.
0: De show zien van Somber, is het niet gebleven hè, bij jou?
4: Nee, achter dat spectaculair optreden op Pukkelpop heb ik jullie Instagram-post gezien voor de setlist. Heb ik direct aan meegedaan, wafeltje gestuurd. En nu heb ik deze ook gewonnen.
0: Een gehandtekende setlist hangt gewoon boven Elisa haar bed. Ben je dan blij dat hij zo snel terugkomt naar België?
4: Tuurlijk, want dat optreden op Pukkelpop was zo goed. Bij de Echo Sedamos keek ik naar mijn broer en mijn vrienden die mee waren van... Amai, hetgeen dat wij hier gezien hebben is wel topniveau voor iemand die nog niet zo heel lang bezig is. Dus ik kijk er heel hard naar uit om ook misschien daar in de afwasdoom dan.
3: Ja, sowieso. En ik denk dat er nog velen gaan zijn die denken van... Allee jong, wat hebben we hier nu gezien? Komende vrijdag om 10 uur begint de ticketverkoop. En om al wat op te warmen voor de afwasdoom... kan je op VRT Max nog enkele hoogtepunten van zijn Pukkelpop-set herbeleven. En dan kan je nu ook al luisteren naar een live versie van op Pukkelpop van 12 to 12.

0: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf volgende week woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
0: De wekker XL. Van volgende week woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
0: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Het is donderdag, dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
13: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
14: Het is maar een 20 seconden spot.
12: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
13: Ja, heel sterk, hè.
15: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.

0: Ja, dat was Triggerfinger, maar dus niet Amelie Lens.
1: Studio Brussel.
2: Zaterdag speelt zij een show op de trappen van het KMSKA. Daar gaan 14.000 mensen bij zijn. En de rest is mega aan het balen dat dat uitverkocht is. Als jij nu een van die balende mensen bent, dan hoef je niet bij de pakken te blijven zitten.
0: Nee, want we hebben je gezegd, als je Amelie Lens hoort dit uur op de radio, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de VRT Max-app. En dan ben je er komende zaterdag misschien wel bij. En we gaan er niet stom over doen. Dat moment is nu.

0: was de zoetgevoiceerde stem van een zekere Angel op Beats. Gemaakt door een zekere Amelie Lens in een nummer met de titel Run. Dus jawel, je hebt Amelie Lens gehoord op Studio Brussel. Dan is het jouw beurt geweest om te sturen in de VRT Max app.
1: Studio Brussel.
2: Het duo-ticket voor haar show deze zaterdag op de trappen van het KMSKA in Antwerpen gaat nu de deur uit.
0: Wie heeft er Ticket Tuesday gestuurd?
3: Hallo, met Eva Lafosse. Ik kan nu even niet opnemen, maar u kunt altijd een bericht inspreken.
0: Ja, Eva, kijk, dan moet jij niet meedoen aan zo'n wedstrijd als je niet kan opnemen natuurlijk. En ik had heel graag een bericht ingesproken, maar wij gaan gewoon door naar de volgende. Die ook Ticket Tuesday heeft gestuurd. Kom
4: aan,
0: jongens. Met wie spreken we?
4: Met Marten
0: Janssens,
4: hallo.
0: Hallo, je spreekt met Thibaut en Nona van Studio Brussel. Klopt het dat jij Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app?
4: Ja, klopt.
0: Ah, en heb jij zaterdag toevallig nog tijd om naar Antwerpen af te zakken voor Amelie Lens?
4: Ja, dat moet lukken.
0: Oh, kijk. Oh my god. Dan is er nog één ding dat jij moet doen. En dat is een wedstrijdvraag juist beantwoorden, Marten. Hier komt-ie.
2: Amelie Lens, die gaat dus optreden aan het KMSKA. Maar waarvoor staat die afkorting KMSKA?
4: Koninklijk Museum.
2: We moeten het nu horen, Marten.
4: Koninklijk Museum voor Schone Kunst in Antwerpen.
0: Kijk, dat kwam misschien wat later dan gehoopt. Maar we gaan het goed regelen.
4: Oh my god.
0: Ja, die oh my god is wel op zijn plek. Marten, jij bent er zaterdag bij en dan kan je zelf op die trappen gaan staan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Proficiat.
4: Dank u wel, dank u wel.
0: Kijk, ik hoop dat jij daar je gat gaat afdansen en doe de groet aan Amelie van ons.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
5: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
5: Luister,
1: speel mee
5: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Net zoals elke dag gaat onze laatste plaat naar een gelukkige luisteraar.
1: En vandaag is dat Paul die kiest voor Waste My Time van Kulsh.
2: Hey Nona en Thibaut, met Paul hier. 2 weken geleden stond ik nog zwaar te feesten op jouw DJ-set in de boiler. Nona, echt geweldig gedaan. Vandaag heb ik mijn eerste schooldag achter de rug als leerkracht zedeleer in de App School in Münsterbilze. Ik vond het een heel leuke dag. Het was heel fijn om al mijn leerlingen terug te zien. En om deze mooie dag toch maar goed af te sluiten, zou ik nog graag de plaat Kulsh Waste My Time aanvragen. Nog veel courage aan al mijn collega-leerkrachten.

0: vanavond op VRT1.
1: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
2: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
1: Oké.
2: Goed, alsjeblieft.
0: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje, zeker?
4: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
3: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
6: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
5: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Het is 6 uur. Goedenavond.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie heeft tijdens een grote klopjacht 34 mensen opgepakt. Afgelopen nacht is in Overhasselt, in de buurt van Nijmegen, een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Bij het incident zijn ook twee agenten gewond geraakt. De politie zocht daarna naar verdachten in een maïsveld in de buurt en op verschillende andere plaatsen in Nederland. Het Openbaar Ministerie geeft meer uitleg over de opgepakte verdachten.
13: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is zoals wij. En nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
12: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Vandaag wordt in ons land het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. Misdrijven worden voortaan in 8 niveaus onderverdeeld. En een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen voor hij iemand naar de gevangenis stuurt. Het strafwetboek wordt soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er zijn nieuwe misdrijven, zoals ecocide, het ernstige schade toebrengen aan het milieu. Maar volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
14: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders, met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
12: In Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit. Een van die explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gimbalduk vanuit Berlijn.
15: De netbeheerder

0: energiebedrijven die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
1: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En op het EK volleybal zijn onze Yellow Tigers uitgeschakeld. Onze nationale volleybalvrouwen verloren in de 8e finale van Duitsland na 5 sets. In het oosten kan er nog een bui vallen, maar vanavond en vannacht meestal droog. Minima rond 15 graden dan. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog tot 21 graden.
2: Ga van
3: wegenwerken
2: naar
3: rustig gaan werken.
2: Met de trein.
4: Op de buitenring rond Brussel 50 minuten extra tussen Sint-Stevenswolde en Jette. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de E40 naar Aken 1 uur bij Luik door werken en een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
5: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
6: Unwind your mind.
7: Out of office.
8: Bert van Steenbergen.
4: De dinsdag is al mooi door dat beetje zon. En het wordt nog beter met de muziek van The Police, Equal Idiots en Calvin Harris.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Calvin Harris en Clementine Douglas, Blessings. Wel, Blessings aan je dinsdagavond. We gaan die avond zegenen. Blessen met goede muziek. Twee punkers uit de Kempen zetten zometeen alles op stelte. Kunnen ze goed en doen ze ook bijzonder graag, die punkers uit de Kempen. Ook een beetje politie op je radio. Na een artiest die momenteel wel wat een hype aan het worden is. Audrey Hobart en Sumi. Goedenavond.

0: dat helpt om de dinsdag te verwerken, Equal Idiots. Maar er is misschien een andere plaat die voor jou nog beter is om de werkdag helemaal van je af te schudden.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Wat is voor jou het perfecte nummer om alle stress van de dag te vergeten en zo dan met volle gemoedsrust de avond te starten? Misschien zijn het goede beats of zijn het harde gitaren? Is het iets waarbij je voluit kan meezingen, brullen of schreeuwen? Is het een nummer waarop je kan staan springen? Het kan van alles zijn. Jouw anti-stressplaat. En ik wil die vooral heel graag zometeen voor jou op de radio spelen. Dus stuur jouw anti-stressplaat via de VRT Max-app.
2: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Vrolijke beats zijn altijd welkom op dinsdagavond. Deze komen van D.O.D. Dit is Closure.

0: ontdekt zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko.
4: Gek. Dus spring terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Hey, ik ben Stromae.
7: Hallo folks, Paul Kreikmanen hier.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.
6: Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'ai.

0: Met dit nummer ga ik persoonlijk sowieso goedgezind de avond in. Generation en Young Lean en Storm 2.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Nancy.
3: Hallo, Bert.
0: Deze dinsdag 1 september, hoeveel punten op 10 geef jij die?
3: Wel, aangezien ik leerkracht ben, geef ik deze dag voor mij toch een 9,5 op 10. Want ik ben het schooljaar supergoed begonnen.
0: Oh, maar heerlijk. Echt vol goesting en enthousiasme, duidelijk.
3: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Goed. En ook alleen maar toffe mensen in de klas dan precies? Of zijn er hier en daar toch zowat dat je denkt van, goh, die vind ik minder tof, die leerlingen?
3: Ja, nu, ik heb ze allemaal nog niet gezien. Ik heb al enkele klassen gezien en dat zijn allemaal heel toffe leerlingen. Dus ik ben al heel blij nu.
0: Maar goed, perfect.
3: Het kan alleen maar beter.
0: Ja, maar tuurlijk. Geweldig om zo het schooljaar te kunnen beginnen.
3: Ja.
0: Heb je voldoende kunnen genieten van je vakantie eigenlijk, Nancy?
3: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb heel veel in Spanje gezeten en ik ben helemaal tot rust gekomen.
0: Geweldig, ja. Maar die rust, dat is soms nodig. Die gemoedsrust ook. Muziek helpt daarbij.
3: Ja.
0: Wat is dan jouw anti-stressplaat?
3: Wel, voor mij blijft dat The Chemical Brothers met Hey Boy, Hey Girl. Al 25 jaar staat dat op mijn playlist en ik word het nummer nooit beu. En ik ga ook volledig uit de bol als dat wordt gespeeld ergens. Ook al heb ik pijn overal, het maakt me niet uit.
0: Dat zit toch. Ja, die pijn, daar bijt je dan door natuurlijk. Heb jij nu tijd en ruimte om uit de pol te gaan?
3: Ik ga dat hier in mijn keuken helemaal doen.
0: Super, komt in orde. Is dat al eens ergens in een klas gebeurd, dat nummer opzetten en jij die uit de bol gaat?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar misschien moet ik dat eens proberen.
0: Ja, ja, een ideetje. Voor, ja. Mocht er ook een leerling luisteren en doorhebben. Ah, het is die juffrouw.
3: Mm-hmm.
0: Kunnen het altijd eens voorstellen aan jou ook, hè? Als ze zeggen, goed idee.
3: Ja, oké, ik ga het zeker eens testen.
0: Opschrijven om te testen. Maar nu sowieso de komende minuten veel plezier met het dansen in de keuken. Nancy, dankjewel om te sturen. Geweldige dance track, The Chemical Brothers. Geniet ervan en fijne avond.
3: Dankjewel, Bert.
1: Out of office.

Green Day, One Night Bastard. En dan nu drie zaken. Een goede groove, behoorlijk wat funk en de zon in een muzikale vorm.

0: en Trivium bundelen hun krachten. Met Paleface Whiz en Bola. Op 6 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Humo!
3: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
4: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
3: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: You Don't Know Me, een goeie avond.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: De festivalzomer is nog niet helemaal voorbij. Er zijn nog een paar mooie festivals in ons land de komende weekends. Maar ik ben toch al hard aan het nagenieten van al het moois van de festivalzomer van 2026. Veel straffe optredens gezien. Ook veel favoriete artiesten die ik echt wilde zien. En ook wel opmerkelijke artiesten gezien in hun beste habitat. Zoals Ketama, Ierse producer en DJ die in de Boiler op Pukkelpop speelde. Hij staat trouwens ook op dat nieuwe album van Turnstile. Dit is een van zijn eigen tracks die perfect laat horen wat hij doet. Ketama en Comes and Goes.

0: Het is bijna 7 uur. Thomas is er zometeen met Radar. En het is dinsdag. Dus hij heeft sowieso nog tickets bij.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front

0: of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
0: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 7 uur, goedenavond.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: Bij een politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, ook Belgen. De Nederlandse politie hield een klopjacht na een schietincident in Overasselt. Vannacht liep een grote groep gemaskerde mannen daar rond en werd er geschoten. Een man van 51 is overleden. Twee agenten raakten gewond. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De 34 verdachten die nu opgepakt zijn, zijn Nederlanders, Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Jurie Minses is geschokt.
18: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
17: Het onderzoek loopt nog volop. De politie vraagt aan buurtbewoners om zoveel mogelijk binnen te blijven. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland daarachter zit. Duitsland neemt nu enkele strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Op het EK-volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de achtste finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. De Yellow Tigers wonnen al hun matchen in de groepsfase en geloofden dat ze vandaag ook Duitsland konden kloppen. De teleurstelling is dan ook groot, zegt speelster Britt Herbots.
19: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu oké, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
17: In de wielerronde van Spanje heeft Bastien Tronchon de tiende rit gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort. En onze landgenoot Thibaut Nijs, Wout van Aert, werd vierde. Thibaut Nijs had op de ritoverwinning gehoopt.
20: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
17: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft zijn wereldrecordpoging lange afstand zwemmen op zee stopgezet. Hij wou 160 kilometer zwemmen en in de Tyreense Zee voor de kust van Italië. Maar na 100 kilometer is Bonne gestopt. Hij was dan al 48 uur aan het zwemmen. Zijn lippen waren zo fel aangetast door het zoute water dat hij zijn mond niet meer kon sluiten en voortdurend zeewater binnenkreeg. Vanavond en vannacht meestal droog bij minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste

0: droog tot 21 graden dan.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
2: Can you believe it?
4: Make some noise out there!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
5: En win jouw ticket voor de beste concerten.
6: Studio Brussel.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
8: Hello, this is Joe from Idols.
9: I'm Charlie XCX.
10: Hi, I'm Jamie XX.
11: Resinkaat van Stralen.
12: Hi, this is Fontaine's DC.
13: Ik ben Evie de Visser.
14: What's up, it's Gies.
15: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
16: You're listening to Radar.
17: Radar.
16: Radar.
17: Radar.
16: Radar.
2: Thomas Michiels.
18: 1 september. Hier leer je van alles bij over de beste nieuwe muziek. En goed nieuws, je mag alles onthouden, maar er is nooit een toets. Kasabian zou zeggen, nothing better than this. Welkom.
5: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

Als je fan bent van Queens of the Stone Age, moet je zeker blijven luisteren. Want zometeen hoor je het nummer waar hun nieuwe album rond gebouwd is, als we Josh Homme mogen geloven. Het is ook Ticket Tuesday. En dit uur kan je een gigantische prijs winnen. En zometeen duiken we wel eens in die liefdesverklaring van Elton John voor Turnstile. Want dat is natuurlijk onze hotshot. Eerst over Mono.

0: Misschien was jij wel die Night in Shining Prada aan de schoolpoort vandaag. Of waren het vooral die blinkende traantjes in de ogen van de allerkleinste? 1 september, altijd een bijzondere dag. Dit is Over Mono, maar nu springen we naar de hipste hardcore band van het moment. Want we hebben een heel bijzonder album gedropt. Een jaar na Never Enough heeft Turnstile een deluxe versie uitgebracht van dat album. Heb je misschien al zien passeren? De Never Enough Versions. Wow, wow, wow. Telt maar liefst 22 features van mega coole artiesten. Zoals Blood Orange, Hayley Williams, OK Lou, Alex G en Slater. En gisteren kwam Andries Bekkers van De Zwarte Show ook al vertellen over dat waanzinnige parcours van Turnstile.
1: Ja, dan voel je van, ja, op dat moment zijn ze ja, de grenzen aan het verleggen en voel je dat er veel in zit. Maar dat het dit ging zijn op Pukkelpop, Thomas, wie had dat gedacht? Toen je net de Slater-versie aan het draaien was, los van het feit of dat de hardcore kids of wie dat allemaal goed vindt, eigenlijk is dat een symbool van een band die zo op het top van zijn kunnen zit, dat je, die kunnen echt alles uitbrengen. Die kunnen alles doen met een geweldig gevoel.
2: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, als je die level hebt bereikt van artistry, dan sta je ergens in het leven. Turnstile staat daar. Die Never Enough Versions, je kan echt gewoon je zin doen. Dying Fetus staat ook mee met een feature op die plaat. En ja, misschien wel de grootste naam op die Never Enough Versions is zonder twijfel Sir Elton John. Maar een grote verrassing is het eigenlijk niet voor wie alles van dichtbij volgt. Want vorig jaar, toen Never Enough, de plaat van Turnstile, uitkwam, liet Elton John al optekenen dat hij hele grote fan is van Turnstile. En heel specifiek van één bepaald nummer.
3: And I just wanted to say what a pleasure it is, because your album Never Enough is one of my favorite albums of the year. In fact, your track Seeing Stars is on my top 20 tracks of the year. I'm so thrilled for you, because it's such a great record. It really is a record you should be so proud of. I still have a 5 CD player, so it's in the 5 CD player all the time.
0: Ja, daar is de liefde al begonnen, of ontstaan zelfs, van Elton John voor die track Seeing Stars. Het is dan ook met dat nummer dat hij zelf aan de slag is gegaan voor die Never Enough Versions.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
5: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Figure 8 van Bleach 93. Ik heb je Queens of the Stone Age beloofd, dus je krijgt zo meteen hun allernieuwste na dit.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Rijdt van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
6: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Torfs!
8: Studio Brussel.

0: pukkelpopshow van de Zweedse Zara Larsson. Die zien er nog zo hard na dat we morgen in Radar eens wat dieper gaan inzoomen op die schitterende Scandinavische scene. Want daar zit duidelijk iets in het water.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Nu mag je mee in de loungy, sexy vibe duiken van Queens of the Stone Age. Dit nummer werd door de band maar 2 keer ingespeeld in de studio en dit is take 2 in zijn volledigheid. Het gaat over liefdesverdriet. Dit is Insignificant Other.

0: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: Zojuist hoorde je Florence Road met hun nieuwe nummer 7563. En dat is misschien het aantal minuten concert dat ik je zo meteen cadeau kan geven. Want vandaag maak je kans op een zotte prijs. Een seizoensabonnement voor Club AFF. Heel het najaar en voorjaar mag jij dus naar concerten. Goedenavond, Emmy.
2: Hey, goedenavond.
1: Emmy, jij bent nu eens de persoon die ik aan de lijn wil krijgen, want jij won deze exacte prijs 1 jaar geleden. Hoe voelde het om naar al die concerten te gaan in Club AFF?
2: Ja, dat was als fervent concertliefhebber de prachtigste cadeau dat ik kon krijgen. Zeker ook voor mijn portefeuille. Dus ja, ik heb daar zeker gebruik van gemaakt.
1: Ja, ja. Kan je zo een schatting doen van ongeveer hoeveel concerten je gezien hebt?
2: Oh, goeie vraag. Ik denk, ja, het gaan er zeker meer dan 10 zijn geweest. Want elke keer als ik kon, ben ik wel gegaan. En ja, gezien dat je wel een paar maanden had, gaat dat toch. Ik denk om de 2 weken een concertje voor een 1/2 jaar lang.
1: Wow, zalig. Ja, dat is echt mooi. Dat is nice. En dat is het leuke aan zo'n abonnement. Je hebt dat. Je kan gaan whenever you want. Meestal op Ticket Tuesday is het voor 1 specifieke show. Jij spreekt er al over meer dan 10 concerten. Vind ik zalig. Het leukste is ook, Emmy, die prijs is niet voor 1, maar voor 2 personen. Heb jij altijd iemand anders meegepakt? Was zij zo de populaire onder de vriendengroep?
2: Ik was vooral de populaire bij mijn ouders. Want die doen ook al wel eens graag een concertje. Maar de leeftijd liet dat niet altijd toe. Of waren ze wat vergeten. Daar heb ik nu wel de liefde weer wat aangewakkerd om mee te komen.
1: Oh my god. Dat vind ik zo cute. Ik vind het leuk. Ja, je moet ook aan je ouders denken. Die willen ook af en toe nog eens een concertje meepikken. Op den duur, denk ik, is dat een gewoonte. Je hebt dat abonnement op zak. Waren er soms artiesten bij die je niet kende, Emmy? Heb je je laten verrassen?
2: Ik heb me zeker laten verrassen. Ik had toch de gewoonte om niemand op te zoeken voor ik ging. Wat dat het natuurlijk altijd wel meer tot een grote verrassing maakt als je dan binnenkwam. En ik denk dat vooral Doodse Kader, Sophie Straat en Oliver Simons mij wel echt gepakt hebben.
1: Nice, dat is ook een heel uiteenlopende keuze, vind ik nice. Die Oliver Simons, dat is natuurlijk Oliver, die kennen we ook van in Bazaar te spelen. Je hebt je dus laten verrassen, je had niks op voorhand opgezocht. Dan sta je daar in die concertzaal en ben je plots meegezogen in dat concert. Vond je het heel goed?
2: Ik vond het echt heel goed, ja. Hij heeft een originele manier om zijn muziek op te bouwen. Iets dat we wel vaker zien terugkomen tegenwoordig, die synths. Maar hij weet het toch op een manier te brengen dat ik nog nergens eigenlijk had gezien.
1: Ja, inderdaad. Emmy, ik ben zo blij dat jij hier even reclame hebt gemaakt voor die dikke, dikke, dikke prijs dat je hier vandaag kan wegkapen bij Ticket Tuesday. Een seizoensabonnement voor Club AFF. Luister zo meteen goed, want na Looper van Oliver Simons stel ik je de wedstrijdvraag. Emmy, merci. En een hele fijne avond.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
0: speel mee
3: en win jouw ticket.
0: Studio Brussel.
4: Hallo, ik ben Oliver Simons en je luistert naar Radar. Life is music.

0: Oliver Simons was de ontdekking voor Emmy, die een seizoensabonnement had voor Club AFF vorig jaar. En ook dit jaar maak jij kans. Wil jij een seizoensabonnement voor Club AFF voor twee personen? Stuur dan nu in de app van VRT Max in welke stad Club AFF gelegen is. En dan trek ik jou zo meteen misschien als winnaar uit de trommel.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together, we go further.

is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: opvallend, dat seizoensabonnement voor Club AFF. Veel reactie in de app van VRT Max. Zometeen bel ik een winnaar.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
0: Het goede is dat je de tijdsgeest helemaal kan vatten als je regelmatig naar een concert kan gaan. En ja, IJsland is daar ook goed in, maar jij kan er ook goed in worden. Tenminste, als je dat ticket in de wacht sleept. Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Frederik.
0: Dag Frederik. Ticket Tuesday, heb je ooit al eens meegedaan? Ken je het concept een beetje?
3: Het is de eerste keer, dus het is nieuw.
0: Spannend. Je hebt wel een heel mooi moment uitgekozen. Meestal is het voor één concert. Maar nu maak je kans op een seizoensabonnement voor twee personen. Je hoorde daarnet al luisteraar Emmy. Die heeft dat vorig jaar gewonnen. Ging naar 10+ concerten. Ja, je hebt hier mogelijk wel een dikke prijs in de wacht gesleept. Maar ik heb van jou een goed antwoord nodig. Want in die club AFF kan je onder andere deze artiesten horen.

0: Lotte, hi, hi, Iskander Moon, Ila. Maar Frederik, je moet natuurlijk weten naar waar je je GPS moet instellen. Waar ligt die club AFF, Frederik?
1: In Hasselt.
0: Dat kan alleen maar in Hasselt zijn. Natuurlijk, Frederik, je hebt dat seizoensabonnement binnen.
1: Hoppakee, dankjewel.
0: Moet je ver rijden trouwens, of kan je met de fiets?
1: Het is een klein minuutje, zo perfect.
0: Die chance heb je ook nog eens. We gaan luisteren naar Ila. Ja, zie je maar dat je die concertagenda erbij pakt, dat je meteen eens gaat checken waar je naartoe kan gaan. Dikke proficiat, hè, Frederik. Salutjes, hè.
1: Dankjewel.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
3: Studio Brussel
2: is Ticket Tuesday.
3: Luister,
2: speel mee
3: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Dat is een dikke vis, hoor, die prijs. Niet één, maar tientallen concerten in Club AFF. Het is daar trouwens heel gezellig, dus wil je gewoon ook eens eentje meepikken. Weet dan dat deze Ila daar ook staat, onder andere. Beloftevolle Belgische artiesten met haar nieuwe single Sorry.

28 oktober gaat Trix helemaal op zijn kop staan, want Slater speelt dan een uitverkochte show. En twee weken later, op 12 november, is de Botaniek ook volzet bij Westside Cowboy. Dit is Dobro.

0: En vlak voor 8 uur nog leuk nieuws voor de fans van Kiki. Op 28 november komt ze 5 uur lang draaien in Gare Maritime. Luisteraar Sid, die is ook dol enthousiast.
1: Ik heb Kiki op mijn verjaardag gezien in Brussel. Ook sowieso al fan van Kiki. Ik had ze wel nog nooit live gezien. Het is een heel goede DJ die je meeneemt van begin tot einde. Die haar eigen tracks ook gewoon echt speelt. Die dat op het juiste moment kan inzetten. Top ervaring van begin tot einde. Live, ja, gevoelt gewoon alles, ziet alles. Ze danst zelf ook gewoon de hele tijd mee, dus dat is gewoon mega vet om te zien. En dat is ook wel exact de reden waarom dat ik er nu opnieuw wil bij zijn. Een 5 uur langdurende set, waarmee dat ik nu al weet dat ik elk van die 5 uur gewoon helemaal aan het dansen ben, aan het swingen ben. Opga in die muziek en waar dat er gewoon zo'n leuke, toffe sfeer gaat zijn.

0: En samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
9: Life is music.
10: Studio Brussel.
11: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensenbrecht Schaaprechts. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden. Want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigde Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
12: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dit is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
11: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de VIII als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
13: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we er dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
11: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Studio Brussel.
14: This is Joe from Idols.
15: I'm Charlie XCX.
16: Hi, I'm Jamie XX.
17: Resinkaat van Stralen.
18: Hi, this is Fontaine's DC.
19: Ik ben Evie de Visser.
20: What's up, it's Geese.
21: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar...

0: Thomas Michiels.
1: Donderdag staat Fontaine's DC aan onze grote VRT-poort voor die intieme showcase. En vanaf 11 uur kan je dan ook tickets scoren voor hun AFAS Dome op 12 november. Dit is Marianne, hun nieuwste...
2: Luister naar
3: Studio Brussel. Life is music.

toverend nummer, deze Marianne van Fontaines D.C. Wordt heel bijzonder, die showcase. Maar ook die AFAS-dome van Fontaines D.C. op 12 november. Geweldig. We dinsdagen lekker verder met goede nieuwe muziek. Dit keer van Rachel Chinnery. De Britse speelt volgende donderdag in de Botaniek en brengt binnenkort haar tweede plaat uit. Volgens veel artiesten een vervloekte plaat, die tweede. Maar ze komt er toch aan. Dit is One Song Away From Crying.

0: Ja, ja, we krijgen veel positieve signalen in de app van VRT Max. Frederik stuurt, ja, het is gebeurd. Mijn eerste nieuwe favoriet van het nieuwe radarseizoen, Rachel Chinoriri. Volgende donderdag 10 september dus in de Botaniek. En haar tweede plaat komt eraan op 16 oktober. Als we dan toch in de goede vibes hangen van Rachel, dan zal ik er nog wat goede vibes bovenop gooien.
1: Studio Brussel. De beste albums hoor je eerst in Radar.
2: Op Studio Brussel.
0: En dit seizoen gaan we daar gewoon lekker mee verder. Straffer nog, we gaan iedere donderdag een uurtje langer radio maken hier bij Radar. Tussen 9 en 10 gaan we dan voor de beste albumpremières. En we mogen aftrappen met meteen een hele coole naam. Een Belgische, Amélie Lens, komt met haar debuutalbum na 10 jaar carrière. En wat hoopt ze daar dan zelf vooral mee te krijgen met die albumpremière? Wat verwacht ze er eigenlijk van?
3: Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is echt de fans die ik al heb, dat zij het goed vinden. Een soort van cadeautje. En dat is gewoon echt mijn sound van de laatste 10 jaar in één pakketje. En ik hoop gewoon vooral dat zij het heel goed vinden. Natuurlijk, als er nieuwe mensen nu naar mijn shows komen, dat ze mijn album top vinden, kei graag allemaal welkom. Ik ben kei blij, maar ik hoop echt gewoon dat de core Amélie Lens fans het goed vinden.
0: Een cadeautje, ik hoor het ze graag zeggen. Je krijgt dat cadeautje dus en je mag het uitpakken. Nu donderdag tussen 9 en 10 hier op Studio Brussel. Die speciale albumpremière.

over 10, stevige kost van Mike en Ben. Van Royal Blood. De frontvrouw van Paramore, Hayley Williams, heeft leuk nieuws gedropt vandaag. Ze komt met haar straffe soloplaat naar Vorst. Het is wel nog even wachten, want het is pas op 14 juni 2027. Tickets kan je wel al scoren vanaf komende dinsdag. Deze Mirtazapine zal dan hopelijk ook in de setlist zitten.

0: Michiels.
1: Brian stuurt al dat leuke muzikale nieuws red. Hij vindt het heel leuk om van alles op de hoogte gehouden te worden. Wel heel graag gedaan, Brian, want er is nog meer leuk nieuws vandaag. De AB heeft iets aangekondigd. De Get Down Services. Die komen op 22 maart. Dat is ook weer al even. Maar die stond me net nog op Pukkelpop. Hebben daar een dik feestje gebouwd.

0: denk gewoon dat ze dat zelf zo leuk vonden dat ze nog eens willen terugkomen. 22 maart dus in de AB na Pukkelpop. Maar, goedenavond Rick.
1: Hallo Thomas, goedenavond.
0: Jij was erbij op Pukkelpop. Vertel eens, pak ons eens mee. Hoe was het daar? Dikke feest.
1: Ja, zeker. Dat was fantastisch. Dat was de allerlaatste avond van Pukkelpop. Dat was op zondag. En dat was in de lift in zo'n kleine, de kleinste tent misschien van het festival. En die stond vrij vol en dat was redelijk laat op de avond. Dus de sfeer was eigenlijk voordat Otweerde begon al wel top. En vanaf dat die begonnen was dat meteen een... iedereen was mee en er was wel een leuk sfeertje, ja zeker.
0: Ja, stiekem wil je toch dat zo'n act als Get Down Services net geprogrammeerd wordt in zo'n kleine tent. Dat het lekker ramvol is, dat er zweet druppelt op de zeilen van de tent. En dat iedereen gewoon in ieders nek ligt te hijgen. Zo was het dan toch.
1: Ja, zo was het zeker. En dat vond ik inderdaad ook het leuke eraan. En wat van het Zweden, dat klopt zo. Want ik had een paar uur daarvoor op de camping besloten om mijn short te wisselen in een lange broek. En toen ik dan daar in het midden in de moshpit stond, toen plakte mijn broek toch wel eerder aan mijn benen. Dus dat was misschien niet de beste keuze, maar het was het wel waard.
0: Ja. Het is dat. En dat is toch zo aangenaam herinneringszweet. Want je vertelt er nu over ja, alsof je dat nooit meer gaat vergeten.
1: Ja, sowieso. Ja, het was een van de mooie afsluiters van die zondagavond. Sowieso. Het was een toffe sfeer. Het was met moshpits en zo. En er waren mensen van alle leeftijden eigenlijk. Ja. Het was een heel gemengd publiek.
0: Beste Rick, mag ik dan concluderen dat jij ook meteen tickets gaat bestellen voor 22 maart als ze naar de AB komen?
1: Absoluut. De AB is op 5 minuten wandelen van mijn appartement. Dus ik ga daar zeker staan. Ja.
0: Oh, dat is echt wel een luxe probleem voor jou. Dat is gewoon zalig. Je zag ze ook al eens in Vorst, hè? Want ze hebben met de Viagra Boys een toertje gedaan. Hoe was dat?
1: Ja, dat was ook heel fijn. Ja, ik kende ze voor dat ze het voorprogramma van de Viagra Boys deden. Ik kende ze toen al wel een beetje, maar nog niet super goed. Maar we wisten wel van, we gaan wel echt op tijd gaan, dat we die ook kunnen zien. Omdat we wisten van, dat is zo de perfecte act om zo wat opgehyped te worden en een beetje enthousiast te worden voor die act. Dus we zijn super content dat we daar al op voorhand waren. En die kregen iedereen eigenlijk heel goed mee, wat in die zaal van Vorst niet altijd gemakkelijk is, denk ik.
0: Nee, dat is waar.
1: En sinds dat ik die daar heb gezien, was ik wel van oké, ik ga dat wel eens vaker opzetten. En zeker als die ergens live passeren, dan moet ik wel gaan.
0: Voilà, check, dubbel check. We hebben getest bij luisteraar Rick, die zegt op Pukkelpop fantastisch, op een festival. En indoor eigenlijk ook minstens even goed. Dat was in Vorst, ze komen dus naar de AB op 22 maart. Beste Rick, we gaan luisteren naar Get Down Services. Dat is de enige remedie om die plakkerige zweetbenen nog eens boven te halen. En nog eens terug te denken aan die fantastische Pukkelpop show. Merci, Rick. Salutjes, dit is The Radiator.
1: Fantastisch.
0: Van Get Down Services, salut.

dikke feest wordt dat in de AB met Get Down Services. Het is een Brits duo. Ben en Josh verwacht bierbuiken, een coolbox onder de arm en sletsen aan de voeten. Like a

0: Don't Believe It van John Summit en Absolutely. Dat is trouwens een van de zussen van Ray. Pak je heel graag nog eens mee naar Pukkelpop. Of ja, nog iets makkelijker en iets dichter bij jou. Want Pukkelpop ligt natuurlijk in het verleden. De app van VRT Max. Want daar moet je zijn om alles en al het spektakel nog eens te herbeleven van Pukkelpop. Er staan ook fragmenten en stukken en songs van Somber. Wat een toptalent. 21 is hij nog altijd maar. En wat een home wrecking show heeft hij daar neergezet op de mainstage van Pukkelpop. En hij vond het ook zo leuk dat hij nog eens gaat terugkomen volgend jaar. Op 16 mei 2027 staat hij in de AFAS-dome en dan pakt hij ook nog een heel leuk voorprogramma mee. Revin Lenay, die stond ook op Pukkelpop. Je kent haar misschien door deze Love Me Not. Maar ze heeft intussen een nieuw album uit, Blue Island. En daar staan hele mooie dingen op. Soms muzikaal wat uitdagender, ook voor haar. Zoals deze Potential. Ook bij ons mag ze het voorprogramma van Somber zijn in de AFAS Dome. Dus volgend jaar tickets vanaf vrijdag.
1: Radar.
2: Radar.
1: Studio Brussel.
0: Ja, dan heb je toch weer heel wat concertnieuws gekregen in deze radar. Plezant.

straks is het Decibel. Dan werpt Rick de Bruyker zijn blik weer op alles van bij ons vanaf 9 uur. Eerst hoor je nog Man, Woman, Chainsaw. Die stonden op Rock Werchter. Op dat prachtige nieuwe Nest-podium. Heb je dat gezien? Heel mooi. Dat is een six-piece trouwens. Ze zijn met zes, daar hoort ook een zangeres violiste bij. Dat toert hem voor mij zo, die violisten. Viooltjes erbij. Gelijk een kleine Arcade Fire vibe bij Man, Woman, Chainsaw. Maar ze zijn nog zo jong. Ze hebben een debuutalbum uit en op 13 september kan je ze gaan checken op Leffingeleuren. Dit is Nosedive van Man, Woman, Chainsaw.

0: Man Woman Chainsaw. Peter laat weten dat hij erbij was op Eurosonic Noorderslag in januari en dat dat al een waar feestje was. Wel, wij gaan het nog eens overdoen op Leffingeleuren op 13 september. Dat is volgende week, zondag, als ik me niet vergis. Ik zei het daarnet al, een nieuw seizoen betekent ook opnieuw Decibel met Rick de Bruiker. Welkom in de studio, Rick.
1: Dag Thomas, goedenavond.
0: Binnen een kwartiertje, nee, iets minder, zelfs een dikke 10 minuten is het alweer zover. Wat heb je in petto op die allereerste?
1: Belgische muziek. Verrassing, verrassing. Ik ga voor drie kleuren playlist wil zeggen, 2 uur lang de beste Belgische muziek. En de beste Belgische muziek kan daar nu natuurlijk zo poneren. Hè, zo, de beste Belgische muziek. En ik ga dat ook componeren, dat is zo. We doen 2 uur lang de beste Belgische muziek. Ik pak nieuwe jonge namen die in de playlist zitten. Namen die we nog kennen van de nieuwe lichting, die met nieuwe muziek zijn gekomen, zoals Eosin, de luikse band. Maar even goed, wel een paar grote namen, want er staan in het najaar van 2026 ook een paar grote Belgische releases aan te komen. Ik weet niet, heb je het misschien al gezien dat Angel een plaat gaat lossen? Het internet staat er vol mee, mijn Instagram loopt ervan over. Die zit uiteraard ook in de playlist. We gaan het ook hebben over Stromae, want die is ook terug tekenen van leven aan het geven. Het was daar heel erg lang stil rond de laatste jaren. Het ging daar dan soms niet goed mee, maar nu lijkt het terug helemaal in vorm. Hij heeft een pak features gedaan de laatste maanden. Die hebben we ook op Studio Brussel gehoord, met Paul Kalkbrenner daar onder andere. En nu zou hij muziek aan het maken zijn voor... Je mag raden.
0: Het kan van alles zijn. Hè.
1: Misschien heb je het al gelezen.
0: Ja, stiekem wel.
1: Het heeft met de Titanic te maken.
0: Ik wou Céline Dion roepen.
1: Ja, inderdaad, met Céline Dion. Is blijkbaar een nummer geschreven voor Céline Dion. Haar nieuwe plaat die dan, 18 shows gaat spelen in Frankrijk. Waar dan mogelijk Stromae wel eens naar gaat kijken. Misschien zelfs mee op podium gaat staan. Er wordt van alles gespeculeerd. Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Want dat zou super straf zijn, Stromae. Inderdaad, die tekenen van leven. Zou het dan echt zijn dat er officieel echt heel veel nieuws aankomt? Het kan zomaar. Jij gaat wel de eerste zijn die het dan te weten komt.
1: Hij woont in Ukkel. Ik kan er wel eens met de fiets passeren, maar net op tijd. Dus we zullen zien.
0: Je bent er natuurlijk ook graag bij om Belgisch talent heel vroeg te pakken en uit te nodigen hier in de studio. Mm-hmm. Zo kwam Camille Yembe ook langs in februari. Ja, speelde ook op Eurosonic Noorderslag. En zij maakt echt wel indruk die laatste maanden. Hè. Hoe is het daar vergaan sinds de release van haar plaat Jeune Elaide, dat uitkwam in mei?
1: Heel erg goed. En ik weet dat vooral omdat ik op Pukkelpop was. En ik stond in de tent bij de Atomic Orchestra. En dan was er een man naast mij, een Kempische man. En zei, wie is dat? Hè? En dat is Camille Yembe. Ah ja, dat klinkt wel goed. Ik zeg, ja, inderdaad. Het is een ongelofelijke stem dat hij heeft. En ik denk dat die Kempische man, ik denk dat hij Frank heet, laten we ons hem Frank noemen.
0: Okay.
1: Frank is niet de eerste die hem ontdekt heeft. Want het is echt een naam die aan het rondgaan is. Eerst was het in de scene, als in de muziekscene, zo'n naam die zo wat rondkomt en je moet dat eens checken. Ondertussen is veel meer dan dat. Ze heeft de Music Moves Europe Award gewonnen een tijdje terug. Dat is dus vanuit de sector zoiets van, hey, deze dame gaat het maken, daar zijn wij zeker van de komende jaren. Ze stond in de MMI, het magazine MMI, de beste 100 artiesten om in de gaten te houden van 2026. Oké, 100 zijn er veel, maar ze was wel de enige Belg die daarin stond. En ze is dan ook, ze heeft een plaat gelost. Ze heeft deze zomer veel gespeeld. Ze stond bij de Atomic Orchestra. Mocht zelfs 2 nummers doen bij de Atomic Orchestra. Dus het is wel echt een naam. Waarvan ik niet wil zeggen dat wij in februari dat al door hadden, maar die nu echt het aan het maken is.
0: Ja, zalig. Laat ons dan nog eens even dieper induiken op die plaat die ze uitbracht, Jeune Elaide. Want daar staat ook een samenwerking op met Ino Casablanca. Ino Casablanca, je de nouveau vlogje uit. Kost die man, die maar heeft, die maar heeft. Baby, geld die maar heeft, die maar heeft. Ja, en we graven een beetje dieper met Rick de Bruiker. Je bent al lekker aan het shaken op die Ino Casablanca. Waarom is dat zo'n speciale samenwerking?
1: Ino Casablanca is een opvallende naam. Puerto Rico heeft Bad Bunny. Frankrijk heeft Ino Casablanca op dit moment. Maar het is echt, ik meen het. Het is een gast met Marokkaanse roots. Zijn ouders zijn Marokkaans. Hij is in Spanje opgegroeid, maar hij is naar Frankrijk gegaan op zijn 12. Gast met heel veel muzikaal talent, speelt viool eigenlijk, maar hij produceert ook. En in zijn producties, een beetje wat Bad Bunny gedaan heeft op zijn laatste plaat, gaat hij echt op zoek naar zijn roots. En hij smet daar Algerijnse raai in, Marokkaanse invloeden. Dat smet de R&B bij, hij rapt daarbij. Franse chanson zit er ergens gek genoeg ook een beetje in. Het is een gast die echt al zijn invloeden bij elkaar gooit. Het wordt nooit te veel en het blijft altijd heel erg eigen. En het is echt een van de namen, denk ik, die de 16-jarigen wakker houden in Frankrijk. Want als hij op Doer stond bijvoorbeeld, stond het daar echt massaal vol voor hem. En ik denk dat als er één naam is die uit Frankrijk zal bovendrijven het komende jaar dat het hij wel eens kan zijn.
0: Wauw, prachtige tip van Rick de Bruyker. Het programma heet Decibel, maar dit zijn zo wel de grenzen die...
1: Ja, maar om 11 uur doen we Decifron. met de beste... Nee, zwaar, het is Decibel. Hij heeft natuurlijk ook een samenwerking met die Camille Mbe.
0: Ja,
1: dus voilà. Talent uit België dat het talent uit Frankrijk vindt, ja, dan krijg je iets heel erg mooi. En dat staat op die plaat, Je ne l'aide van Camille Mbe, deze samenwerking.
0: Voilà, je hoort het aan alles. We hebben de beste supporter gevonden van die Belgische scene, maar hij verkent ook heel graag de grenzen en de super toffe samenwerkingen, zoals deze van Camille Mbe en Ino Casablanca. Vanaf 9 uur veel meer Decibel. Dikke merci, Rick de Bruyker. En tot zo.

0: Nino Casablanca en dus onze eigen Camille Yembe. Een van die Belgen die op die dikke radar staat van Decibel van Rick de Bruyker, die er zo meteen aan begint om 9 uur. Autodefense, duik maar eens in die plaat van Camille Yembe. Jeune et Leide kwam uit in mei. Echt een schoontje. En vergeet het niet, morgen gaan wij die special over de Scandi scene aansnijden. Niet alleen Zara Larsson is een schot in de roos, maar nog zoveel andere talentjes.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Radar.
0: Radar. Dus zorg dat je weer op post bent en dat je luistert naar Radar vanaf 7 uur. En dan ontdek je die andere diamantjes die ook verstopt zitten in de Scandinavische scene. Het is daar schitterend, hoor. Er zit iets magisch in die fjorden, in dat water van die prachtige meren. Dit is Blue Brigada.

0: Brussel.
1: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man 10 keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
3: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
1: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
1: Vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders. En vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Daisy Bell.
5: Rick de Bruiker.
6: Je hebt hem weer, hè, de favoriete show van het Koningshuis en van alle andere Belgicisten. En zeker ook van de Belgicisten met ook maar een beetje muzikale smaak, want je krijgt 2 uur lang best van eigen land.
0: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Geef die man een schermslot. Of tenminste een wat striktere schermtijd. Want hij begint er zelfs nummers over te schrijven. Jan Paternoster van Black Box Revelation. I spent too much time on my phone. Stronger, die luistert naar Decibel.
1: Studio Brussel.
2: Decibel.
0: Ja, dat is het programma op dinsdagavond. Vroeger zaten we op een donderdagavond. Zot, dan ben je mee, hè. Het is maar dat je begrijpt. We zitten op dinsdagavond met de beste Belgische muziek. 2 uur lang muziek uit eigen vaderland. En ik weet het, dan zou dat willen zeggen dat ik 2 uur lang enkel Belgen in de playlist steek. En toch ga ik vandaag vloeken. Ik ga de puristen nu al waarschuwen, want straks gaat er iets gebeuren dat nog nooit gebeurd is in deze show. Je gaat namelijk dit horen. Dat is niet Belgisch. If you want me like this, I know. Het is niet mijn schuld. Het is de schuld van een andere heel erg grote Belgische artiest. Artiest beter, klinkt straks allemaal wel uit. Maar Céline Dion heeft een zeer duidelijke Belgische link. Of die komt er toch alleszins aan. Je krijgt dus ook Céline Dion in de prijs vandaag. Maar voor de rest, Belgen. Waaronder deze kerel. Isaac Rue, die je kent. Je kent hem sowieso van de nieuwe lichting. Die weer een hele mooie zomer achter rug heeft. Die ook nieuwe muziek uit heeft. Die binnenkort in onze magie staat. Straks hoor je hem. Want ik wil wel eens weten, die nieuwe lichting, wat doet dat met de mensen? De Instagram is namelijk teruggeopend. Dus als je twijfelt, straks krijg je de beste reclame om je alsnog in te gaan schrijven. En pretty exclusive.

0: België in een, ik wou zeggen wurggreep, maar eerder een soort van heel erg gezellige knuffel heeft. Dat is deze Dress Like Boys, Jelle den Turk, die na eigenlijk best wel wat succes met Dirk ondertussen solo aan de slag is met de Dress Like Boys dus. En eigenlijk elke plek waar hij gekomen is afgelopen zomer heeft overtuigd van zijn kunnen. En er zit een nieuwe plaat aan te komen. En straks krijg je al binnen dit en pakweg kwartier, 20 minuten, exclusief voor een allereerste keer nieuwe muziek van dat album te horen op jouw radio. Een nieuwe single die morgen pas uitkomt, maar straks al te horen is op jouw radio. Goed, afspraak dus over een kwartier. Maar weet je wat je moet doen? Blijf gewoon hangen, want ondertussen ga je nog wat andere dingen ontdekken. Zoals deze nieuwe van Kids With Buns.
1: Decibel. Studio Brussel.
0: Die ook klonk op de mainstage van Pukkelpop. Dat was zelfs een kisscam, zijn ze het publiek ingedoken.
2: We talk like friends, less like lovers.
0: En hebben ze deze

het soms rommelt in de liefde. Moet je ze niet vertellen bij Kids With Buns. Ik heb er wel al eens een nummer over geschreven. Best Friend, nieuwe muziek van Kids With Buns. Het staat weer open. De inschrijvingen voor de nieuwe lichting 2027. En dat wil zeggen dat we de 15e keer op zoek gaan naar jong muzikaal talent. Dat hebben we de afgelopen 15 keer dus heel erg goed gedaan. Want deze namen zijn eruit gekomen.

0: ondertussen zelfs een goede ronde geworden, denk ik, in de muziekquiz. Herken zoveel mogelijk winnaars van de nieuwe lichting. Zijn er een pak, hè, van Tamino tot The Haunted You tot... Ik ga ze zelfs niet opnoemen, we zitten nu nog tot morgenavond. En dat is niet de bedoeling. En die laatste die je hoorde, van dit heerlijke riffje. Dat is een gast die ook op Pukkelpop stond afgelopen zomer in de Marquee. Heeft daar donderdag mogen spelen en heeft dat met heel veel plezier en heel veel bravoure gedaan. Dat is Isaac Crew. Goedenavond, dag Isaac Crew.
1: Hey Rick, ça va?
0: Hey, zeker en vast, hoe gaat het met jou?
1: Goed. Het genieten van een gezellige avond met wat maat in Gent.
0: Hola, kijk, en je maakt alsnog tijd voor ons. Ja, kijk, hoe zegt Buddy Hangend? Ik neem altijd op als de media belt, maar ik ben heel erg blij dat je opneemt, want ik wou jou toch eens even aan de tand voelen. De nieuwe lichting, dat is van 2023 geleden dat je die gewonnen hebt.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dat is al een tijdje geleden.
0: Dat is al een tijdje geleden ondertussen, maar het is wel nog steeds vers, denk ik, voor jou, want je bent er nog steeds op aan het teren, als ik het zo mag zeggen, maar in de goede zin van het woord. Isaac, eerst een andere vraag. Wat denk je dat je aan het doen was als je dat niet zou gewonnen hebben of als je niet had meegedaan?
1: Dan had ik nog altijd mij langs alle kanten proberen laten zien. Andere muziekconcours gedaan, maar het nieuwe lichting is wel een heel belangrijke wedstrijd geweest die heel veel deuren heeft opengedaan voor mij. Dus daar ben ik ook al enorm, enorm dankbaar voor.
0: Ja, want kan je dat eigenlijk zelfs samenvatten, wat dat voor jou gedaan heeft, die nieuwe lichting?
1: Dat was... super speciaal, omdat het is een hele week waar je enorm veel promo voert en opeens hoort je muziek ontzettend veel op de radio. En ja, dat is toch wel heel speciaal. En om dan te mogen winnen van zo'n mooi deelnemersaantal, is een mega, mega gevoel. En ook gewoon al wat dat heeft meegebracht. Je komt boekers tegen, management, label. Dat is toch wel het begin geweest van een mooie carrière. Waar ik nu nog altijd heel trots op ben en enorm van aan het genieten ben.
0: Ja, die carrière die is inderdaad nog steeds heel erg lekker aan het rollen. Er komt een nieuw album uit binnenkort. Hoe zit het daarmee?
1: De album is helemaal klaar. Ik ben heel benieuwd om het fysiek in mijn hand te hebben, de vinyl en de cd. Dus ik kijk er heel hard naar uit. 30 oktober komt de plaat uit, Lost and Found. Dus ja, wordt een speciaal tweede plaat.
0: Het tweede album is altijd heel erg moeilijk. Maar ik denk al dat jij dat ondertussen onder de knie hebt om een nummer in elkaar te steken, dat weet ik. Je gaat dat ook trouwens releasen in de Ancien Belgique. 6 februari sta je daar. Wat moeten we daarvan verwachten?
1: Daar kijk ik heel hard naar uit. Dat is, het is een nieuwe show. Het is meer up-tempo, het is jangly gitaren, het is meer vooruit. Dus ik denk dat de mensen, plaats voor de eerste plaats, eerder kunnen luisteren naar Wegdroom, dat ze nu ook kunnen dansen en misschien zelf wel moshen een keer op de muziek. Dus ik kijk heel hard naar uit om de AB los te zien gaan.
0: Een moshpit bij Isaac Crew, ik zou ervan verbaasd zijn, maar misschien, ja kijk, het zou maar zo erg kunnen. Ik heb de plaat nog niet gehoord, heel benieuwd. 30 oktober is een nieuw album. Zeg, we hadden het net over die nieuwe lichting. Je hebt het misschien al gezien, die inschrijvingen die staan weer open. Mensen kunnen zich tot 30 oktober, eigenlijk tot wanneer jouw plaat uitkomt, inschrijven. Het is de 15e editie, bezoek uiteraard weer heel veel jong muzikaal talent. Isaac Crew, ik ga jou kort een sales pitch laten doen. Als je in een paar woorden mensen zou moeten overtuigen, stel er komt een maat naar jou en zegt, oh, ik weet het nog niet of dat ik mij ga inschrijven, wat zou jij dan zeggen?
1: Ik zou gewoon zeggen, we moeten het proberen. Het brengt superveel ervaring mee. Je leert keitoffe muzikanten kennen. Je leert de muziekindustrie veel beter kennen. En vooral, het brengt zoveel opportuniteiten met zich mee. En als je op veel festivals wil staan en je muziek wil laten horen over de festivalweides en de muziekclubs in België en in Nederland en misschien zelfs daarbuiten, dan zou ik gewoon je kans zijn. Eén demo kan gewoon al heel veel veranderen voor u, dus gewoon doen, zou ik zeggen.
0: Voilà, kijk, zeg dat Isaac Crew het gezegd heeft. Dankjewel en tot dan in de Ancien Belgique, 6 februari.
1: Ja, merci.
0: Salut, tot dan, Eric.

mag eigenlijk dit jaar ook een jubileum vieren, DJ Burnert. Want het is al 10 jaar dat hij bezig is solo, die Into the Prey. Onder zijn alias DJ Burnert, uiteraard. De man die we leren kennen bij Balthazar. Er komt een nieuwe plaat aan. Wild Slim gaat die heten. Een wilde zwemmeke. En dat op 13 november. Ik heb straks in première, voordat die morgen uitkomt, nieuwe muziek van Dressed Like Boys. Maar eerst iets nieuws van de nieuwe lichting. De nieuwe lichting van 2020. Toen kregen we deze Gentenaars op ons bord. En het is nog steeds een stevige hap. Want er is nieuwe muziek van Crooked Steps. Met de ballet op de titel Drag Racer.

0: Het is er één waar ik met veel plezier in de slipstream van blijven hangen. Crooked Steps en Drag Racer. Oh, de bekende net een nieuwe lichting uiteraard. Hey, hey, goedenavond. Je luistert naar Decibel.
1: Decibel. Rick de Bruiker.
0: Decibel, dat is jouw vaste afspraak op dinsdagavond op Studio Brussel tussen 9 en 11. 2 uur lang het beste van eigen kweek, het beste van eigen bodem, het beste van de Belgische muziek, het beste van het beste. En eigenlijk, daar komt het op neer. En vooral ook nieuws uit eigen Belgenland. Nieuws uit de muziek van eigen Belgenland. En zeg, er is goed nieuws, hè. Je hebt het misschien al een beetje gevolgd de laatste maanden, maar Stromae lijkt helemaal terug te zijn. Na een lange stilte, er was weinig beweging in kamp Stromae een paar jaar lang. Is hij nu toch blijkbaar helemaal terug? Ik was net nog op reis in Frankrijk en daar passeerde deze heel erg vaak op de radio.

Je hebt hem ook al gehoord. Het is Stromae in samenwerking met de toverlode Zweedse. De Fleur, zo heet hij. Het is niet zijn eerste samenwerking. Het is niet zijn eerste teken van leven. Maar na een tijdje stilte afgelaste shows de laatste jaren lijkt hij dus weer de oude. En lijkt hij ook nog steeds en opnieuw de allergrootste Belg van het moment. Zeker als je kijkt naar met wie hij allemaal kan samenwerken de laatste tijd. Had je dit al gehoord trouwens? Stromae, te horen bij... Je herkent de stem toch? Een icoon in de popmuziek. Ja, het is Madonna natuurlijk. En die vroeg Stromae om een paar landen te doen op een van haar nummers. Om maar te zeggen, de allergrootste. Kijk, dus naar Stromae, de allergrootste. Niet enkel in de popmuziek, maar zeker ook binnen de dansmuziek. Want je had ook nog eens Paul Kalkbrenner, die je kent van met zijn broertje Frits en die Sky & Sand. Die had deze. Kids were

Die hebben we letterlijk een figuurlijk krijt gedraaid op Studio Brussel. Kusses, wat kleiger, Paul Kalkbrenner en Stromae. De grote namen vragen hem dus al jaren. Zelfs de grote series, dit nummer. Dramatisch. Oh, maar zo'n... Oeh. Ik denk dat dit ondertussen een van mijn eigen favorietjes geworden is van Stromae. Stromae en Pom, Ma Mayor en Me. Dit heeft hij geschreven voor die gigantische serie Arcane. Om maar iets te zeggen. En als je denkt, ja, dat is eigenlijk al zot. Hij heeft met Pantalon dus samengewerkt met Paul Kalkbrenner. Hij heeft series gesoundtracked. Herinner je deze nog?

Herken je die stem? Herken je die sound? Jawel, weet je nog dat er om mij gevraagd werd door Chris Martin van Coldplay om mee te doen op muziek? Ook dat is nog gebeurd, hè? Ik ben er ondertussen precies gewoon aan het bewijzen hoe groot die man wel is, maar alsof je dat nog niet wist. Heeft ook nog deze met Camila Cabello. En als we dan toch in de reeks van grootheden zitten, heeft hij zelfs als met Armon samengewerkt.

stevige versie van die Putain Putain. En nu denk jij, Rick, waarom ben je mij dat in godsnaam allemaal aan het vertellen? We weten dat toch al jaren dat Stromae de allergrootste Belg is. De man die de wereld aan zijn voeten heeft liggen. Ja, dat weet ik dat jij dat weet. Maar weet je dit al? Dat Stromae gevraagd is. Ik vind dat trouwens echt waanzinnig. Dat Stromae gevraagd is door deze dame.

Jawel. Het is echt waar, hè. Stond het al in de kranten. Dus het moet wel waar zijn. Stromae heeft meegewerkt aan een nieuwe album van Céline Dion. Volgend jaar komt er een nieuw plaat uit, het Franstalige album van Céline Dion. En daar gaat Stromae dus mee opstaan. Hij heeft blijkbaar een nummer geschreven voor Céline Dion. Zowel de tekst als de muziek schijnt. Wat dat waanzin is, want Céline Dion, dat is een gigant, hè, in de Franstalige muziek. Ik weet niet of je het een beetje beseft. Ze gaat opnieuw toeren bijvoorbeeld ook met die plaat. Ze heeft al 16 shows uitverkocht in een gigantische arena. Van 12 september tot 17 oktober staat ze daar gewoon. Volgend jaar, wat dat al waanzin is. Maar dus op dat album van die gigantische stem uit Frankrijk staat dus ook een samenwerking met Céline Dion. En wij dachten hier, hoe gaat dat in godsnaam klinken? Stromae die met Céline Dion samenwerkt. Dat kan alle kanten uitgaan. Dat kan echt letterlijk alle kanten uitgaan. Dus we dachten, we hebben hier zo wat van die software waar je dingen bij elkaar kan smijten. Laat het ons gewoon eens testen. Ik ga nu al mijn excuses aanbieden voor wat je nu op de radio gaat horen. Maar het zou zomaar dit kunnen zijn.

0: Ja, nee, dat wordt hem niet.
1: Ik denk niet dat dat hem wordt. Geen zorgen, het gaat iets mooier zijn, het gaat iets beter zijn. Maar dus, Stromae heeft muziek geschreven voor Céline Dion. Oh my god. Kijk ja, we zullen wel zien wat het zal zijn. Nu vooral bloemen en hulde aan Stromae hier met Tovelo.

vertrekken de komende maanden nog naar Zwitserland, naar Duitsland. Naar de uithoeken van Europa. Om schnitzel te gaan eten, waarschijnlijk flamkuchen. Maar vooral ook om muziek te spelen. Triggerfinger through the beam. Ik zag iets heel erg schoons passeren op Instagram. De Instagram-pagina van @dressedlikeboys.

0: dit nummer. Ik wil daar zelfs bijna niet over praten, toch? Klinkt zo schoon. Wel, dit nummer is ondertussen een jaar in ons midden ongeveer, want het is een jaar geleden sinds dat hij zijn debuutalbum heeft uitgebracht. Dressed Like Boys, project van Jelle den Turk. En die heeft een ongelofelijke zomer gehad. Pukkepop met Atomic Orchestra, dat heb je misschien gezien. Gen Jazz heeft hij gedaan, Rock Werchter heeft hij gedaan, Loker Feesten heeft hij gedaan, Dranouter heeft hij gedaan. Hij heeft ook shows in het buitenland gespeeld, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Hongarije. Hij staat ook nog zaterdag in Duel T in Antwerpen. Het stopt dus echt maar niet. En er is nieuwe muziek. Er is een nieuwe single die morgen uitkomt en die je eigenlijk over dit en vijf minuten al op de radio kan horen als je blijft hangen en als Jelle den Turk er zelf een beetje zin in heeft. Goedenavond, dag Jelle.
1: Hey, dag Rick.
0: Goedenavond. Zeg, ik vond dat echt... Ik weet niet waarom het deed is met mij, die post die ik heb gezien op Instagram. Vooral omdat het zo verbazend is, omdat het zo ongelooflijk is wat jij in een jaar hebt klaargespeeld, wat er allemaal is gebeurd met die debuutplaat van Dressed Like Boys. Een project waar jij in bent gestapt en nu ineens, bam, de wereld aan jouw voeten. Hoe kijk jij daarnaar, Jelle?
1: Ik zeg af en toe tegen mijn entourage, nijpins in mijn wang. Want het is redelijk insane geweest inderdaad wat dat er op een jaar gebeurd is. Ik wou daar eens een postje aan wijden. Ik wou dat eens in de verf zetten van kijk, die plaat bestaat een jaar. En ik ging dus een keer door alle foto's van een jaar aan shows en studio en noem maar op. En mijn mond viel open. Ik zag ze dat publiek altijd maar groter worden en de locaties altijd maar exotischer worden. En fucking hell, ja. Dus het is wat geweest.
0: Het is heel mooi geweest. Je bent dan ook nog eens bij Mia's gepasseerd en een paar beeltjes meegenomen. Hè?
1: Mooi, ja, we waren daar dan toch.
0: Het was dan toch woensdag. We moesten iets doen op zo'n avond. Trekken we even naar de Mia's. Ja, het is ongelooflijk wat met Dressed Like Boys gebeurd is. Afgelopen zomer ook weer een pak festivals gespeeld. Ik heb je daar op het podium zien staan met die heel erg mooie St. Pauli t-shirt, trouwens ook voor de voetbalfans, bij Dressed Like Boys. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, wauw, wat een ervaring. Dat was ongelooflijk. En we zeiden het ook allemaal tegen elkaar. Iedereen die op die line-up stond, van Zwangere Giet tot Pommelien Thijs, je wordt gedragen door dat orkest.
0: Ja.
1: Dus dat is ik moest zelfs geen piano spelen, ik moest alleen maar zingen. Dus
0: je hebt staan dansen, Jelle. Zingen zeg, je hebt staan dansen.
1: Staan dansen, zeker en vast. Maar dat is basically karaoke doen met een symfonisch orkest achter u. Ja, dat is wel, dat geeft wel een kick.
0: Dat is wel eens leuk om met een symfonisch orkest de karaoke boven te halen, denk ik. Zeg, je hebt ook nog een paar data in het buitenland gespeeld. Wij weten dat natuurlijk niet. Hè. Wij zien dan zo, ze staan daar en daar en daar en dat klinkt geweldig. Is dat ook geweldig?
1: Ja, eigenlijk wel hoor. Echt waar. Soms natuurlijk is het hectisch. Bijvoorbeeld, we speelden onlangs op Seagate Festival in Budapest. En dan moeten wij om 3:00 morgens vertrekken, om 5:00 namiddags een show spelen en om 3:00 morgens de dag erna alweer in de hotellobby staan om op het vliegtuig te stappen naar de volgende show. Dus dat zijn heftige dagen.
0: Hashtag tourlife. Het is aan het gebeuren, Jelle. Dit is waar elke muzikant van droomt, toch?
1: Ja, je droomt daarvan en dan maak je dat mee en dan vraag je je af waarom heb ik daar nu ooit van gedroomd.
0: Ik zat daar toch eigenlijk goed met die bureaujob.
1: Ja, het bood toch wat meer rust. Maar nee, het is ongelooflijk. Ik kus mijn polletjes dat ik het allemaal mag meemaken.
0: Zeg, zaterdag sta je in het OLT en je doet dat denk ik ook met nieuwe muziek, want morgen komt er een nieuwe single uit. Wat kan je daar al over vertellen?
1: Het is de titeltrack van de volgende plaat die ik net heb afgewerkt en die begin volgend jaar ergens gaat uitkomen. Het is een song die voor mij persoonlijk heel veel samenvat. De manier waarop ik geleefd heb de afgelopen jaren, de manier waarop ik mezelf heb ontdekt, mijn seksualiteit heb ontdekt en de hele queer community heb ontdekt en er echt een keer met twee benen in ben gaan staan. Dat zit zo allemaal een beetje in die song, in mijn eigen verwoordingen dan. Dus het is een song, hoe zou ik het zeggen, het voelt een beetje als een zelfportret van de persoon die ik de afgelopen pakweg 2-3 jaar ben geweest.
0: Oké, wauw, er is heel wat om over te schrijven. Je hebt de titel gegeven And Then I Woke Up, dus ook de titel van het album dat eraan komt.
1: Ja, klopt.
0: En is het muzikaal een beetje een voorbode voor wat er zal komen ook?
1: Zou ik ook niet meteen zeggen, in de zin dat de plaat heel gevarieerd is. Ik vond dat je dat met de eerste plaat ook al wel had. Sommige songs zijn zo wat upbeat pop, andere songs zijn heel sad, singer-songwriter. En die twee voor mij kunnen perfect naast elkaar bestaan in de wereld van Dressed Like Boys. En als je dan, als ik nu naar de tweede plaat luister, want ik mag dat dus al doen, dan merk ik dat de contrasten nog wat verder uit elkaar liggen. Dus de uptempo songs zijn nog wat uitbundiger en de heartfelt sad songs, zou ik ze maar noemen, zijn zo nog wat kleiner, nog wat sadder, nog wat doorvoelder of zo.
0: Okay.
1: En Then I Woke Up zit wel meer in zo die tweede categorie.
0: Ja, het is inderdaad een doorleefd nummer, maar ja, als je zegt het gaat over hoe ik mezelf opnieuw heb ontdekt en alle dingen die ik heb meegemaakt de laatste 2-3 jaar, dan denk ik wel dat daar wat doorleving in zit. Ja, ik was even naar de klok aan het kijken, we zijn weer minutenlang aan het volhullen, maar dat kunnen we. Maar ja, je hebt ook gewoon keiveel te vertellen over dat afgelopen jaar alleen al. En weet je, we gaan stoppen met babbelen en we gaan muziek laten spreken. Exclusief nu op de radio, het is nog nergens te vinden, behalve de komende 5 minuten 45, want zo lang duurt die hier op Studio Brussel, Dressed Like Boys en Then I Woke Up. Nieuw materiaal dus. Jelle, dankjewel dat ik je mag draaien. Je hebt ook goedkeuring gegeven trouwens, hè?
1: Absoluut. Ja, jij mag dat allemaal vragen.
0: Ik zit toch nog even consent vragen. Ik denk dat dat alle 2026 niet meer dan logisch is. Jelle, dikke merci. Dit is Dressed Like Boys en nieuwe muziek.

0: ga er een berichtje quoten dat is binnengekomen via de app van VRT Max. Supermooi. Nieuw Belgisch goud in de muziekwereld. Nieuwe muziek van Dressed Like Boys en Then I Woke Up heet het. Het is meteen de titeltrack van een plaat die er volgend jaar aankomt. Hij heeft het al live gebracht. Het heeft ook Aniek al gehoord op Rock Werchter. Ze stuurt er wel zelfs een traantje bij Jelle. Tom die heeft hem ooit als voorprogramma gezien in AB voor het zesde metaal en ik kreeg toen de zaal al muis stil. Ik denk dat de sterren enkel harder gaan schitteren met dit soort muziek. Wauw, nieuwe muziek dus van Dressed Like Boys. Nu iets live van een Pukkelpop. Want daar gebeurde iets opvallends. Daar stond Kaat van Stralen plots bij dikken op het podium voor deze masker af.
1: Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de paaien

Dikke en Kaat van Stralen. Maskraaf live op de afgelopen editie van Pukkelpop. Kaat van Stralen stond nergens op de affiche van Pukkelpop en toch stond er 3 keer op het podium. Onder andere dus bij Dikke, bij Lenny Lenny en bij de Bloody Campen. Dit is er weer nieuwe muziek van Blue Eye, die ook op Pukkelpop stonden. Ze zijn het gaan opnemen in Londen met een producer die ook al voor Dua Lipa en PJ Harvey heeft gewerkt. Het klinkt dan ook prachtig.

0: pril en grotesk tegelijkertijd. Nieuwe muziek dus van Blue Eye. Straks nog een uur met enkel maar Belgische muziek.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man 10 keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
4: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
3: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
5: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
3: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
6: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
3: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de Penningen.
7: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
3: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
8: How do we feel, Belgium?
9: Can you believe it?
8: Make some noise out there!
1: Luister de hele dag naar Studio Brussel
10: en win jouw ticket voor de beste concerten.
1: Studio Brussel.
10: Daisy Bell.
1: Rick de Bruiker.
0: Van Angel tot zware beats. Het hele alfabet van de Belgische muziek passeert de komende uur nog. Welkom, zet je bij voor een viering van de lokale scene.
10: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.

0: De Hoes, die is er al. De tracklist ook. Er zit juist nog geen plaatsje in, maar het gaat niet lang duren voor die nieuwe van Angèle, waar deze dan ook op staat. Une seule vie heet deze nummer, of dit nummer, deze single. En het album heeft de titel Instinct, of Instinct. Ik weet eigenlijk niet hoe je het straks zegt. Instinct, Instinct. Misschien is het dus op het Engels tegenwoordig. Het is very international, Angèle. Maar op 16 oktober is dat album er. Met onder andere ook een nummer met Solwex erop.
1: Studio Brussel. Daisy Bell.
0: Ja, een nummer dat ook niet misstaat in deze playlist, denk ik dan, want dat is een dubbele Belgische samenwerking. Je luistert naar Decibel, dat is het beste van de Belgische muziek. En het beste van de Belgische muziek stond afgelopen editie ook weer op Pukkelpop onder de naam The Atomic Orchestra. Dat doet al jaren heel wat met mensen, dat orkest. Al 3 jaar intussen. Ik heb beelden gezien van deze editie. Beelden van rennende mensen die hun best deden om op de eerste rij te gaan staan op Pukkelpop. Die mensen die kunnen maar beter ook al oefenen op een paar marathons, een paar treinkaartjes boeken richting Oostende, want het gaat daar gebeuren in de toekomst. Goedenavond, Jo Hermans, de man achter de Atomic Orchestra. Hoe gaat hij met jou?
2: Hey, dag Rick. Alles goed.
0: Zeg, je hebt eindelijk een repetitiekot gevonden. Daar komt het eigenlijk op neer, hè?
2: Ja, we waren eigenlijk een beetje aan het zoeken. Tussen de Pukkelpops door hebben wij een jaar natuurlijk dat wij een soort van onderdek zochten. Mm-hmm. En wij zijn, de perszaal in Oostende werd helemaal vernieuwd. Dus dat wordt een staande zaal,
0: okay.
2: Wat ongelooflijk is. En dat zorgt ervoor dat je een capaciteit hebt van toch een 3.100 mensen. Een unieke, een unieke aantal is voor de bezoekers. En we hebben eigenlijk met de stad Oostende en Atomic de handen in elkaar geslagen om een langdurige samenwerking aan te gaan.
0: Een langdurige samenwerking, dat wil zeggen, dat wordt jullie thuisbasis, Oostende, toch?
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: In
2: ja,
0: dat vernieuwde cruciaal?
2: Ja,
0: in dat vernieuwde cruciaal. Dus wat mogen we bijvoorbeeld allemaal al in de agenda schrijven? Jullie gaan daar natuurlijk niet enkel repeteren, die gaan daar ook gewoon vaak op podium staan, toch?
2: Ja, de bedoeling is echt dat we daar concerten gaan geven, een beetje een opening doen. Dat gaat op 15 december zijn en daar gaan we echt al daar gaan we natuurlijk nog niks over verklappen. Zodanig dat dat toch op de orchestra blijft. Maar de bedoeling is wel dat we echt een aantal heel schoon projecten gaan uitrollen daar. In samenwerking ook met Oostendenaar. Maar ook het gegeven is ook dat Oostenden heeft heeft ooit een cursaalorkest gehad in 1945 van een orkest van 115 mensen.
0: Okay.
2: Maar nu dus, na al die tijd, komt er terug een orkest. En die willen eigenlijk ook echt Atomic betrekken om een blik te werken naar de toekomst. En dat gaan wij doen. Voilà.
0: Oké, en niet enkel dat. Ik denk dat bijvoorbeeld Anne en Achter op de Fiets en wat is het allemaal nog van Clouseau ook wel eens met een orkest gaat klinken daar, hè?
2: Dat was ook nog een beetje mysterieus, maar dat is inderdaad nu ook. Dus we gaan 4 concerten, die zijn ook ondertussen helemaal uitverkocht. We gaan 4 concerten spelen met Clouseau. Dat is eigenlijk de Clouseau, het officiële openingsconcert zeg maar, van het cursaal. En dat zijn er dus 4 stuks waar we ongelooflijk naar uitkijken. Samen met de mensen ook, samen met Koen en Chris, hebben we heel mooie gesprekken gehad over wat dat juist zou kunnen zijn, de invulling ervan. Natuurlijk, we kennen elkaar heel goed, dus dat gaat wel helpen. Maar dat worden heel unieke concerten daar.
0: Je wordt eigenlijk fulltime een beetje dirigent van een orkest, want je bent iemand die op heel wat podium staat. Je staat mee op podium bij heel veel muzikanten waar je trompet speelt. Hoe gaat dat persoonlijk voor jouw leven wel niet veranderen? Nu wordt Atomic Orchestra, dat wordt echt gewoon niet enkel iets op Pukkelpop, niet enkel iets dat af en toe een tv-show komt doen op de VRT. Dat wordt echt gewoon een gigantisch orkest waar jij dag in dag uit mee kan bezig zijn misschien. Heel veel shows mee gaat geven. Wat doet dat met jou?
2: Ja, ik vind het altijd leuk, ook op Pukkelpop en ook op het programma Live op VRT, heb ik ook altijd mijn instrument een keer vastgehouden, omdat ik dat toch, ik voel mij in eerste plaats muzikant, ook heel dat orkest, hè, dat zijn allemaal, ik ben een muzikant tussen muzikanten, dus ik voel mij niet echt een dirigent, in die zin dat ik eigenlijk, ik zie dat als een grote band, de Atomic Orchestra, waarbij dat ik een van de muzikanten ben, iemand me natuurlijk heeft gezien dat alles in goede banen geleid wordt, maar het is eigenlijk wel, dat is echt wel de bedoeling, ik ben niet echt, ik sta echt tussen de muzikanten, ik blijf dat ook altijd zien ook. Op die positie.
0: Oké. Maar het is wel een grotere rol, een groter leven voor die Atomic Orchestra dat eraan zit te komen.
2: Ja, gewoon omdat we ook die verschillende dingen kunnen. En ik maak het echt spijtig, Rick. Ik kan echt nog niet te veel zeggen.
0: Maar allee, kom al, joh.
2: Er zitten gewoon echt belachelijk rare dingen aan te komen. Alleen kan ik dat gewoon niet zeggen. Dat is gewoon echt nog te vroeg. Omdat er, okay. Ja, dat er zijn dingen die onder embargo en ik mond erbij praten en bla bla bla bla.
0: Ja, dat is wel, ik zou dat heel leuk vinden. Ik zou dat heel leuk vinden, maar ik snap het. Ik snap het. Ja, ik wou er net ook zeggen, Zwanger Gidi staat bijvoorbeeld ook met een paar shows in februari in het Cursaal in Oostende. Is dat bijvoorbeeld iets wat ik dan met Dr. McCorkers van misschien wel zo, zijdelings misschien?
2: Ja, Zwanger Gidi was echt, dat was één, de zonnen opende, dat was ongelooflijk om dat samen te beleven ook. Ook de eerste keer dat ik hoorde, ik ook met zo'n groot orkest werkte. Mm-hmm. En ik merk ook, die vroeg op een gegeven moment, ja, ik wil er één krachtige noot. En wij vroegen aan het orkest, oké, speel één lage do. En heel dat orkest speelde samen één lage noot. En ik zag echt de blik op gehoor, ik zijn gezicht, dat was echt zo, what the fuck is dat? 47 muzikanten die gewoon één noot knallen, dat is gewoon, dat kunnen niet tegen. En ik zag dat bij hem, dat hem het ook iets deed zo. Ja. Dus ja, hij is wel getriggerd.
0: Hij is getriggerd. Oké, daar houden we het op. Hij is getriggerd. We zullen dan zien wat er in de toekomst nog allemaal naar buiten komt. Jo, dankjewel alvast. Om dat orkest bij elkaar te brengen. En om binnenkort dus zoveel shows te gaan spelen in Oostende. Ik kijk er al sinds heel erg naar uit. We gaan nog eens terugblikken op Pukkelpop. Want daar inderdaad stond Zwanger Gidi. Dus Papucho live met die Atomic Orchestra. Jo, tot de volgende.
2: Ja, merci Erik.
0: Tot de volgende.

0: Tim die stuurt. Die Lenny. En het koor zit dus. Het nummer dat je nu hoort. Het zou eigenlijk ook geweldig klinken met een orkest. Met de Tom McCork staat erbij bijvoorbeeld. She Only Loves You, een van de twee singles die al uit zijn van die kerel. En ik vind het vooral heel tof op het einde luisteren. Die Spaanse... Dat, hoe heet zoiets? De maracas. Shit, ik had er beter moeten opletten in de les MO. Nieuwe muziek van finalisten uit de nieuwe lichting. Misschien wel een van de bands waar jij vorig jaar op hebt gestemd. We zijn terug op zoek trouwens. Ik zeg het toch, geef maar even mee. Als jij een muzikaal project hebt, is het moment om jou in te schrijven. Of om die demo klaar te maken. Om te zorgen dat je je kan inschrijven. Maar dus, Eosin. Vorig jaar een van de 9 finalisten. Met hun And Now It Shows. Dat is die band met de Franstalige frontvrouw Elena Lacroix. En met die heerlijke ruige gitaren. Wel, er is nieuwe muziek. Want ze staan op 5 februari in de Ancien Belgique. En ja, als je in de AB staat, dan kan je maar beter wat nieuws hebben om voor te stellen. Dat je genoeg muziek hebt om te spelen. Om iedereen daar helemaal wild te krijgen. Wel, bij deze is dat toch al grotendeels afgecheckt. Want er is een nieuwe single van de band. Een single met de naam A-Sand. Dit is Eosin.
1: Decibel! Studio Brussel.

0: recht toe, recht aan. Toe dromen, Eosin en Ascent. Dankjewel Lode, die heeft wel opgeruimd bij MO. Het is geen maracas, maar castagnettes. Uiteraard de castagnettes, hoe kon ik die vergeten? De typische Spaanse castagnettes eigenlijk, feitelijk. Zeg, we hebben het al heel tijd over de nieuwe lichting, maar dat is ook niet zo gek. We zijn ondertussen al 15 edities bezig en daar komt prachtige muziek uit. Kijk maar naar UAC. Pedestal. Dat was mooi, toch? Ik weet nog dat ik de eerste keer op de radio hoorde en dacht, fuck, dit is wel echt heel erg sterk. En ze werd dan ook nog een van de winnaars samen met Alice May en Kaat van Stralen in 2025 was dat. En gisteravond zat ze hier bij Radar, bij Thomas, om het te hebben over nieuwe muziek, want er is nieuwe muziek van UAC. En het is zot, want dat wordt dan meteen op de radio gedraaid. Hè. Zo werkt dat bij de nieuwe lichting. En als je dat dan wint, dan krijg je nog allemaal andere kansen. En dat is eigenlijk wel echt verwarrend en crazy en gek. Dat weet ook zij.
1: Heel veel hoogtepunten, zeker in 2025 heb ik heel veel mogen spelen. In de zomer. En het was eigenlijk mijn allereerste festivaltour ook in 2025. En dan ondertussen ook heel veel nieuwe muziek gemaakt.
0: Ja, ze heeft dus echt niet stilgezeten na die winst. Ja, het zou dom zijn ook, hè, om te winnen en dan gewoon... stoel blijven. Nee, ze is muziek blijven maken en ze heeft dus gisteren iets gelost, of vandaag iets gelost, gisteren komen voorstellen. Een single met de titel 9 to 5, en dat deed dan denken 9 to 5, wacht, er is toch wel iemand met zo'n titel 9 to 5, iemand die zelfs recent overal nieuws was, want helaas hebben we haar moeten achterlaten, Dolly Parton, en blijkbaar is dat ook nog eens een invloed op Oase haar muziek.
1: Toen ik het schreef, dacht ik letterlijk aan haar, omdat ze ook over serieuze problemen praat in het systeem en in de maatschappij. En dus ja, ik heb mijn eigen soort van song rond die thematiek ook geschreven. En zo is een heel inspirerende bron voor mij.
0: Voilà, de inspiratie dus van Dolly Parton op haar 9 to 5, een nummer over.
1: Eigenlijk een liedje waarin ik praat over de druk dat jongeren voelen. En vrouwen zeker voelen wanneer ze dus levenkeuzes maken. En het is een soort van celebratory song waarbij dat... ik gewoon zeg dat iedereen gewoon zijn leven moet kiezen hoe dat hij dat wilt. En niet moet luisteren naar al die druk.
0: Voilà, niet luisteren naar al die druk. Doe gewoon lekker je eigen fucking ding. Dit is UAC en haar 9 to 5. En ja, trouwens... ik geef vandaag ook nog tickets weg, hè, voor Young Yella. Als je die hoort op de radio, moet je Ticket Tuesday sturen. Maar dat is misschien voor straks.

0: Rosie Stewart. Die zingt alsof ze met haar voeten de grond niet eens raakt. Zwevend. Zwevend door de ether.
1: Fuck it!
0: Cupid. En Cupid heeft niet enkel pijltjes en liefde in petto. Cupid heeft vanavond ook tickets, want het is Ticket Tuesday. En wat was het ook weer? Als je Jong Jelle hoorde op de radio, dan moest je Ticket Tuesday sturen in de app van VRT Max of zoiets. Wacht, hè. Jong Jelle op de radio, VRT Max app. Ja, ik denk dat het zoiets was. Maar ik kan me vergissen, ik denk dat het zoiets was.

0: Nu klinken de vogeltjes nog rustig fluitend in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Maar op zondag 13 september zijn dit soort beach raps en meezingers die te horen zijn daar. Want dan staat Young Yellow er. En misschien zijn jij er ook.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Al een hele dag zijn we tickets aan het weggeven voor een paar concerten. Maar echt heel erg mooie dingen waar we jou naartoe sturen. Van Amelie Lens aan het KMSKA. Tot dus Young Ella Yellow in het OLT. Die Young Yellow die zong Ik ben nog lang niet moe. Jullie duidelijk ook niet. Want er zijn toch nog weer een heel pak berichten binnengekomen voor mensen die heel erg graag tickets krijgen op die Ticket Tuesday. Tickets voor Young Yellow dus. Eens kijken wie er allemaal Ticket Tuesday gestuurd is. Ik ga hier eens er eentje bij halen. De eerste die gestuurd is. Ups. Even het nummer intoetsen, boeps, voilà. Eens kijken, hè. Is er iemand thuis? Dat is belangrijk, is er iemand thuis?
3: Hallo, met Valerie.
0: Dag Valerie, goedenavond. Het is met Rick van Studio Brussel.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, waar bel ik jou op dit moment, Valerie?
3: Ik sta eigenlijk net voor mijn huis.
0: Voor jouw huis? Thuis,
3: ja, ik ben net thuis van een drukke werkdag.
0: Ah, wauw, het is laat aan het werken. Wauw, ik snap dat, ik ben dat ook aan het doen. Ik ben hier nog aan het werken, maar ik heb wel een heel erg toffe job, want ik kan mensen blij maken.
3: Oeh, spannend.
0: Zeer spannend. Jij wil graag naar Young Yellow?
3: Ja, super graag.
0: Goed, zondag 13 september, dat lukt voor jou, Antwerpen?
3: Ja, dat lukt, ja.
0: Super, oké, dat zijn al een paar dingen die gecheckt kunnen worden. Er is nog één ding dat ik wil checken, dat is namelijk één vraag die jou nog tegenhoudt om wel of niet naar daar te kunnen gaan. Ben je er klaar voor?
3: Ja, spannend.
0: Goed. Valerie, op Young Yellow van vorige plaat staat Marcel centraal, hè? Dat weet je misschien.
3: Ja.
0: Maar op zijn nieuwe plaat is dat een ander personage met een andere naam. Wie is dat ook weer? Als je die naam geeft, dan stuur ik jou er naartoe.
3: Is dat...
0: Denk aan de titel van het album. Denk aan de titel van het album.
3: Wacht.
0: Ik ga tot drie moeten tellen en dan moet ik iets horen. 1, 2, 3.
3: Oppenjaar.
0: Nee, dit is de titel van het nummer. Sorry, Valerie. Ik ga iemand anders moeten bellen. Zo strak zijn we helaas ook wel. Eens kijken. Hallo, hallo, met wie spreek ik? Ik had Valerie gegund, hè. Jullie ook trouwens, als je aan het luisteren bent. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, met Flor.
0: Dag. Hallo, Flor. Flor was het? Flor, goedenavond, Flor.
4: Ja.
0: Flor, we gaan het kort houden. Gewoon ook om de pijn bij Valerie kleiner te maken. Je hebt de vraag misschien al gehoord.
4: Ja, het is
0: Marcel,
4: Benny.
0: De vorige. Het is Benny, want de plaat heet...
4: Benny in de banaliteit van het bestaan.
0: Een tongtwister, maar eentje die er wel vlot uit is geraakt. Jawel, jij mag er naartoe. Naar het OLT in Antwerpen. Het lukt hoor, trouwens ook voor jou, Flor. Je kan daarbij zijn.
4: Dat maakt je vrij, sowieso.
0: Jij maakt je vrij, perfect. Heel veel plezier daar. Doe hem de groeten. Zowel aan Benny, zowel aan Marcel, als aan onze Young Yellow. Tot de volgende, hè.
4: Merci.
0: Salutjes.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

dit weekend op Gramrock. The Hickey and the World. Die van de Parels uit de Belpop. Future Words. Een gast die onderweg is om een van de Parels te worden van de Belpop. Al heeft hij zijn toekomst natuurlijk volledig zelf in handen, is deze Iskander Moon. Hij stond afgelopen zomer nog op Pukkepop in de Marquee. Hij wordt ook wel eens Zelzates Finest genoemd, na Eddie Wally dan. Het is Iskander Moon met nieuwe muziek.

Een van de winnaars op Pukkelpop, denk ik hoor. Wat een massa volk zit er daar aan de Boiler Room. Pegasi, Ascension. Decibel. Tim die stuurt Pegasi Power. Zeker al Pegasi Power. Wat ook power heeft op een podium is de band met de naam The Haunted Youth. Dat hebben ze ook weer bewezen afgelopen zomer. Dit is The Haunted Youth. Het is een heel erg lange, meeslepende, beklijvende versie van een In My Head live op Werchter. Dus als voor jou goed is, gaan we daar gewoon de volgende 8 minuten voor. Laat je maar mee pakken. Het is dinsdagavond, je luistert naar Decibel, de beste Belgische muziek. Ook de beste Belgische live muziek dus. Iets om de ogen bij te sluiten. Tenzij je achter het stuur van je gele wallaroe zit, dan zou ik dat niet doen. Dan lijkt me dat een heel slecht idee. Zat. The Haunted Youth.

0: The Haunted Youth in My Head, live op Rock Werchter. Ja, wabba. Ik heb er nog één voor jou.
1: Decibel. Studio Brussel.
0: Eens om in Japan te oefenen. Want er komt binnenkort nieuwe muziek aan. Van Ailey. Dit is Nandake. En voor de rest een fijne nacht.

0: overval, die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De oproep aan de inwoners van Overasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten

0: op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
1: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is de logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
3: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd, maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat dat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg: maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat, ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
0: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.
4: Je luistert naar Studio.

0: Brussel.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
2: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie.

0: De prijs ligt boven de 74 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog. Bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Daarna zijn er meldingen gekomen van Iraanse aanvallen op een Amerikaanse basis in Jordanië. Maar die zijn nog niet officieel bevestigd. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaya Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze benoemt daarbij specifiek Patriot-raketten die binnenkort hun houdbaarheidsdatum bereiken en volgens haar beter nu aan Oekraïne kunnen worden gegeven of verkocht. Concrete toezeggingen zijn er voorlopig nog niet. Kallas bereidt ook een taskforce voor met militaire experten die aanbevelingen kunnen doen aan de EU. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten afgezegd voor de komende maanden. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten